0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In Spanje kan je nu het goedkoopst tanken in heel Europa. Althans, dat schrijft de NOS. Nou, dan denk ik dat de NOS nog nooit naar 3FM heeft geluisterd. Hoe ik dat weet, hoor je zo.

0: dit de eerste keer is dat je deze track hoort? Nee, het bandje loopt niet vast. Zo is die gewoon bedoeld, want hij is zo gewoon heerlijk. Music Sounds Better With You van Stardust hoorde je natuurlijk op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Ja, de NOS die schreef dat je nu in Spanje goedkoper kan tanken dan in Luxemburg. En daarmee is Spanje de goedkoopste tanklocatie van heel Europa. Nou moet ik dan de NOS even op de vingers tikken, want hier bij 3FM is het nog een stuk goedkoper. Sterker nog, je krijgt geld toe bij het tanken. Want we gaan het spelletje Wat tank je zelf spelen. Het werkt als volgt. Wij zitten hier in de studio in Hilversum en wij gaan rijden naar een locatie in Nederland. Nou, die rit dat kost een aantal liters aan benzine natuurlijk. Die gaan wij zo, bij wijze van spreken, in de tank gooien. En dan is het aan jou de vraag. Zeg stop precies op het moment dat jij denkt, ja, nu zitten we op dat aantal liters wat we nodig hebben. Lukt dat, dan krijg je een tientje cadeau. Dat is even lekker, hè? Ja, dat dacht ik ook. Denk je nou, goh, ik zit te luisteren en dat inschattingsvermogen, dat heb ik wel. En stop zeggen, dat lukt mij ook wel. Ja, wat houd je tegen? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luister-app. Het woordje stop, dan weet ik voldoende. Dan

Wat houd je tegen? Stuur dan even een berichtje in de NPO Luisterapp. Het woordje stop, dan weet ik voldoende. Dan weet ik waar ik aan toe ben. En ben je meer van het bellen? Mag natuurlijk ook. Hè? 0909-1336 is mijn telefoonnummer. En ik neem altijd op. Dat ga ik je ook vertellen. Dus, het woordje stop in de NPO Luisterapp. Of 0909-1336. En wie weet ben jij dan binnen nu en 10 minuten... de trotse eigenaar van een K-Colvers tientje. Ik zou het wel weten.

0: op 3FM. Natuurlijk, net zoals Sabine uit Ede. Een hele goede nacht, Sabine.
1: Hi, goeienacht, Teun.
0: Wat houdt jou wakker deze nacht? Het is 3:50. Wat doe jij nog op, joh?
1: Ja, eigenlijk hoor ik nu niet meer wakker te zijn.
0: Nee, nee.
1: Maar mijn broer die gaat morgen trouwen.
0: Oh, maar dat ben je niet.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Lekker,
1: dankjewel.
0: Man.
1: En de laatste dingen moeten nog wel geregeld worden.
0: Oh jee, wat is het ding wat nu nog het grootste puntje op de i nodig heeft?
1: Wat nu nog, ja, alle dingen die zeg maar buiten bij de deur moeten staan, qua decoratie en hoe het binnen. Ja, ik beweeg het al grotendeels, maar ja, inderdaad, die puntjes op de i.
0: Joh, het is altijd veel werk, hè, zo'n bruiloft.
1: Zeker, ja.
0: Verschrikkelijk. Fijn dat je broer dat allemaal aan jou heeft toegeëigend. Dat
1: hij, heel
0: fijn. Hij zich daar niet meer druk om hoeft te maken.
1: Nee, goed. Ik krijg wel goede hulp, hoor.
0: Sabine, je bent lekker naar 3FM aan het luisteren. Je stuurt een appie. Ik denk, joh, we gaan het eens proberen met jou. Ik ga je niet langer ophouden, want die brouwerij, zeg ik, die bruiloft is heel belangrijk. Brouwerij trouwens ook belangrijk. Hé, hey, we moeten dus naar Ede. Dat is vanaf Hilversum hier ongeveer 50 kilometertjes rijden. En dat kost dan zo'n 3 liter gemiddeld. Ja, ik ga de slang erin hangen, Sabine. Aan jou de taak. Roep stop op het moment dat jij denkt, nu zitten we op die 3 liter. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: In 3, 2, 1... Sabine, dat belooft een mooie bruiloft te worden, zeg.
1: Ja, dat
0: heerlijk. Heerlijk. Er een tientje in je zak, dan kan je weer een vork kopen voor die bruiloft. Want het is allemaal zo
1: fijn.
0: Duur, man. Ja, dat is lekker.
1: Ja, dat is niet normaal. Ja.
0: Dat is lekker. Hé, morgen een bruiloft, dan is de openingsdans. Welk nummer wordt er dan gedraaid?
1: Ja, dat is eentje die je misschien niet zo snel verwacht, maar dat is Year of Summer.
0: Ah, dat meen je niet.
1: Ja, het gaat heel leuk worden, denk ik.
0: Het openingsnummer is Year of Summer.
1: Ja.
0: Oké, nou, dan zit er maar één ding op, Sabine. Jouw bruiloft begint vanavond al.
1: Nou, dankjewel.
0: Heel veel plezier morgen en succes met die puntjes op de i, hè.
1: Dankjewel.

Night van Maneskin op 3FM. Loneliness, dan hoorde je het. Hey, als iemand zegt, ik ga dansen op je graf, dan betekent dat meestal zoiets van, ik mag je niet echt. Maar, vergis je niet, het hoeft niet per se iets slechts te zijn. Want het feestje op het graf van de opposites is alles behalve vervelend. Je gaat hem nu horen op 3FM.

Dublin in de Irish pub met een paar liedertjes Guinness achter de tanden door Ed Sheeran, Galway Girl op 3FM. Waarschijnlijk heb je het wel al gemerkt aan de temperaturen, maar de hittegolf is weer van kracht. Jawel, felle zon, korte broek aan, een zwembadje in de tuin en het barbecue mag ook weer lekker aan. Dat is dan wel weer lekker. Hey, daar houden de mannen van de Bauza ook wel van. Hun zomerse track die hebben ze namelijk geschreven in een vakantiehuisje aan zee. Lekkere cocktailtjes erbij, zonnetje op de achtergrond en even lekker schrijven. En precies dat zonnige, relaxte gevoel, dat brengen ze dan weer over naar jou. Dus laten we de knoop gewoon even definitief doorhakken. Dit is hem gewoon. Dit is de zomerhit van 2026. Magnetic, de Bauza.

0: maken in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
0: We spreken

Daarvoor nog Fred Again en The Blessed Madonna. Maria. Twee polsen breken. Je denkt nu misschien dat is zo'n beetje het kutste wat je kan overkomen. Maar het is niet waar. Het kan ook het begin van je carrière zijn. Role Model bijvoorbeeld, die brak eerst zijn pols tijdens een ski-ongeluk. Een paar weken later gebeurde het opnieuw tijdens het skateboarden. En daardoor zat de beste vent maandenlang thuis. Dan kan je je gaan vervelen, maar Role Model dacht... Nee, ik ga mezelf gewoon leren hoe ik muziek kan produceren. En precies daar is het allemaal gebeurd. En precies in die periode is die ook doorgebroken. Dus ja, twee polsen breken, klinkt kloten, kan best wat goeds opleveren. Zoals deze muziek, High Hopes 3000, Role Model, nu...

XCX die heeft echt heel veel goede muziek gemaakt. Hè, ook de afgelopen periode. Maar kunnen we het eens worden over het feit dat deze boomclap echt geniaal blijft? Heerlijk zeg. Je hoort hem natuurlijk op 3FM. Waar je eventjes goed op moet gaan letten trouwens. Als je op vakantie bent of nog gaat. Waarom? Nou, mijn lieve 3FM-collega's van de ochtendshow, Wijnand en Jamie, die hebben echt iets heel erg leuks voor jou. Tot en met 14 augustus kan je een kaartje sturen vanaf jouw vakantieadres. Dan maakt het in principe niet zo heel veel uit waar je zit. Zit je in de Bahama's, doet de kaart er waarschijnlijk iets langer over voordat hij er is. Maar dat mag gewoon. Zit je in Nederland, is jouw kaart ook meer dan welkom. En stuur je een kaartje, dan maak je ook kans op een kaartje terug. Alleen net even wat anders. Geen kaart met daar, op de afbeelding van waar je dan bent. Beetje slecht getekend, weet je wel, die je dan in zo'n toeristenwinkeltje koopt voor 50 cent. En dan zelf ook nog een magneet meeneemt voor thuis voor als aandenken. Nee, niet zo'n aanzichtkaartje. Nee. Je krijgt namelijk, heel misschien, een concertkaartje. Voor een concert naar keuze, ook dan nog, ja. Hoe vet is dat? Als je mij vraagt, best wel vet hoor. En denk je nu, ja hoor, dat wil ik. Kijk dan eventjes op 3fm.nl voor alle info en ook het adres, niet onbelangrijk, waar je het kaartje naartoe kan sturen. Of stuur het woord kaartje via de NPO Luister-app. Dan regelen wij de rest wel even voor je. Dus een kaartje sturen vanaf je vakantieadres kan jou een concertkaartje voor een concert naar keuze opleveren. Ah, ik kan het nog 30 keer zeggen, maar volgens mij is de boodschap duidelijk. Kaartje in de NPO Luister-app of even naar 3fm.nl voor alle informatie.

0: Bandje loopt vast, denk ik.
1: Radio Veloc.
0: Toch niet.
1: Cinco de la mañana.
0: Ja, ja. Wat nog meer?
2: No todo lo que es oro brilla.
0: Ook dat nog, joh.
2: Remedio chino e infalible.
0: Hé, hey, nou, kraakhelder, dat is ook weer lekker, zeg. Manu Chao, me gustas tu, hoorde je natuurlijk op 3FM... waar je zo ook nog Sophie Alex Baxter gaat horen. Eerst even de stand van het land in 2 minuten.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We gaan even terug naar de middelbare school. Jij zit zo in de muziekles. De docent komt binnen en spreekt de woorden. Tijd voor een onverwacht. En zo gaan we zo even checken of je goed geleerd hebt.

Rij je op de A2 Den Bosch-Eindhoven, dan kom je tussen knooppunt Vught en Bokstel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de A2 Den Bosch-Eindhoven, dan kom je tussen knooppunt Vught en Bokstel een spookrijder tegen.

Nou, over nieuw geloof gesproken. Ik geloof dat de Eurodance weer helemaal terug is met deze track van Bebe Rexha en Faithless op 3FM. Dus, heb jij goed geleerd? Het is namelijk tijd voor het leukste onverwachte SO van heel Nederland. Wie, oh wie, is ChatGPT? Ik heb Chat zich gevraagd voor te stellen als een artiest. In 3 zinnen. En dan aan jou de taak, ja. Wie, oh wie, is dan ChatGPT? De zinnen zijn: ons logo is een driehoek. Een van onze hits gaat over een vulkaan in Italië. En onze naam is ook een gevangenis geweest in Frankrijk. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord hoor je zo naar Jordan Sparks en Chris Brown. Eerst Olivia Rodrigo op 3.

0: met No Air op 3FM. No
1: Air. Vroeg je net, wie oh wie is ChatGPT? En aan de hand van deze ChatGPT-beschrijving moest jij raden wie het was. Ons logo is een driehoek. Een van onze hits gaat over een vulkaan in Italië. En onze naam is ook een gevangenis geweest in Frankrijk. Nou Robin, vertel maar, wat is het goede antwoord?
2: Bon oui, ce n'est pas. La Bastille, c'est une...

0: Als je een keertje echt goed in de put zit, luister dan even naar deze track. Overcome Nothing But Tears, want dan word je zo weer gemotiveerd. Het is zo'n ongelooflijk lekkere plaat met een goede tekst, mooie boodschap. Ook dan nog. Dan even heel wat anders. De zin, bedenk goed wat je met je laatste rolo doet. Nou, als die zin, die reclamezin je bekend voorkomt, kunnen we wel zeggen dat je een echte OG bent. En ik denk persoonlijk dat Peggy Goo misschien ook wel zo'n OG is. Want het had zomaar haar inspiratie kunnen zijn geweest. Nou, hoe dan, hoor ik je denken? Gaan we toch eventjes luisteren nog naar die reclame uit 1996.
1: Hey, Dumbo! Nee, nee. Wat dan?
0: Ja, jongetje wil zijn laatste rolo aan een olifant geven. Vlak voordat de olifant hem pakt, trekt hij hem weg en roept hij dat bekende. Nee, nee, nee, nee, nee. Nou, normaal gesproken klinkt dat natuurlijk super irritant, maar gooi er gewoon een heerlijke, lekkere beat onder en het wordt ineens een hit.

0: open, want de zomer is hier. Dat allemaal door Peggy Goo met Na, Na, Na op 3. Hey, de bekende pindakaasvloer van de pas overleden kunstenaar Wim T. Schippers is weer opgebouwd. Als eerbetoon aan hem, omdat hij dus is overleden. Het kunstwerk is te zien in het depot van het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. En ik zag dat allemaal gebeuren, het hele verhaal met die pindakaas. En eigenlijk, één vraag schoot mij toen gelijk te binnen. Die pindakaas eten, doen wij dat nou met of zonder boter? Ik besprak dat met jou, Lizzie, van achter de schermen.
1: Ja, klopt.
0: En ik zei, ja joh, lekker man, broodje pindakaas met boter. En toen ging even de handrem erop.
1: Ja, jij bent echt niet goed.
0: Waarom niet?
1: Nee, maar dat is gewoon niet menselijk.
0: Ja, met boter. Ik eet pindakaas met boter.
1: Ja, maar je gaat toch niet smeuig op smeuig doen?
0: Kijk, maar daar ga je de mist in. Want pindakaas is helemaal niet smeuig. Pindakaas is vrij droog.
1: Nou, dan weet ik niet welke pindakaas jij hebt, maar...
0: Gewoon met nootjes erin.
1: Ja.
0: Ja, ik vind...
1: Droog?
0: Ik vind... Ja, het is wel droog. Want je krijgt... Het gaat plakken. Het is... Of je wordt smeuig met plakken. Daar kan ik dan nog wel inkomen. Maar nee, ik vind het alles behalve echt smeuig. Kijk, bijvoorbeeld chocoladepasta. Dat is smeuig. Maar pindakaas is niet smeuig.
1: Hier zijn de meningen over verdeeld.
0: Hier zijn de meningen zeven over verdeeld. Dus gaan we dat gewoon lekker bij jou neerleggen. Hoe makkelijk is dat? Dat is heerlijk. Wij hebben allebei een plaat gekozen waarvan wij zeggen... joh, die staat voor ons team. Ik... persoonlijk ben dus team pindakaas met boter. En die wordt vertegenwoordigd door deze. Butterfly van Crazy Town. En jij hebt een andere?
1: Ja, ik heb gekozen voor Galantis met Peanut Butter Jelly.
0: Wat jij smeert is er liefst het jam bij...
1: Jam, gadverdamme.
0: Nee, jij zegt, we doen gewoon pindakaas zonder boter. Ja. En dan kom je bij Galantis Peanut Butter Jelly uit. Laat het maar weten. In de NPO Luisterapp verschijnt er op dit moment een polletje... waar je kan laten weten of jij je boterham met pindakaas... met of zonder boter eet. Ja.
1: Ik ga dit winnen.
0: Ja, je bent zeker van jezelf. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook weinig vertrouwen in heb. Maar goed, team... met boter. Laat van je horen.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw.
2: Nieuw
3: on Free FM.
2: Alex Warren.

0: Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?
1: Ik ben Ivo en

0: In de NPO Luisterrap kon je laten weten... een broodje pindakaas met of zonder boter... vertegenwoordigd door deze teamcaptains. Dit is team met. Crazy Town. Dit is team zonder boter. Galantis, peanut butter, jelly. Holy shit. Ik ben team met boter. Thijs, ik word toch even echt zo falikant aan de schandpaal genageld, man.
1: Ja, en terecht.
0: vertel.
1: Ja, je gaat toch ook de tuin niet met bierwater geven?
0: Nee, ja, oké. Okay. Maar is het niet gewoon een kwestie van smaak of ben ik gewoon echt de weg kwijt?
1: Ik zei tegen jouw collega, degene die boter onder de smeerkaas doet, die moet eigenlijk wel opgenomen. Dus,
0: Oké, nou dat is fijn. Ik ben over een kwartiertje neemt Anand van mij over. Dan ga ik even bellen met TBS Kliniek de Zonnebloem of ze nog een plekje hebben.
1: Nou, nee, maar weet jij, smeerkaas is eigenlijk, was er oorspronkelijk een, als boter bedoeld. Maar omdat er vroeger op de naam boter een de beschermde naam is, in het Engels is het trouwens ook peanut butter, hebben ze het smeerkaas genoemd. Maar eigenlijk is het oorspronkelijk ooit bedoeld als boter, omdat pinda's een groot restproduct waren toen. Ja. Toen hebben ze besloten, we maken er een boter van. Alleen... de naam boter mocht niet en daarna is het pindakaas geworden. God, want eigenlijk staat het nergens op als je over nadenkt, pindakaas.
0: Dus? Nee, dat klopt.
2: Eigenlijk doet Teunis boter op boter.
1: En ja, in principe wel, ja.
2: Nou, dan slaat het helemaal nergens op.
1: Ik weet niet, je kan het googlen. Ik weet niet precies hoe het zit, maar het is in ieder geval iets van heel lang geleden dat de naam boter niet mocht. En ja, dus toen hebben ze het pindakaas genoemd.
0: Geweldig, man. Oh, dat wist ik niet. Hebben we weer wat geleerd zo op de vroege ochtend. Heerlijk.
1: Thijs, ja, lekker toch?
0: Ik ga met de billen bloot. Ik zat er helemaal naast. Pindakaas eet je gewoon zonder boter. Afgesproken?
1: Ja, ik ben wel even blij dat ik nou niet de livecam heb. Dus als je mij binnen bloot gaat. Nee, dat is goed.
0: Thijs, hele fijne ochtend, hè.
1: Ja, hetzelfde. Succes.

Red it black.

0: blijft zo'n heerlijk geluid. Hè, dat...
1: En je kan naar blijven luisteren.
0: Zo, dat is zo zalig. Echt. Dan gaan de haartjes van genot gewoon overeind staan. Zo lekker. Hallo Verbomen, een hele goede morgen, man.
1: Goedemorgen. Mag ik gelijk een vraag aan je stellen?
0: Dat mag, gelijk.
1: Heb jij wel eens iets gedaan waardoor je in aanraking bent gekomen met de politie?
0: Nou, misschien, ja.
1: Zoals?
0: Nou, ik heb een keertje in een misschien iets wat dronken bui, en dat is heel dom, ben ik in de steigers van de Domtoren geklommen.
1: Hè? Toen nog echt?
0: Ja, echt waar, ja. Ja, en dat was niet slim, dat geef ik eerlijk toe. Dus hartstikke dom zelfs. Toen kwam ik naar beneden, daar stond een motoragent die mij terecht vroeg, wat zijn we aan het doen? Daarop gaf ik het antwoord, trainen voor de Olympische Spelen. Hij vond dat helemaal geen leuk antwoord.
1: En wel creatief.
0: Ja, dat dank je. Terugdenkend kan ik hem ook wel begrijpen dat hij denkt, ach, heb je weer zo'n bezopen student? Gaan we weer, weet je wel. Dus boete voor betreden van het terrein waar ik niet mocht zijn. En ook beledigen van een officier in dienst, omdat ik dat dus had gezegd. Daar was ik het niet mee eens. Maar goed, smaken verschillen.
1: Was dat een belediging?
0: Ja, ja.
1: Oké.
0: Ja, ach ja, moet je zelf weten. En jij, Anan?
1: Nee, ik dus helemaal niet zoveel eigenlijk. Ach, volgens mij zelfs helemaal niks. Ik kan me oprecht niks verzinnen met politie. Behalve hooguit dat ik hier een wandeling aan het maken was en dat ze dat verdacht vonden.
0: Maar heb je dat meegemaakt?
1: Ja, hier op het Mediapark. Ik was aan het wandelen midden in de nacht. En toen zeiden ze van, wat gaat u doen? Waar gaat u naartoe? Oh, ja. Dan ging alles checken.
0: Nou, bijzonder. Lekker, man.
1: Nee, maar ik vraag het, want doe eens even een uithaal als je wil. Even een één noot mooi zingen. Op je allermooist. Ja, dat wordt het niet. Maar het had gekund. Want blijkbaar hebben deze twee dingen heel veel met elkaar te maken.
0: Huh?
1: Als je wordt opgepakt door de politie, misschien kan er een goede carrière uitkomen. Het voorbeeld daarvan ga je zo meteen horen. 3FM.
0: Oké, nog één keer.
1: Dit klinkt vaag, hè? Nee, blijf oefenen.
0: Nee, gaat het toch niet worden, hè? Hè, kloten. Dat is zo bij Anan. Eerste stand van het land in 2 minuutjes.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar 100 mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Hey, goedemorgen. Ja, zingen en criminele activiteiten hangen dus heel erg goed samen. Misschien heb jij er ervaring mee. Wie dat ook heeft, hoor je zo meteen.

0: precies.
1: En dan blijkt het foute pad toch ineens het goede pad te zijn. Ze zeggen wel eens, je moet geen foute dingen doen, toch? Want dan komt het niet meer goed met je toekomst. Dan word je opgepakt door de politie, strafblad. En je kent het wel, dat moet je allemaal niet hebben voor je baan later en zo. Was bijna het geval voor de zanger van OMC die je net hoorde. Die zat bij een bende, die werd opgepakt, werd in de jeugdgevangenis gestopt. Maar juist daar heeft hij zijn muziekopleiding gehad en kon hij zich dus ontwikkelen tot waar we hem nu van kennen. Gewoon steengoeie liedjes. Ik wil niet aansporen tot criminele activiteiten, maar het kan dus wel. Het heeft dus voor hem hartstikke goed gewerkt. OMC en How Bizarre hoorde je bij 3FM. En Harry Styles ga je zometeen horen met American Girls. Naar Profile Clooney, Free Your Mind.

Rijd je op de N7 Duitse grens Groningen, dan kom je tussen afrit Westerbroek en de aansluiting met de A28 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N7 de Duitse grens Groningen, dan kom je tussen afrit Westerbroek en de aansluiting met de A28 een spookrijder tegen.

luisteren. Mocht je het leuk vinden om iets te delen. Als je er helemaal doorheen zit deze nacht in je laatste paar uurtjes. Als je vroeg bent opgestaan en je denkt, of veel te vroeg eigenlijk. Of als je juist heel gemotiveerd bent vandaag, omdat je misschien wel iets hartstikke leuks gaat doen. Kan natuurlijk ook. Je bent welkom in de NPO Luisterapp. Lieke, die heeft net een ramen wagenwijd opengezet om het huis te luchten. Joran, die zie ik voorbij komen. Die is onderweg naar Schiphol. Die gaat naar Joret met vrienden. Nou, veel plezier. Geniet ervan. Emma, die is erbij. Die heeft een afscheidsfeestje van werk gehad. Ik zie Alex, die heeft zich al gemeld in de NPO Luisterapp. Mocht je iets willen delen, wees vooral welkom. Pas ik die muziek zo goed mogelijk op je aan vanochtend. En de Vodan Boys hoor je zometeen al met nieuwe muziek. Naar Troye Sivan. En eerst Chris Kapp, Liar Liar.

0: Harry Styles bij 3FM en American Girls hoorde je.
1: 3FM.
0: Goedemorgen, 17 minuten over 4, dinsdagochtend. Wat fijn om samen zo lekker de dag op te starten. Ik ben Anan, ik ben er voor je vanochtend. En jij mag er ook zijn in de NPO

Sivan. Je hoorde Rush bij 3FM. Goedemorgen. Het festivalseizoen is al lekker in volle gang. Afgelopen weekend waren de sterren in Nederland voor North Sea Jazz, Bospop, Awakenings. Maar ook dit weekend weer een festival. Zwarte Cross. En dat wordt wat. Ik wil je even een tip meegeven. Misschien ga je er wel naartoe. Neem deze band dan even mee. Die stonden dit jaar ook al op Pinkpop. Was hartstikke goed. Was een vrij klein podium. Maar het was afgeladen vol. En het was een hartstikke groot feest. De Wodan Boys. Nieuwe muziek. Je ontdekt het bij 3FM. En neem het even mee als je naar Zwarte Cross gaat. De nieuwste die heet Blindsided. En hoor je nu.

Ik zal dat echt nooit vergeten hoor. Deze track die doet mij tot de dag van vandaag altijd denken aan de zomer van 2018 die je net hoorde. Ik had toen net mijn hobby radio maken ontdekt en dat deed ik toen bij de lokale omroep in Leiden. En je moet je voorstellen, het was een bloedhete zomer. Echt bloedheet. Alle vrienden die ik had, die waren gewoon lekker buiten, lekker aan het relaxen in het zonnetje, weet je wel. En ik zat dan weer in dat bloedhete hok van de studio deze hit weg te draaien. Ik vond het al, ik vind het nu een goede hit. Ik vond het toen een eigenlijk een nog betere hit. En dat kwam door een filmpje wat op dat moment helemaal viral ging. Misschien heb je dat ook wel gezien in die tijd. Een heel stadion vol, dat massaal, dat liedje ineens ging meezingen.

supergoed verstaan. Maar gewoon het hele feit dat het complete stadion, dat met z'n allen massaal aan het zingen was. Ja, ik vind dat toch de verbindende kracht van muziek, hoor, moet ik zeggen. Dua Lipa en One Kiss hoor hier bij Slam.

28 tot 31 graden, volop zon, kunnen we van gaan genieten. En de start daarvan had je alvast bij 3FM met Vamos a la Playa. Hey, goedemorgen, het is dinsdagochtend. Het is 10 minuten over 4:30. Wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Ik ben Anand, ik ben er voor je. En Florence en de Machine ga je zo meteen horen. Zo gezellig druk in de NPO luisteren. Mag je nog steeds van je laten horen. Hè? Mocht je het leuk vinden, mocht je ergens naar uitkijken. Je bent welkom. Fotootjes mogen ook van het uitzicht wat je nu hebt. Pas ik de muziek zo goed mogelijk aan op jouw situatie. En ik heb nu nieuwe muziek voor je. Wat je denk ik wel leuk kan vinden. Van een man die heeft gezegd... Ah joh, elke maand breng ik nieuwe muziek uit. Elke maand. Grote bek, maar hij maakt het wel waar. En het klinkt nog goed ook. Ik vind het de beste tot nu toe, denk ik, van dit jaar. Blanks, dat is de naam. En zijn nieuwste, die heet Buzzin. En hoor je bij 3.

0: Shake It Out bij 3FM.
1: 3FM. Anon.
0: Goedemorgen. 5:10 op je dinsdagochtend. Ik zit bij dat dingetje. Het is warm. Dat is je vast niet ontgaan de afgelopen dagen. Vandaag ook weer 28 tot 31 graden. Dus de korte broek die kan weer uit de kast. Maar ik zit dan een beetje met het eten. En ik weet dat het is 's ochtends vroeg. Misschien ben je uit je nachtdienst en ga je zo meteen lekker naar bed. Ik zit even met mijn hoofd bij het avondeten. En eigenlijk al de afgelopen dagen. Ik heb vaker van die discussies. En Maaike van achter de schermen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij staat er dus ook zo in.
2: Ja.
0: Wat eet je op een warme dag? Kijk, ik heb zoiets van, het boeit toch niet dat het warm is? Als je samen iets eet, dat kan toch ook gewoon prima een lekker warme maaltijd zijn?
2: Nee. Ik wil echt het liefst geen warm eten. Want ik vind het altijd zo zwaar op de maag vallen.
0: Hoezo?
2: Ja,
0: je bent het toch gewend?
2: Ja, nee, dat is ook zo. Maar ik eet het liefst gewoon lekker sla of weet ik veel wat. Ja, gewoon lekker salade.
0: Maar word je dan niet moe van elke dag hetzelfde?
2: Ja, er zijn heel veel verschillende soorten sla. Ja, dat dan weer wel.
0: Sla met komkommer, sla met paprika. Ja, maar dat is toch. Dat is, kijk, weet je hoe lekker het ook gewoon is om een lekker hamburgertje, lekker aardappeltjes, misschien een klein stampotje hier en daar. Ja. Je hele gezicht wegtrekken ook.
2: Ja, ik vind dat meer voor de winter.
0: Ja, nou, ja. Deze discussie heb ik dus steeds vaker. Ik ben benieuwd hoe jij hierin staat. Laten we even twee teams maken. Team Anan en team Maaike. Ik zeg dus, je moet gewoon eten wat je altijd eet. Gewoon niks aan de hand. Dat het warm is, boeien, niks van aantrekken. Jij zegt, lekker fris eten is veel fijner.
2: Ja, zeker weten.
0: Oké, ik ben benieuwd welk team het grootst is, want wij komen hier niet uit. Maar ik heb dit dus steeds vaker. Misschien dat jij hier wel een heel goed antwoord op hebt als je nu luistert. Kom maar door in de NPO Luisterapp. Warm eten of koud eten, team Anan of team Maaike. Laat het alsjeblieft weten. Komen we er samen uit en misschien brengen we elkaar nog wel op ideeën. Hoor je nu, Jonas Blue bij 3. I'm

0: met Disclosure. Let's hoor je bij 3FM. Mooie warme dag vandaag voor de boeg. Het is sowieso mooi weer de laatste tijd. Maar wat eet je daar nou bij? Zeg je dan, het is zomers weer, daar moet ook altijd zomers fris eten bij? Of ben je zo van, nou maakt mij eigenlijk niet uit. Laat het even wachten in de app.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Noah Kahan en Stick Season hoorde je bij 3FM. Exact 5 uur, goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Paser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Anan Verboom. Hey, goedemorgen. 3 minuten over 5, goedemorgen, dinsdagochtend. En hoe eet jij het liefst op deze warme dagen? Fris en zomers, of maakt het je eigenlijk niet uit? Laat even weten in de app.

0: Ice Wims en Mr. Know-It-All hoorde je.
1: 3FM. Anon.
0: Goedemorgen, niet maandagochtend. Dinsdagochtend inmiddels alweer. De tweede dag van de week. Nog steeds een warme dag. En dat bracht mij op de discussie die ik eigenlijk altijd heb. Wat eet je nou met die warmte? Je hebt twee typen mensen volgens mij. De ene die zegt, je moet gewoon lekker fris eten. Ik zeg even een meike van de redactie.
2: Ja,
0: ja,
2: zeker fris eten.
0: Ja. Ja, en ik ben de categorie, kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik hou van sla, ik ben waarschijnlijk de allergrootste sla-liefhebber die je kent. Want ik eet echt bakkenvol. Fantastisch, met feta erin, met groentes en fruit erin. Allemaal lekker. Maar wel naast eten. Ik word gek als ik alleen maar sla blijf eten. En alleen maar denk, ja, het moet wel fris zijn. Wat maakt het uit? Je kan er ook gewoon eten wat je wil eten en wat je überhaupt lekker vindt. Als ik in de winter iets lekker vind, vind ik het in de zomer ook lekker. Toch, Els?
3: Dat klopt.
0: Ja, hoe sta jij hierin?
3: Nou ja, ik vind het lekker sla eten. Ik heb een man die dat helaas niet zo lekker vindt.
0: Oh.
3: Maar ik maak dan wel wat leuks van, ja, met pesto, met pasta, met vis.
0: Maar, inderdaad. Ja, maar luister, kijk, dat is helemaal top. Maar je hebt ook gerechten, die vind je in de winter hartstikke lekker. Zou je die dan in de zomer ook eten, bij de sla bijvoorbeeld?
3: Nee.
0: Maar waarom niet? Want je vindt het toch lekker?
3: Ja, dat klopt. Maar dat vind ik dan niet lekker in de zomer.
0: Maar hoezo niet?
3: Ja, dat is te zwaar. Dat weet ik niet. Ik vind een sla, dat vind ik lekker fris.
0: Ja. Oké, okay, en dan haal ik Thijs er even. Thijs, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe sta jij hierin?
4: Ja, wij zijn eigenlijk meer een combi. Want,
0: combi, dat maakt het wel moeilijk. Een combi, hoe ziet het voor je?
4: Nou, bijvoorbeeld, dan maken we een pasta salade, ook met sla erin. En dan eten we er bijvoorbeeld barbecue vlees bij, met stokbrood en van die salade. En ja, dat doen we eigenlijk de hele zomer wel een beetje met de hele familie. Dus bij elkaar barbecuen.
0: Hoe vind jij dat klinken, Els?
3: Ja, lekker.
0: Ja, nou, ik heb hier bijvoorbeeld... Ik heb hier bijvoorbeeld Alex in de NPO luisteren. Die zegt, team Anan natuurlijk, met een uitroepteken. Tuurlijk kan wat afwisseling geen kwaad. Pasta salade of zo, nou, dan heb je hem weer. Maar wat zij wilt, en dan wordt er gedoeld op jou, Meike, dat is te veel volledig aanpassen. Dus dat zou ook weer niet goed zijn.
2: Ja, de optie van Thijs vind ik een mooie middenweg.
0: Eigenlijk wel, hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar oké, okay, laten we hem dan even heel concreet maken. We zitten nu met z'n allen. Stel, hè, we gaan nu even een gerechtje bedenken voor vanavond als we gaan eten. Wat zou dat dan moeten worden volgens jullie? Want ik kom er blijkbaar niet uit, maar ik krijg alleen maar kritiek. Jij wil zomers. We hebben hier een middenweg liggen. Zeg het maar. Wat zouden we dan allemaal moeten gaan doen vandaag? Kunnen we het even halen in de supermarkt zometeen?
4: Nou, ik zou gewoon een lekkere sla-salade maken. Met augurkje, tomaatje, uitje, een beetje feta erdoor. En dan... lekker een beetje pasta salade nacht erbij. En lekker maar barbecue vlees. Ah, stokbrood. Hey.
0: Kijk, want ik wil wel zeggen, het klinkt lekker, maar het klinkt nog niet echt stevig. Maar jij zegt ook nog even barbecue erbij.
4: Ja, er moet wel barbecue bij. Hè? Ja, tuurlijk ben ik geen konijn, hè. Maar er moet wel vlees bij.
0: Els?
3: Nou, ik ben dan meer voor de vis in de salade.
0: Oké, okay, met de vis.
3: Voor mij hoeft het niet altijd vlees te zijn, sowieso, iedere dag.
0: Nou, volgens mij hebben we dan een mooie middenweg gevonden, zo, toch?
4: Ik denk het wel.
0: Nou, die zegt...

0: toch vegan mayo, een stukje paprika erdoorheen. Kartoffelsalaat, zelfgemaakte falafel. Het wordt me nou heel moeilijk in de keuken. Ik ben ook weer niet zo goed in de keuken. Het was eigenlijk bedoeld als tip, maar het wordt nu moeilijk. Dat is ook niet helemaal
1: duidelijk.
0: Ja, dank je. Hey, nou, eet smakelijk dan vanavond, hè?
2: Ja,
0: het is dinsdagochtend bij 3FM met Somber nu.

Gabriella bij 3FM. Begrijp me niet verkeerd hoor. Ik heb echt helemaal niks tegen moderne dingen. Ik ben ook gewoon 23. Ik gebruik ook voor alles AI. Echt alles. Dan weet ik niet hoe een elektrisch kookplaat werkt. Dan ga ik toch even ChatGPT een fotootje sturen en vragen hoe hoog moet ik hem zetten als ik een hamburger wil bakken. Ik ben echt heel erg van dat soort dingen wat dat betreft. Maar ik vind het dus ook eigenlijk wel heel erg lekker hoe ouderwets Sienna Sparrow nog te werk gaat. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar zij is niet zo van die elektronische geluiden allemaal in de computer proppen, achter elkaar zetten en succes ermee. Als zij muziek wil maken, dan moet ze dat zo puur mogelijk houden van zichzelf. Dus moet je je voorstellen, als zij in de studio gaat zitten, het is meer dan een laptopje, het is echt iemand op drums, iemand op gitaar, iemand op keyboard, een trompet erbij, iemand die saxofoon kan spelen, een trombone. Het maakt allemaal niet uit. Ze stopt het allemaal in de studio. Dit heeft ze overigens allemaal gedaan voor de track die ik je nu ga laten horen. En de zang, dat neemt ze in één keer op. En als het niet helemaal goed is, nou, jammer. Dan staat het zo op die plaat. Echt gewoon puur muzikaal. En dat is ook wat het zo uniek maakt. Muziek in zijn allerpuurste vorm. Ja, en dan heb je dus echt Sienna Sparrow. Maar ze is ook niet voor niks een material lover, hè? Je hoort er zo meteen. Sienna Sparrow. Naar Edward Maya bij 3.

zetten ze horen bij elkaar en jij mag het zeggen. Waar heb je meer zin in vanochtend? Je mag het achterlaten in het polletje in de NPO Luister-app. Kan je gewoon stemmen op jouw favoriete optie, optie A of optie B. En heeft hij de meeste stemmen, dan hoor je hem zo meteen al voorbij komen. Je kan gaan voor optie A. Een Vlaamse toerist heeft na een reis in Egypte per ongeluk een giftige schorpioen mee naar huis genomen. Ze had de giftige schorpioen in een doosje in haar handtas gestopt nadat ze was gestoken. Vind ik op zijn minst al heel bizar. Ze nam het doosje mee naar het ziekenhuis, waar ze dan de antistof kreeg toegediend. Maar ja, dat zat er dus. Ze had dat dus nog bij zich bij de reis. Raar verhaal. Waarom zou je dat überhaupt meenemen? Maar toen dacht ik, misschien wel leuk om de Scorpions weer een keer te draaien.

optie A in de NPO Luisterapp. Je kan ook gaan voor optie B. Ze zijn er aan het kijken met snelheidsbegrenzers. Ja, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat is nog niet precies duidelijk. Maar wat willen ze nou bij de Europese Unie? Dat je dus een begrenzer krijgt in je auto, die je dus, nou ja, begrenst als je te hard rijdt. Dus ze hebben nu al dat piepje en je kan vaak ook al zien hoe hard je dan mag rijden. Maar ze willen echt een begrenzer gaan installeren in auto's. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Ja, heel eerlijk, dit is toch verschrikkelijk? Dat je een begrenzer krijgt in je auto, daar moet ik echt niet aan denken. Maar wel leuk om deze weer te dragen.

Tate McRae en Sportscar. Kan je voor gaan? Optie B is dat in de Appje Luisteren voor alle hardrijders onder ons. Je kan het laten weten, waar heb jij meer zin in vanochtend? Waar wil jij mee wakker worden? Is dat optie A, Wind of Change van de Scorpions, over het verhaal met die meegenomen schorpioen? Of ga je voor Sportscar van Tate

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Trek en Trent. Goedemorgen, het is 3FM waar je naar luistert. 6:15 onderweg naar de ochtendshow zometeen. Met Wijnand en Jamie. En eerst nog Trek en Trent. Twee platen passend bij het nieuws. En jij mag dan iedere ochtend bepalen. Ja, waar heb je eigenlijk meer zin in vanochtend? Waarmee wil jij wakker worden? Optie A of optie B? Ik moet ook even terugkomen hierop, want ik had hier een vraag over. Een Vlaamse toerist, dat was optie A. Die heeft een reis naar Egypte, per ongeluk. Ja, een giftige schorpioen mee naar huis teruggenomen. Ze had een giftige schorpioen in een doosje in haar hand was gestopt nadat ze was gestoken. En ze ging toen naar het ziekenhuis. En toen zei ik net, waarom zou je nou weer een schorpioen meenemen? Kom Martijn Middel, de nieuwslezer, net binnen. Die zegt, nou, om aan te tonen door wat je bent gebeten. Want hoe kan je anders antistoffen toebrengen? Goed punt. Wist ik niet. Bij deze weer wat geleerd. Jij misschien ook wel. Of die A die daarbij hoorde, Wind of Change van de Scorpions.

Optie B had alles te maken met de snelheidsbegrenzer in je auto. Ja, echt waar. De Europese Unie wil misschien wel dat dat er gaat komen. Zijn ze nu druk aan het onderzoeken. Als je dan te hard rijdt, dan gaat je auto dus automatisch in de blokkeerstand. Dan kan je niet harder rijden dan die maximumsnelheid. Zijn ze aan het onderzoeken? Het is nog niet duidelijk, maar mogelijk dat dat komt in 2030. Ik dacht ook leuk om weer eens een keer sportscar te draaien voor dit verschrikkelijke nieuws.

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor we gaan naar of jij in het winnende team zit of niet. Jij wordt gewoon bruin tijdens je werk.
1: Ja, eigenlijk wel een beetje.
0: Wat lekker, hoe zit dit?
1: Nou, ik ben bijrijder bij de Arnold.
0: Ja.
1: En dan zit je in die vrachtwagen, dus de hele tijd loop ik dan ook soms in de zon. En ik zit in de zon te shine in die vrachtwagen telkens.
0: Oh, wat goed zeg. Maar je bent bijrijder in een vrachtwagen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe werkt dat dan?
1: Nou ja, je komt dan vroeg aan, 5:15 ben ik meestal er. En dan ga je eerst alles inladen van je rit.
0: Ja.
1: Dan ga je naar de klant toe rijden en dan... breng je eigenlijk alle spullen weer bij de restaurants of bij de horecagelegenheden. En dan ga je er weer vandoor.
0: Wat goed. Oh ja, en dan helpt het als je bijrijder bent. Wil je niet zelf stiekem gewoon lekker gaan rijden dan?
1: Stiekem wel, ja.
0: Gaat het ook gebeuren?
1: Nou, dat is wel de bedoeling, maar daar moet ik nu even mee wachten. Ik ben allemaal net begonnen eigenlijk.
0: Oh, nou ja, dan alle tijd dan toch, inderdaad?
1: Ja, ik wil altijd lekker rustig aan.
0: Daarom. En hey, op deze manier genieten van het mooie weer, dat kan ook geen kwaad, toch?
1: Nee, dat is zeker waar. Het is wel soms echt bloedfysiek in het eten, want de meeste vrachtwagens hebben geen airco. Dus dat is wel een beetje jammer.
0: Oh, geen airco? Jeetje, in die bloedhitte met 28 graden of 31 vandaag?
1: Ja.
0: Heb je nu wel een airco?
1: Wat zei je?
0: Heb je vandaag wel een airco?
1: Nee, weet ik nog niet eigenlijk.
0: Sterkte alvast als je geen airco hebt.
1: Dankjewel.
0: De uitslag, Trek en Trend, wel de twee platen. Er is veel op gestemd en het is een score van 100% vandaag. En,
1: ja, ik
0: nou ja, jij zit daar dus uiteraard bij, want anders hadden we geen 100%. Maar de vraag is, waar heb jij op gestemd en waarom?
1: Ik heb op de Scorpions gestemd, de Winds of Day.
0: Ja.
1: En ik heb erop gestemd, ja, omdat ik eigenlijk dat gewoon nummer geweldig ben. En ik ben meer een rock and metal fan, wat Tate McRae gelijk al had.
0: Ja, dan moet je niet bij haar zijn, nee.
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Nou, je zit absoluut dus bij de winnende groep, wat ik zeg. Niemand heeft voor Tate McRae gestemd, dat is echt een unicum. Maar je hebt een goede muzieksmaak, dat blijkt maar weer.
1: Dankjewel. Ja, dat vind ik zelf ook.
0: Hey, mooie dag vandaag, werk ze.
1: Ja.

0: Swift hoorde je I Knew It, I Knew You. Goedemorgen, Wijnand en Jamie, zometeen na het laatste nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer

0: verfzaak. Hey jij daar.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
6: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
13: 3FM. Wijnand en Jamie.
14: Het is super lekker weer.
15: Maar er zijn altijd een paar luisteraars die liever binnen blijven zitten.
14: Nou ja, daar gaan we het zo meteen even uitgebreid met je over hebben. Goedemorgen.
15: Is Shakira.

0: Shakira, Burna Boy, anthem van het WK voetbal wat nog steeds niet ten einde is. De halve finales moeten nog komen, de finale moet nog komen. Het wordt spannend. Een nieuwe ochtendshow, Wijnand en Jamie in de ochtend. Goed dat je erbij bent. En als je erbij bent, dan hoor je automatisch tot de voorhoede. Ons clubje wakkere vrienden. Je kan je registreren. Weten we net wat meer van je via 3fm.nl/voorhoede. En allemaal leden van de voorhoede, die zijn er al bij.
1: Ja, bijvoorbeeld Ruud, die zegt... Goedemorgen team, lekker warm in de textielfabriek. Maar we gaan niet zeuren, bijna vakantie.
0: Heerlijk.
1: En Roelof zegt, ja, die koperen ploert, die komt er alweer aan. Vind ik leuk dat je dat de koperen ploert noemt.
0: Ja, een fotootje erbij met een mooie zonsopkomst. Heerlijk.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
1: En we hebben altijd één vraag die we wat extra in het zonnetje willen zetten in de ochtend.
0: Mooi.
1: Mooi, hè? En gisteren, dat is van Lisa. En die zei, gisteren ben ik de hele dag binnengebleven. En dan krijg ik dus een heel erg schuldgevoel met het mooie weer. Wat is dat toch, zegt ze erbij. En ik heb bij dit dat ik denk, ja, Lisa en ik hadden zussen kunnen zijn, denk ik.
0: Als het gaat om
1: de, nou ja, ik snap heel erg dit gevoel.
0: Ik ken jou als iemand die gewoon lekker, zodra de zon schijnt, in een bikini op een bootje op de Vinkerveense plassen gaat liggen.
1: Ja, maar ik kan soms ook wel. Ik vind altijd in de zomer, vind ik het altijd dat je heel erg het gevoel dat je de hele tijd van alles moet doen, omdat het mooi weer is. Dus je moet naar buiten, je moet met mensen zijn, je moet leuke dingen doen, want dat is dan logisch, want het is mooi weer. En als ik dan bijvoorbeeld zondag was ik eigenlijk voornamelijk binnen en gewoon een beetje op de bank een serie aan het kijken. En dan kijk ik steeds naar buiten en denk ik, oh, ik moet eigenlijk naar buiten, want de zon schijnt en er zijn allemaal leuke dingen te doen en weet ik het wat. Maar ik had er gewoon even geen energie voor, dus ik wilde het dan
0: ook
1: weer.
0: Oh, het is de energie. Maar wat is dan, waarom, want je zou ook kunnen zeggen, lekker, ga dan even buiten in de zon zitten, weet je wel. Je hoeft ook, je kan
1: nee,
0: wel,
1: maar het is meer dat je er eigenlijk geen zin in hebt. Je wil gewoon binnen op de bank bijvoorbeeld een serie kijken.
0: Ja.
1: Maar je voelt je tegelijkertijd schuldig dat je dat doet, want het is mooi weer. Dat is meer het probleem.
0: Denk aan Chris die zegt, ik ben hartpatiënt, maar bij goed opletten lukt het me makkelijk om buiten te zijn. Zelfs iemand die problemen heeft met zijn hart, die gaat gewoon nog naar buiten als de zon schijnt.
1: Ja, maar dat is toch helemaal niet de issue? Het issue is toch niet of dat je ziek bent of niet, of je het dan zou kunnen. Het gaat er gewoon om, eigenlijk heb ik er geen zin in, maar ik voel de hele tijd de druk dat ik wel eigenlijk iets zou moeten doen, omdat het mooi weer is.
0: En wat is dan jouw advies, Alisa?
1: Ik heb geen idee. Als iemand anders advies is, gooi het graag door, want ik heb hetzelfde probleem. Ik heb echt geen idee.

0: blijf binnen liggen en voel je niet schuldig.
1: Ja.
0: Of ga lekker naar buiten.
1: Ja, maar er zijn toch veel mensen die wel dat schuldgevoel hebben. Dat als ze binnen Netflix aan het kijken zijn en het ondertussen 30 graden is. Dat ze dan een beetje denken, kut, ik had het moeten doen. Eugène die reageert erop in de NPO Luisterapp. En die zegt, is het probleem niet dat je je schuldig voelt omdat je achteraf van anderen de vraag krijgt, wat heb jij gedaan? En dat je dan een goed antwoord moet geven. En dat je dus niet 100% vrij voelt om te doen wat je echt wil. Ik denk dat hier wel een kern van waarheid in zit.
0: Ja, dat je
1: want
0: de schuld...
1: mensen vragen altijd toch, hoe was je weekend?
0: Heb je lekker van het weer genoten? Ja. Ben je lekker buiten
1: en
0: geweest?
1: Als ik dan zeg, nee, ik heb op de bank gelegen en een film gekeken, dat je dan toch een soort van je gênant voelt of zo. Dat je dan niet alles uit het leven hebt gehaald.
0: En dat je
1: iets,
0: je daar dan schuldig om voelt. Dat daar
1: ja, als het regent, dan maak ik me daar niet druk om.
0: Eugène, dank je wel voor deze geruststelling. Er zijn vandaag over Eugène gesproken, voorhoedelid. Ook voorhoedeleden jarig. En ik zei net, als je nu wakker bent en je luistert tussen 6 en 7... dan ben je onderdeel van de elite troepen van 3FM. En je kan je registreren. Als je dat doet, krijg je ook een kaartje op je verjaardag. Maurice heeft er sowieso eentje gehad. 59 jaar, komt uit Heerlen. Voorhoedelid 187. Ronnie Lindes, dat is een vroege vogel. Die was er ook vroeg bij. Voorhoedelid nummer 17 is vandaag 51 geworden. En Free Kuipers, 25, lentes jong van Hart.
1: Hartstikke gefeliciteerd allemaal.
0: De ochtendshow van 3FM bijna van Jimmy.

0: Evolution hier op 3FM. Goedemorgen.
1: Het is lekker vroeg. Het is 6:50. Met de uitdaging waar Lisa voor staat. Dat ze met het lekkere weer moeite heeft om naar buiten te gaan. Nou, geen moeite om naar buiten te gaan. Ze ligt soms zo lekker binnen dat ze zich schuldig voelt dat ze niet naar buiten gaat.
0: Ja, daar krijgt ze een schuldgevoel van, ja. En ik zei dat ik me daar heel erg in herkende. Wij net als een beetje glazen gaan kijken, moet ik eerlijk zeggen. Jij snapt het niet helemaal, hè?
1: Nee, ik denk gewoon, hey joh. Maar

0: brengen, want het wordt een heerlijke dag, kan ik je vertellen. Dus enthousiasme moet je in elke vezel van je lichaam voelen, want vandaag de hele dag zon.
1: Maar,
0: lekker is dat.
1: Dat is lekker om naar buiten te gaan, maar als je binnen wil blijven,
0: is dat ook helemaal oké. Okay. Maar het wordt wel 33 graden, dus ik zou toch naar buiten gaan.
1: Bente 3, 2, 1 op 3 FM.

0: 2-1, Bente op 3FM. Mocht je op vakantie gaan, dan hebben we iets leuks voor je. Als je zometeen meedoet met het laatste letterspel, dan win je al gelijk het laatste letter kaartspel. Hoef je niks voor te doen.
1: Nee, alleen meedoen met het spel zelf.
0: En je nu aanmelden.
1: En het leuke is dat je dan gewoon dat mee kan nemen op vakantie. En dan ook nog eens een keer die bonusprijs kan winnen. Aankomende vrijdag de Airfryer op Airfriday. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen naar de NPO Luisterapp.
0: Is het inmiddels 6:55... NOS op 3. Laatste nieuws, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. In Frankrijk zijn twee mensen opgepakt voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brand bij de plaats Fontainebleau heeft al een gebied van zo'n 1000 hectare in as gelegd. En het blussen kan mogelijk nog dagen of weken duren. Door de bosbrand is de belangrijke snelweg A6 dicht. In totaal zijn er in Frankrijk de laatste tijd al 59 mensen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze met opzet of per ongeluk een natuurbrand hebben veroorzaakt. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem toen ze een schikking troffen met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan nadat er oude belastingaangiftes van hem waren gelekt. Uiteindelijk kwam het tot een deal. Daarin werd afgesproken dat de Belastingdienst Trump, zijn familie en hun bedrijven niet meer zou onderzoeken. De rechter zegt nu dat dat nooit een eerlijke zaak is geweest waarin twee verschillende partijen tegenover elkaar stonden, omdat Trump als president ook leiding heeft over de Belastingdienst en het ministerie van Justitie. Ja, en logeren op een vakantiepark met een prachtig huis, een waterpretpark, een diner bij kaarslicht, massages, dat klinkt lekker.
0: Ja, heerlijk.
2: Ja, nou, alleen deze vakantie is niet voor jou of mij bedoeld, maar voor honden. Steeds vaker krijgen ook honden een luxe verblijf in een sterrenhotel als hun baasjes op vakantie gaan. Zoals Romy en Senna, dat zijn de honden van Mirjam.
3: Als wij op vakantie gaan, verdienen zij ook een goede vakantie natuurlijk.
2: Ja, haar viervoeters slapen dus in een hondenhotel en het gaat er daar luxe aan toe. De beesten worden niet in hokken gezet, mogen slapen in een chille woonkamer. De baasjes hebben van tevoren uitgebreide informatie gegeven over hun hond, zodat de verzorgers precies weten wat hij nodig heeft.
4: Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid, net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, en daar gaan we gewoon allemaal in mee.
2: Nou, krijgen de baasjes elke dag foto's en filmpjes van hun hondje, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Alleen je moet wel wat over hebben om je hondje met luxe te laten overladen.
3: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar het is, ik weet dat ze hierbij goed ondergebracht zijn.
0: Ja, maar wat kost het, Martijn?
2: Ja, duur.
1: Ja, dus als het, nou ja, als het meer kost dan jouw eigen vakanties. Wel, maar ik zeg wel, ik snap het wel dat mensen dit doen. Ik weet echt van bepaalde mensen. Nou ja, dat zou je ook hebben. Alfie, zou je die in een hondenhotel zetten? Avond in een hok slaapt.
0: Oh ja, liever in een hondenhotel. Dan, maar ik daarom zoek ik dus altijd mensen die voor hem willen zorgen. Omdat ik gewoon niet wil dat hij ergens anders is dan bij vrienden.
1: Ja, dat je bij het gevoel krijgt alsof je een soort van asiel dan in terecht komt. Nou, ik zou met buikpijn op vakantie gaan en niet kunnen genieten.
2: Ik ga nog even opzoeken wat het kost.
0: Ja, graag.
2: Ja, misschien is het dat voor je. Ja. Het weer, ja, opnieuw veel zon vandaag. Tussendoor ook wat wolken. Het wordt wel weer warm. 26 tot 33 graden vanmiddag.
0: Als je het zo nog weet, Martijn, wat het kost. Ja. Laten we uitgaan van 2 weken in het hondenhotel.
2: Zo, ja.
1: Wat zeg jij?
0: Ik denk dat dat €2000 kost. 2 weken, dus €1000 per week. Dat denk ik.
1: Is dat meer dan een gemiddelde vakantie als je als een gezin weggaat? Of nee. als een stel weggaat? Zal,
0: ja, als een stel. Ja, ja.
1: Meer dan €1000 per week?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: ik denk dan 2500 of zo. Zoiets.
0: €2500?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd.
1: We gaan erachter komen.
0: We gaan daar zeker achter komen op de een of andere manier. Verkeersinformatie, 70 kilometer. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel, 10 minuutjes. A4 Den Haag richting Amsterdam voor Hoogmade, ook 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein, een kwartier door wegwerkzaamheden. En de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum, wegwerkzaamheden, ook 10 minuten vertraging. Martijn?
2: Dat valt nog best mee. Als je de goedkope optie neemt, waar ze dus wel een leuke woonkamer hebben met wat andere honden en zo, en lekkere snackies en zo. €52 per nacht voor je hond. Maar het kan veel luxer, in een veel luxere kamer met nog veel meer extra's. En dan betaal je €275 per nacht in dit hondenhotel.
1: Ben je gewoon bijna 4 ruggen kwijt, hè? €275 keer 14 is €3850. Gaat-ie?
0: Voor Romy en voor, hoe heet die
1: andere? Senna of zo, weet ik niet meer.
0: Fijne vakantie.

0: ochtend.
1: Het moment dat jij kan kans maken op een airfryer die er altijd uitgaat op vrijdag. Dan is het namelijk Air Friday. En het is eigenlijk heel makkelijk. Je hoeft alleen maar eigenlijk een beginletter te kiezen en daarna je brein even goed te laten werken. Want je krijgt van mij elke keer een categorie om een woord te maken. Heb je dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Nou, 30 seconden krijg je de tijd. En dan is de bedoeling gewoon dat je zo snel als mogelijk denkt en praat om ervoor te zorgen dat je zo veel mogelijk categorieën goed zegt.
2: Britt, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Uit Reuzel. En jij hebt niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar 5 weken vakantie. En die pak je ook helemaal. Ja. Je gaat met een reis maken door Europa met de camper. Oh, waar ga je allemaal heen? Wat worden je hoogtepunten waar je nu al naar uit kan kijken?
3: Ik begin met parachutespringen in Slovenië.
2: Tuurlijk.
1: Wow.
3: En daar gaan we naar Kroatië, Montenegro, Albanië. En dan met de boot naar Italië. Oh. En helemaal omhoog.
1: Dit is een geweldige reis.
2: Wat een
1: droom, dit zou ik ooit toch een keer willen doen. Oh, wat heerlijk. En heb je dan even, daar ben ik benieuwd naar, Britt, dan al helemaal uitbedacht waar je dan ook met de camper al gaat staan en gaat slapen? Heb je die plekken bijvoorbeeld al gereserveerd? Of is het gewoon, we zien het wel?
3: Nee, we hebben echt alles vaststaan. Dus welke activiteiten die we kunnen doen, alle opties, alles uitgezocht in de app.
1: Zo. Ja, precies. Dat vind ik, wel, dat, ik zou daar ook goed op gaan.
2: Geen
1: alles
2: half werk,
1: is.
2: Zeg. Goede voorbereiding.
3: Ja.
1: Hey,
3: ja,
1: leuk, Britt.
3: Mm-hmm.
1: En hoe lang ben je dan aan het rijden naar de eerste plek waar je heen gaat?
3: We hebben wel een tussenstop in Duitsland, dus dat is wel even 2 dagen lang rijden. Ja. Maar daarnaast elke keer maar 5 uurtjes rijden.
2: Oh, Slovenië, fantastisch. Heerlijk. Ook lekker in die camper. Hey, zou mooi zijn, we gaan hem zo snel mogelijk naar je opsturen. Dat laatste
1: kaartspel,
2: als je dat nog even mee kan nemen op vakantie natuurlijk. Dus we gaan ons best voor je doen.
3: Ja, dat lijkt me heel leuk.
2: Wat is je startletter?
3: De S.
2: En de eerste categorie krijg je nu van Jamie.
1: Een meisjesnaam.
3: Sanne.
1: Snack.
2: De Spaanse snack. Bijvoorbeeld.
3: Escudilla.
1: Een hobby.
3: Achtbaan.
1: Festival item.
3: Een neon groen tasje.
1: Gereedschap.
3: Gereedschap?
1: Ja.

0: Wat zei jij nou bij hobby? Want dat hoorde ik niet.
1: Bij hobby zei ik achtbanen.
0: Is dat een hobby? Zou jij dat goed rekenen? Ik kijk even naar de jury. Wat bijna een speelman is, moet ik erbij.
2: De jury zegt dat achtbanen geen hobby is.
1: Nee. Okay.
2: Ja, achtbanen is dat wel. Achtbanen,
0: ja, zijn dingen natuurlijk.
2: Dingen, ja, achtbanen. Geen hobby, ja. Dus

0: in de ochtendshow van 3FM, Disturbia, hoorde je.
1: 7:08, dit is Joshua Pieter.
2: Meer Nederlands talent ontdekken.
3: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Joshua Peter, Inside My Mind, hij is 3FM Talent.
1: Een festival waar je €5,75 betaalt voor een watertje. Dat klinkt echt als iets wat gewoon alleen maar zou kunnen bij bijvoorbeeld Coachella. Dat festival in L.A., weet je wel, wat zo achterlijk duur is. Maar niets is minder waar. En zometeen hoor je er alles over.
0: Ook het laatste nieuws hoor je zometeen NOS 3 onderweg met Martijn Middel.
2: 3FM.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale, wat op is op.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Hi, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Gamma! NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Kom naar Museum Batavialand.
15: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
14: Parkeren kan bij Bataviastad.
15: Dus kom naar Museum Batavialand.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
14: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
16: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
19: Hoi.
18: Of binnenkort vertrekt...
19: Adios.
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie.
20: 3FM. Goedemorgen, het is 1 minuut over 7. Wijnand en Jamie in de ochtend.
21: Met het laatste nieuws. NOS op 3. Martijn Middel.
22: Goedemorgen. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt... voor de grote natuurbrand in Frankrijk.
20: NOS op 3.
22: Het vuur ten zuidoosten van Parijs heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. En is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, nog steeds in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. In totaal zijn er in Frankrijk de laatste tijd al 59 mensen opgepakt... die ervan worden verdacht dat ze met opzet of per ongeluk een natuurbrand veroorzaakt hebben. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven Trouw en Investico. Het gaat om kinderen waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgenomen, omdat het thuis niet veilig is. Belangrijke beslissingen zouden dan moeten worden genomen door een vaste jeugdbeschermer. Maar door personeelstekorten is die er niet altijd. En dat zorgt voor onduidelijkheid.
0: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt. En die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
22: Vanwege de hoge werkdruk willen jeugdbeschermingsorganisaties dat één jeugdbeschermer minder kinderen onder zijn hoede heeft en dat er meer jeugdwerkers bijkomen.
3: Het WK voetbal.
22: Het Noorse elftal is gisteren in Oslo onthaald door meer dan 100.000 fans. De voetballers kwamen terug van het WK, waar ze vorige week werden uitgeschakeld door Engeland. Toch zijn de Nooren trots. Het was voor het eerst dat ze de kwartfinale haalden op een WK. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis. En daar vond een massale Viking Row plaats, zoals we inmiddels wel gewend zijn van de Noorse fans. De Noorse kroonprins Haakon sloeg op de trommel. Het klonk ongeveer zo.

0: die nog wel in de race zitten om wereldkampioen te worden. Frankrijk en Spanje. Vanavond spelen zij de eerste halve finale om 9 uur. Het weer, er is opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken... en het wordt weer warm, 26 tot 33 graden vanmiddag.
1: Dankjewel, Martijn. Verkeersinformatie 100 kilometer, de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Voor knooppunt Markiezaad nu 20 minuten na een ongeluk. A12 Den Haag richting Utrecht voor Nieuwebrug nu 14 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein wegwerkzaamheden daar 15 minuten. En tot slot een melding van de N325, dat is de Duitse grens richting Arnhem... voor Elden nu 10 minuten na een ongeluk. 3FM.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren... voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: genieten maar.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: 3FM. Wijnand en Jamie.
8: Een drankje voor €5,95.
9: Is het geen Pia Colada, geen Baco of speciaal bier, maar een flesje water.
8: Ja, we zijn in Nederland echt helemaal gek geworden. Je hoort er zo meteen meer over.

0: Imagine Dragons op 3FM, Bones, het is 7:10. En we feliciteren Dan, de frontman van Imagine Dragons, want die is vandaag 39 jaar geworden.
1: 3FM, Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Met een leuke verjaardag waarbij hij ook nog voetbal kan gaan kijken. Want vanavond de eerste halve finale op het WK, 9 uur, Frankrijk tegen Spanje. Gaat allemaal gebeuren in Dallas Stadium in Texas.
2: Voor wie ben jij dan? Voor Frankrijk of voor
0: Frankrijk? Voor Frankrijk, 100% okay. Frankrijk.
2: Okay.
0: Ja, na die verloren finale, sowieso Frankrijk, mooi voetbal. Nee, ik heb een haantje op de borst vandaag. Een mooie dag ook vandaag om buiten te zijn. Veel zon, hier en daar wat wolken. Het gaat heet worden, 26 tot 33 graden.
2: Goedemorgen, gezellig dat je erbij bent deze ochtend. Welke dag is het vandaag? Dinsdag. Dinsdag 14 juli. Er was heel veel te doen over het afgelopen weekend. Afgelopen weekend was natuurlijk een heerlijke paar dagen. Hartstikke warm. Dat kan hartstikke fijn zijn als je dan bijvoorbeeld naar een festival of zo gaat.
0: Lekker.
2: Maar kan ook tegen je gewerkt worden. Namelijk dat het zo warm is dat je een beetje overhit kan raken. Nou, wat wordt er dan als advies gegeven?
0: Drinken.
2: Drink water. Koelen.
0: Ja, drink vooral
2: water.
0: Ga
2: een beetje in de schaduw staan. Weet ik het allemaal. Dat was nou net een probleem op het festival Legends of Rock, wat in Arnhem plaatsvindt. Want er waren weinig schaduwplekken. Dus dat was sowieso al lastig om op te zoeken. Maar voor een flesje water van 400 milliliter,
0: ja,
2: moest je €5,75 betalen. Let wel, voor de rest was er nergens water te krijgen.
0: Geen tappunten of zo?
2: Nee.
0: Dus dit was niet zo, koop een flesje water en je kan hem gratis bijvullen. Je mag verder geen fles. Je moet
2: alles
0: water
2: behalve
0: hebben. En als je
2: en er was ook geen doppie op, weet je wel. Dus het is ook dan, dat ding was dus ook gewoon open. Dus het is niet dat je dan even een flesje dan makkelijk in je tas kan doen en dan weer kan vullen bij de wc of whatever. Maar het ding is dus ook, er zijn 5 mensen ook onwel door geworden omdat het zo warm was en dat ze dus dan geen water konden drinken.
0: Ongelooflijk.
2: Wij werden boos om allebei 2 totaal verschillende dingen. Maar jij werd boos om de prijs.
0: Ja, ik vind gewoon €5,95. Er is iemand die gezegd heeft, oké, we gaan even de prijzen samenstellen. Wat gaan we doen met het water? Doen we dan €2? Doen we €3? Nee, vijf. Nee, we gaan tegen de €6. En om dan het gevoel te geven dat het niet zo duur is, doen we €5,75.
2: Ja.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk.
2: Weet je wat ik hiervan krijg? Ik snap als je een festival organiseert, en vooral met alles wat er heel duur is, dat je ergens winst moet halen. Want dat doen we natuurlijk allemaal. Ja. We willen allemaal, als je een product maakt op wat voor manier dan ook, je wil dat je ervan kan leven. Dus dat snap ik. Maar ik vind wel, als organisator van een festival, dat je bij deze dan geen festival meer mag organiseren als je dit je bezoekers aandoet. Want wat je doet als festival zijnde, naar mijn mening, is mensen een mooie dag geven.
0: Mm-hmm.
2: Mensen een beleving geven. Mensen ervoor zorgen dat ze hier nog jaren over praten en dat ze met een gelukkig hart daar aan terugdenken. Als jij dan al te beroerd bent om ervoor te zorgen dat mensen gewoon fijn die dag door kunnen komen door zich te hydrateren. Ik bedoel, kijk naar een Down the Rabbit Hole, een Pinkpop, Lowlands, Zwarte Cross. Overal zie je altijd van die waterpunten staan.
0: Ja.
2: En op Zwarte Cross wordt zelfs gewoon altijd gratis water uitgedeeld. Dan denk ik, dat is toch het minste wat je kan doen om jouw bezoekers een fijne dag te geven. Nee, sorry, je moet wel echt even €6 betalen. Dan pas, en anders dan droog je uit. Ja, dat is dan jouw probleem, weet je wel.
0: Het is een festival.
2: Ondertussen kan je heerlijk dan even lekker naar wat rockmuziek luisteren.
0: Die mensen die zijn in verwarring. Ik denk dat die mensen het verkeerde voor ogen hadden die hier achter zitten. Want die hebben waarschijnlijk gedacht dat dit Expeditie Robinson was en niet een festival.
2: Ja, dat je nog even een eetproef gaat krijgen ook, terwijl dat je gewoon een hamburger wil. Ja, het zou mij niks verbazen.
0: Sorry, je bent geëlimineerd.

0: achterkant die viel misschien een beetje tegen. Dat ze gedacht hebben, oké, hoe gaan we dit op de balans toch nog recht trekken?
1: Weet je? Zo extreem laag zijn geweest. Ja. Dat ze daarom zeiden, maar dan moet je wel 6 euro betalen voor een maaltijd.
0: Ja.
1: Dat dan misschien de logica was.
0: En anders gewoon niet drinken en maar zien wat er gebeurt.
1: Maar

0: FM en Keep On Rising. Goedemorgen.
1: We hebben iets leuks voor je.
2: Kaartje voor een kaartje.
1: Het is de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie, 9 voor half 8. En we tellen af naar onze vakantie. Misschien zit je er al middenin, misschien ben je ook aan het aftellen. Of heb je geluk en ben je goedkoper uit omdat je niet met de schoolvakanties mee hoeft. We hebben iets leuks voor iedereen die al op vakantie is en dit hoort of nog op vakantie gaat. Als je op vakantie gaat is het natuurlijk altijd een gebruik om, als je daar bent, even een kaartje te sturen naar je oma of je opa, naar mensen thuis.
0: Altijd een gebruik, doe je standaard.
1: Ik
0: ja,
1: doe
0: jij
1: dat
0: wel.
1: Heel. Ja, ik ja, doe okay, dat.
0: Ja, ik heb dat echt nog nooit meer gedaan. Maar dat maakt het juist extra leuk ook als je het nooit deed.
1: Want je kan het nu
0: wel doen.
1: Of opnieuw gaan doen.
0: Ja.
1: En niet een kaartje naar je oma, je opa, mag ook allemaal. Maar stuur er eentje naar ons, naar de ochtendshow van 3FM. En waarom? Omdat wij dan weten, hé, waar is Piet op vakantie geweest? Oh, Janneke zat in Spanje. Of Henriette, die zat in Duitsland. We hebben Nico gehad, die zat gewoon in Petten aan Zee. Het maakt niet uit, stuur ons een kaartje. En dat levert jou wat op. Namelijk concertkaartjes naar keuze. Dus kijk jij al het programma van de Ziggo Dome of van de AFAS of ergens anders en denk je, daar zou ik volgend jaar wel naartoe willen, of na de zomer wil ik hier graag naartoe. Wij kunnen dat voor je regelen. Heel simpel, als jij een kaartje naar ons stuurt vanaf jouw vakantieadres, maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
0: Ja, en het enige wat je hoeft te doen is even de NPO Luister erbij te pakken en kaartje te appen naar ons. Dan krijg je alle info. Of ga gewoon even naar Wijnand en Jamie op Instagram als dat even makkelijker is. En stuur ons een DM'tje met kaartje erin. En dan sturen we het alsnog ook eventjes naar je wat je dan allemaal zou moeten doen. En dan komt het goed.
1: Ja, heb jij ons adres, stuur je ons vanaf je vakantieadres een kaartje en maak jouw kans op een concertkaartje.
3: Dit is onze nieuwste single.
4: Here is my new single.
5: And this is my new single.
6: Nieuw op 3FM. Hey.
0: Misschien is dit ook wel een goede inspiratie, hè?
1: Ja, bijvoorbeeld voor deze dame.
0: Ja, kijk, ik weet niet of dat ze binnenkort naar Nederland gaat komen. Wat ik wel weet is dat er een nieuw album aan gaat komen. 14 augustus komt hij uit, gaat Last Weekend eten. En dit is alvast een voorproefje daarvan. Het gaat om Phoebe Bridgers en Lost Boys.

0: Phoebe Bridgers. Last Boys, nieuwe muziek hoorde je op 3FM. Staat 7 december 2026 in de Ziggo Dome in Amsterdam. En daar zijn nog kaarten voor.
1: Ja, dus dat is een goede tip eigenlijk meteen. Hè? Als jij nou een ansichtkaartje naar ons stuurt van jouw vakantie, waar je ergens aankomende weken naartoe gaat, dan kan jij zomaar kans maken op een kaartje voor nou, bijvoorbeeld dan Phoebe Bridgers.
0: Ja, want dat mag je gewoon zelf uitkiezen. Een kaartje voor een kaartje. Stuur ons jouw kaartje, alle informatie. Als je nu kaartje stuurt via de NPO-luisterapp op 3fm.nl/kaartje.
1: Kaartje, kaartje, kaartje, kaartje.

0: 99, Prince hoorde je op 3FM. Het gaat veel over de vakantie, want we leven echt een beetje naar de vakantie toe. Maar jij gaat echt iets bijzonders doen deze vakantie.
1: Nou, ik zal het je nog sterker vertellen. Het is gewoon iets wat ik denk ik niet meer gedaan heb sinds mijn 15e. Ja. En ik ben er best wel een beetje zenuwachtig over.
0: Ja, en ja. We hebben het hier ook al een paar weken over. Dus ook goed om het hier over te hebben in de ochtendshow. Zometeen. Het is niet dat zij een camperreis gaat maken of voor het eerst met haar vriend weg.
1: Ze
0: gaat
1: dit is iets wat iedereen al een keer gedaan heeft. Ja. Want dat kan niet anders.
0: En waarvan iedereen zegt, ik ga het niet nog een keer doen, maar Jamie wel. Wat het is, je hoort het zometeen binnen nu in 10 minuten. Eerst het laatste nieuws. Martijn, goedemorgen.
2: NOS op 3.
3: Ja, goedemorgen. Het dodental van de cafébrand in Thailand is inmiddels opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand in Bangkok brak zondagavond laat uit en verspreidde zich razendsnel. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten waar ze vermoedelijk naartoe waren gevlucht. Van het café is weinig meer over. We weten nog steeds niet hoe de brand is ontstaan. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Volgens Iran waren er meerdere explosies op verschillende plekken in het land. President Trump zegt dat Iran bijna verslagen is.
4: We're hitting them very hard. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
3: Iran zegt dat ze als reactie twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. Het zou gaan om olietankers uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij die aanvallen zou een bemanningslid zijn overleden en raakten 8 anderen gewond.
5: Het WK voetbal.
3: Ja, niet meer op het WK, maar nog steeds hartstochtelijk toegejuicht. Noorwegen. Dit was gisteravond in Oslo, waar meer dan 100.000 mensen waren om de Noorse selectie te onthalen bij hun terugkomst in Noorwegen. Ze verloren zaterdag van Engeland, maar veel Nooren wilden dat het WK-feestje nog niet voorbij was.
6: If Norway loses and people stop gathering, it would be kind of sad for Norway. So we are happy just like everyone coming together and enjoying life and yeah, having fun.
3: Vanavond gaat het WK weer verder. De eerste halve finale staat op het programma. Zegt mijn collega Vlado in Dallas.
7: Frankrijk, de wereldkampioen van 2018 tegen regerend Europees kampioen Spanje. In Argentinië en Engeland zullen ze daar ongetwijfeld anders over denken. Maar hier in Dallas beschouwen ze Spanje-Frankrijk eigenlijk al als de WK-finale.
3: De aftrap van Frankrijk-Spanje is vanavond om 9 uur. Het weer, er is opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken. En het wordt weer warm, 26 tot 33 graden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 170 kilometer aan file. We hebben files op de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor knooppunt Markiezaad. Nu een uur na een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten. De A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 20 minuten. De A76 Geleen richting Aken voor de Duitse grens. Wegwerkzaamheden, een kwartier vertraging en toch nog even een kleine toevoeging op wat we net zeiden. Een kaartje voor een kaartje. Cor die zegt, ludieke actie, maar je sluit mensen uit die al op vakantie zijn geweest. Of veel erger, mensen die geen geld hebben om op vakantie te gaan.
1: Maar je mag toch ook een ansichtkaartje gewoon sturen ergens uit Nederland?
0: Als jij
1: het
0: gewoon
1: maakt mij niet uit of nee, dat jij dan daadwerkelijk daar woont of op vakantie bent of weet ik het wat. Kom
0: vakantie
1: je uit Rotterdam?
0: In eigen huis. Er zijn heel veel mensen die niet gaan op vakantie, wel vakantie hebben. Nee, en die zijn gewoon thuis. Stuur je een kaartje uit.

0: al 25 jaar oud is Pumped Up Kicks van Faster The People. Was in 2011 het enige nummer wat ze af hadden, knalden ze online. Iedereen begon het te downloaden en de rest is geschiedenis. Dit en meer van dit soort tijdloze tracks hoor je, deze dan weer niet, maar dit soort tijdloze tracks hoor je vanaf 9 uur weer bij Sophie. Die invalt voor Obi, die invalt voor Ivo, want die is op vakantie.
1: Maar het is wel altijd lekker, toch? Als je dan even gewoon van die nostalgische sferen wil hebben, dan zou ik om 9 uur zeker nog even aanzetten om dan lekker naar die tijdloze tracks te luisteren. Ondertussen ga ik dan ook meteen eventjes een kleine... Nou, frustratie is het niet. Het is voornamelijk spanning wat ik heb of zo, wat ik op je wil gooien. Het is Wijnand en Jamie in de ochtend waar je er luistert hier op 3FM. En vanaf volgende week maandag zijn wij er niet meer. Even voor 4 weken. Dan hebben wij namelijk vakantie. En dat is natuurlijk heerlijk, hè, dat we dat kunnen doen. Het is heerlijk. Ik ga ook op vakantie naar Spanje. En die vakantie Spanje, dat is ook meteen wat de spanning eigenlijk bij mij meebrengt.
0: Yeah, what's in the name?
1: What's in the name? Nou ja, vooral... ja,
0: leuk.
1: Precies. Ja.
0: Leuk.
1: Ja. Ik heb nog even die over nagedacht. Maar het ding is dus dat ik daar niet alleen heen ga naar Spanje. Ik ga samen 2 weken lang met mijn ouders.
0: Hoe is dit idee zo naar boven gekomen? Laten we daarmee beginnen. Want hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu... Hoe oud ben ik? 32.
0: 32?
1: Ja. Ja, dit is dus een uitzonderlijk iets wat hier gebeurt. Want normaal, want iedereen zei ook... Oh, leuk, ga je dan met Flip bijvoorbeeld op vakantie, weet je wel? Nee, mijn vriend blijft dus hier in Nederland. Die kan niet op vakantie, want die moet werken. Ja. En ik wilde wel graag naar Spanje. Want wij gaan daar eigenlijk altijd heen in de zomer, elk jaar. Daar zijn ook altijd allemaal vrienden van ons en zo. En mensen die zijn jarig en vieren daar altijd hun verjaardag. Dus dat is altijd gezellig. Maar... het ding is, mijn ouders wilden tegelijkertijd daarheen. En wij, hoe zeg ik dit zonder dat ik heel erg hotel klink? Mijn ouders hebben ooit een keer een klein huisje daar gekocht. Dus ik mag in dat huisje zitten. Ja. Maar mijn moeder, die appte. En die zei, ja, maar wij willen dan ook. Dus dat betekent dat we er dan samen zitten. Ja, ik ga dan niet tegen mijn ouders zeggen, ja, maar jullie mogen niet.
0: Je zit gewoon old school. Wanneer is de laatste keer geweest? Hoe oud was je toen je voor het laatst met je ouders op vakantie ging?
1: Nou ja, ik ben wel eens weekendjes bijvoorbeeld bij mijn ouders geweest.
0: Ja, oké, maar dat is 2-3 dagen.
1: Maar als in 2 weken, ik kan het me niet eens herinneren. Als, ik denk echt toen ik een tiener was, ik weet het niet.
0: En
1: ik
0: dingen zijn echt veranderd, want toen weet je wel, nu heb, je bent een independent woman. Je hebt je rijbewijs, je hebt alles goed voor elkaar.
1: Nou ja, en buiten dat is het ook gewoon, ik ben helemaal niet gewend aan dat ik hun elke dag zoveel zie. Je bent gewoon 24/7 met elkaar, we hebben maar 1 auto. Dus ik was gisteren toevallig ook met mijn ouders, ik zei, moet ik misschien een extra auto even huren of zo? Mijn vader zei, nee joh, ik breng en ik haal je wel als je ergens heen wil. Zo dacht ik al, oh ja, oké. Okay. Ja. Nou ja. Maar dat is dus het ding, ik vind het heel spannend, omdat ik bang ben. Dat er irritaties gaan ontstaan, dat er ruzies gaan komen. Terwijl mijn moeder is echt excited, want die heeft gewoon zin om 2 weken lang met haar kind te zijn. Zeg maar, haar droom die wordt werkelijkheid.
0: Ja, die denkt nu gewoon quality time met mijn dochter.
1: Zij vindt dit geweldig en die gaat nooit denken dat dit hels gaat worden. Maar ik heb daar dus dan angst voor van straks hebben we bloedbonje de helft van die vakantie, weet je wel? Omdat je gaat irriteren. Ik laat spullen ergens liggen, vindt mijn moeder dan weer irritant. Mijn vader en mijn moeder die krijgen een irritatie, daar zit ik dan weer tussen. Dan ga ik me daarmee bemoeien. Nou, dan wordt dat ook helemaal herres, weet je wel. Ik zie allemaal van die worst case scenario's nu voor me.
0: Ja, dit wordt wel spannend.
1: Ja.
0: Ja. Vooral omdat je ook niet meer kan herinneren hoe het was. Ik weet nog wel hoe het is om een weekendje weg te gaan, maar om dan 2 weken...
1: Ja, ik vind het dus ook... Dus ja, ik ben ook wel benieuwd.
0: Alleen als jouw privéchauffeur, weet je wel.
1: Nou ja, want jij zegt, we hadden het hier over, en jij zegt, ja, je bent knettergek dat je dit gaat doen. Wie gaat op jouw leeftijd nou nog zo lang met alleen je ouders op vakantie? En daar ben ik dus benieuwd naar. Zou jij nog met je ouders op vakantie gaan? We hebben even een polletje online gegooid in de NPO Luister-app. Hoef je alleen maar ja of de nee aan te klikken. Dus laat even weten. Zou je nog met je ouders op vakantie gaan nu je een volwassen persoon bent. 2 weken lang, hè? Daar wil ik er dan wel even bij zeggen.
0: Het is geen weekendje weg en ook geen week.
1: Nee,
0: 2 weken lang.

0: is 7:50, waar we het hebben in de ochtendshow 3FM, Wijnand en Jamie. Over de vakantie van Jamie, nog een paar dagen, we tellen af, hebben we allebei vakantie. Maar Jamie gaat iets bijzonders doen, die gaat 2 weken met haar ouders naar Spanje. En jij alleen, samen met jouw 2 ouders, de laatste keer dat gebeurde, betaalden we nog niet eens met euro's.
1: 15 of zo, ja, ik heb geen idee. En ik ben er best wel een beetje zenuwachtig voor. Maar toch, een weekendje met je ouders zijn, weet je, dat is gezellig, dat is overzichtelijk. Maar 2 weken, dan leef je echt 2 weken lang 24/7 met elkaar. Ik begin er een beetje zenuwachtig van te worden, omdat ik denk, ja, hoe gaat dit aflopen? Gaan we elkaar nog wel chill vinden? Nou, dat was ook een beetje mijn vraag aan jou. Zou je nog met je ouders op vakantie gaan, nu je volwassen bent? Ik ben bijvoorbeeld 32. De ja of de nee kon je laten weten. Nou, Lars die zegt nee, sorry. 2 weken, dat overleef ik niet, dan implodeer ik. Marieke die zegt, ga met je ouders. Ik vond het altijd verschrikkelijk, maar mijn moeder is vorig jaar overleden en ik zou er nu alles voor geven. Dit waren best wel veel berichten die ook binnenkwamen van mensen waarvan hun ouders waren overleden, waardoor je natuurlijk wel weer even een ander perspectief krijgt.
0: Ja, ik zou zo graag 2 weken nog weg willen met mijn ouders. Ze zijn er allebei niet meer.
1: En daar mogen we ons ook wel bewust van zijn natuurlijk. Dus dat ben ik heel blij met Marieke dat je dat dan eventjes deelt. Lisette die zegt, ik ga maandag 2,5 weken met mijn moeder en stiefvader op vakantie. Lekker kamperen, super gezellig. En Maarten die zegt, ja, ik ben laatst 5 dagen met mijn ouders in Frankrijk geweest. Ik zou eerst ook 2 weken gaan. Maar ik vond dat echt te veel. Nadat mijn moeder een weekendje bij me kwam slapen. Toen heb ik daarna mijn ticket omgeboekt.
0: Oké. Dit verhaal krijgt sowieso nog een staartje de komende dagen. Dat weet ik zeker. Zoveel berichten die we hierover gehad hebben. En een polletje ook. Via de NPO-lijstrap kon je stemmen. Zou je nog met je ouders op vakantie gaan? Het is kiele, moet ik zeggen. 44% zegt ja. 56% zegt toch nee.

0: Goedemorgen.
1: Ochtendshow van 3FM met goed nieuws voor iedereen die ooit de AFAS Live bezoekt. Eigenlijk niet voor iedereen.
0: Nee, dit is voor de helft.
1: Alle vrouwen, ja, voor de helft. Er is heel goed nieuws voor vrouwen. En nee, het is geen discriminatie of iets. Het is echt een stukje positiviteit vanuit de AFAS. Je hoort het zo meteen hier.
2: 3FM.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door LeuksteTickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op LeuksteTickets.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
17: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
19: Simyo.
0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: 3FM. Goedemorgen, het is 8 uur en bijna de Jamie in de ochtend hoor je.
1: Met het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel, goedemorgen.
23: Goedemorgen jongens. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs.
22: NOS op 3.
23: De politie heeft aanwijzingen dat die brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
24: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dus dat is een aanwijzing. Maar wat daar dan achter zit, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Is dat bewust aangestoken of is dat per ongeluk gebeurd?
23: De mensen die zijn opgepakt worden verhoord. De bosbranden hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. En zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het blussen. Dat kan nog dagen of zelfs weken duren. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Op beelden was te zien hoe er metershoge vlammen uit de voordeur en het plafond sloegen. Het café in Bangkok is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Hoe de brand kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Voor de derde nacht op rij hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar aangevallen. Volgens Iran waren er meerdere explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat ze als reactie twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. Het zou gaan om olietankers uit de Verenigde Arabische Emiraten. Bij die aanvallen zou een bemanningslid zijn overleden en raakten 8 anderen gewond. En flink balen voor mensen die er deze zomer lekker met hun boot op uit willen varen. Want door het droge weer staat het water in sommige rivieren zo laag dat ze niet kunnen varen. Zoals in de Rijn bij Lobith.
25: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het groen op.
26: Dat gaat nu niet.
25: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag. Ja.
26: Vakantieplannen aanpassen.
25: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
23: En we gaan deze maand richting een record dat stamt uit 1976, toen het ook uitzonderlijk droog was. Het weer, opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken vandaag. En het wordt weer warm, 26 tot 33 graden.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 213 kilometer meldingen van de A4. Rotterdam richting Antwerpen is dat, voor knooppunt Markiezaad, uurtje. A15 Gorkum richting Nijmegen, voor Echteld nu 36 minuten. De A15 Nijmegen richting Gorkum, voor afrit Leerdam 3 kwartier. En de A76 Geleen richting Aken, voor de Duitse grens. Wegwerkzaamheden op de Duitse A4 zorgen daar voor de Duitse grens dus voor een kwartier vertraging.
27: 3FM.
28: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
29: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
0: e-boekhouden.nl. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
30: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
31: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
32: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
33: Kia. Movement that inspires.
34: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.

0: Dit is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
5: Een pluim voor AFAS Live.
6: Nou, maar echt, want die komt met iets waar je, nou ja, denk ik op geen enkele andere concertlocatie kan vinden. En het is hard nodig.
5: Je hoort er zo meer over.

0: kans op een airfryer. Je kan vrijdag dat ding niet ophalen, maar thuisgestuurd krijgen door ons. Als jij zometeen even een berichtje stuurt via de NPO Luisterapp, gewoon even je naam, dan maak je al kans op die airfryer. Bellen we je eventjes terug. Nieuws uit Frankrijk. Als je onderweg bent naar je vakantiebestemming. Heftige bosbranden in Frankrijk. Dus sinds vanochtend, vannacht eigenlijk, is de Route du Soleil afgesloten.
1: Oh, wat heftig.
0: Die weg tussen Parijs en Dijon naar het zuiden toe en ook naar het noorden. In beide richtingen. Drukke snelweg. Nog niet bekend wanneer die weer open
1: gaat. Oh, wat erg. Dus er gaan allemaal mensen natuurlijk ook andere wegen nemen. Ja, dat wordt bloedje druk natuurlijk. Ja, oh, heel veel sterkte daarbij als je onderweg bent naar jouw vakantiebestemming. Daarnaast, als jij nog een concertje hebt staan die toevallig in de AFAS Live in Amsterdam is. Nou, ik heb ontzettend goed nieuws voor alle mensen die hetzelfde geslacht hebben als ik. Want ik denk dat voor jou wij dat niet zo heel erg boeiend is. Maar de evenementenlocatie die gaat gratis menstruatieproducten aanbieden.
0: En dan komen de tampons en inlegkruisjes en dat soort dingen in de toiletten te hangen.
1: Ja. Uit onderzoek van Libresse, wat een van de merken is die onder andere dit soort producten maken, die blijkt dat de helft van de vrouwen zich wel eens ongemakkelijk voelt tijdens een groot evenement als ze ongesteld zijn. En dat je dan, misschien soms, als ik naar mijn eigen ervaringen kijk, iets niet bij je hebt of weet ik wat. Ja, wat ga je dan doen? Dan aan allemaal random mensen vragen, hey, sorry, heb je een tampon? Als je dan doe je dan gewoon niet zo snel.
0: Kijk, heel eerlijk, ik ben hier onbekend in. Hè, want ik heb dit nog nooit ervaren. Ik weet wel dat er mensen zijn die vrouwen, die worden ongesteld en zo. Maar als je dan naar een concert gaat en je bent dat, dan weet je toch dat je een...
1: Soms kan je gewoon in één keer ook ongesteld worden uit het niks. Soms is het ook dat je denkt, het was nu het moment, weet je wel. En dan heb je niks bij je. Ik heb ook heel vaak dat ik dan... Want dat hebben vrouwen, denk ik ook wel vaak, in ieder geval ik... dat je dan een ander tasje mee hebt voor in de avond. En dan denk je, als je dan onderweg bent,
0: Nee, dan zijn die tampons
1: zitten in die andere tas. Ja.
0: Ga je
1: een beetje
0: vragen?
1: Dat soort dingen. Nee, vaak wel. Soms dan doe ik het dan wel bij de bar of zo. Ook van, hey, heeft iemand van jullie toevallig misschien dan een tampon of iets, weet je wel. Maar dat is dus het supere, want bij de AFAS is het dus nu gewoon zijn van een speciale dispenser, zeg maar, gewoon waar je dat uit kan trekken, die maandverband en tampons. Wat dan ook meteen gewoon gratis te halen is. Dus dat is natuurlijk wel echt heel fijn. En scheelt natuurlijk ook een beetje in de prijs, want die dingen die zijn me toch een tijdje moker duur, dat wil je niet weten.
0: Maar wat
1: denk jij, hoeveel het kost? Eén pakkie.
0: Een pakje tampons?
1: Een pakje tampons. Dus zeg maar gewoon even eentje waar dan...
0: Hoeveel zit er daarin?
1: Ja, een stuk of 16 of zo.
0: 5,95?
1: Nee.
0: Een doosje van 16 tampons? 5,95?
1: Nee.
0: 7,50?
1: Nee, het is wel lager. Het is lager.
0: Oh.
1: Ja, maar dat is hartstikke duur, hè? Want als je dat sommige mensen die hebben gewoon meerdere tampons. Nou, je hebt meerdere tampons op een dag nodig. Dus zo'n ding, daar ga je gewoon binnen een paar dagen bij wijze van spreken doorheen. Dus dan ben je sowieso elke maand al ruim een week zit je dan al rond de 19 euro. Ja, dat zijn toch dingen die voor veel mensen, toch zonde is om geld aan uit te geven.
0: Een doosje tampons, 16 stuks. €2,24.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: 32 stuks, €7,81. Nou, vind ik toch een bedrag,
0: en
1: hoor.
0: En heel eerlijk, ik kan ook niet in iemands anders portemonnee kijken.
1: Nee, daarom. Dat is natuurlijk wel een klacht die veel
0: maar
1: vrouwen hebben.
0: Maar bovenal voor het feit dat wanneer je in nood bent, dat je weet, ik kan gewoon bij een concert eventjes naar de wc lopen en ze hebben die
1: allemaal
0: shit gaan liggen.
1: Allemaal massaal naar de AFAS Live daarvoor. Ja. Voor de maandverband. Ja.
0: Treden vanaf nu alleen nog maar vrouwen op, maar ook vrouwen komen. Dit wordt gewoon de venue voor vrouwen in Nederland, de AFAS. Pluim voor hun, goed bezig hoor.

0: allemaal vrouwen in de NPO luisteren hebt die gelijk tips geven bij supermarkten waar het nog goedkoper is. Aldi, pak je tampons.
1: Eurootje.
0: Dankjewel, Bries.
2: Nou ja, dat is toch wel lekker.
0: Het is super lief.
2: Ja. Een eurootje, ja. Dan ga je toch.

0: FM van Temper City. We hadden het nog net even over de AFAS Live, die nu menstruatieproducten aan gaat bieden daar. In,
1: gratis.
0: Gratis.
1: Ja. Ja,
0: geen muntje, helemaal niet. Gratis. €5.
1: Ja, maar dat is dus super dat ze dat doen. Want het zijn natuurlijk heel veel vrouwen die daar oftewel zich ongemakkelijk voelen van, hé, dat ben ik net vergeten, weet je wel. Dat er dan gewoon is. Maar ook dat je er geen geld aan uit hoeft te geven. En we hadden het er net over, ja, hoe belangrijk is het nou? Nou, Jasmin die maakt dat punt nog eventjes in de NPO-luister. Want die zegt, een vrouw is in een heel leven gemiddeld €6.000 kwijt aan menstruatieproducten. Geld wat een man niet hoeft uit te geven. Toen dacht ik, ja, dat is wel waar. €6.000 die jullie niet hoeven uit te geven en wij wel, vind ik toch zonde.
0: Bij ons, bij de super in Utrecht, bij mij in de buurt, heb je zo'n kastje hangen. Uit zo'n ding met zo'n tekstje.
1: Oh, dat erop, je dan aan elkaar kan doneren eigenlijk.
0: Ja, dus dan kunnen vrouwen dat weer indoen, een keer wat halen. En dan,
1: doe jij dat dan soms wel eens halen, tampons, en dan daar neerleggen?
0: Nee, dat heb ik dan nooit gedaan.
1: Nou, dat vind ik dan een goed idee.
0: Ja, dat zou eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik ben daar ook gewoon te lui.
1: Nou, denk er nog even een keertje over na.
0: 9:10, ochtendshow van 3FM met jouw kans op een airfryer. Dus elke dag dat je mee kan spelen met de laatste letter. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor je volgende antwoord. Je hebt 30 seconden om te rammen. Je moet snel denken en sneller praten. Heb je aan het eind van de week de hoogste score, dan ga jij er vandoor op vrijdag met de airfryer. Maar meedoen is ook al met je neus in de boter vallen. Want dan krijg je het laatste letterspel. Dat is nieuw en dan kun je dus thuis op vakantie, waar je ook naartoe gaat, even oefenen, zodat je helemaal paraat bent als je ooit in de uitzending komt.
1: Hey, iemand die gaat proberen om de hoge score te halen, dat is Meerte. Meerte, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Erika die heeft gisterochtend de hoogste score van de laatste letter 3 punten gehaald. Dus het is handig om er 4 te halen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst even vragen hoe jij aan deze baan bent gekomen. Want ik vind dit toch zo'n specifiek iets.
2: Nou, ik werkte eerst in een verpleeghuis en ik wou heel graag iets in de techniek gaan doen.
1: Ja.
2: Ja.

0: Ik ben personen tegengekomen die nu mijn collega's zijn. Ik weet alleen niet meer wie het was. En het leek me zo leuk. En ik ben gaan solliciteren. En nou werk ik er zelf.
1: Ja, jij bent voor de duidelijkheid rolstoelmonteur. Maar er zijn dus echt bedrijven voor die dus... Jij bent gewoon professioneel rolstoelmonteur. En is dat...
2: Wat doe je dan de hele dag? Is het dan in elkaar zetten? Of?
0: Ja, ook. Maar ook aanpassingen, reparaties. Eigenlijk zorgen wij ervoor dat mensen... hun leven kunnen leiden op de manier dat bij hun past, met een beperking. Maar dat ze dat wel op een goede manier doen en dat ze dus wel goed kunnen zitten en het beste eruit halen.
1: En even een gekke vraag, want dit zijn normale rolstoelen, dus analoge, maar ook elektrische rolstoelen?
0: Zit er dan ook
1: net zo op zo'n fatbike of zo'n elektrische fiets de optie op om dan dus twee keer klikken, dan gaat hij iets harder, dan voer je hem op?
0: Ja, er zit wel een grens op. Ze gaan niet... Ik geloof dat de rolstoelen gaan maar 6 of 9 kilometer per uur.
1: Als jij een beetje gek wil doen, dan heb je wel een trucje om net iets harder te laten gaan.
0: Ja, ze gaan niet super hard. Nee, dat is ook wel een beetje
2: Misschien is dat ook wel gewoon beter, hè? Hij ziet zichzelf meteen als een racemonster ergens door de straat scheuren. Ja, daarvoor zijn ze niet bedoeld. Hé, hey, Myrthe, hartstikke leuk dat je erbij bent deze ochtendshow. We gaan het spel Laatste Letter gezellig met jou spelen. Je moet er dus 4 punten halen minimaal om die hoogscore te behalen. Ben je er klaar voor?
0: Ja.
2: Wat is jouw startletter?
0: De B van Bert.
2: Oké, daar komt-ie. Een spelletje.
0: Oh, een balspel.
2: TV-programma.
0: Lang levende liefde.
2: Lichaamsdeel.
0: Elleboog.
2: Kledingstuk. Kom op, Myrthe. Kledingstuk met een G. Kom op.
0: Oh, ik weet het niet.
2: Een gilet had je bijvoorbeeld kunnen zeggen.
0: Oh ja, tuurlijk.
2: Ja. Maar hey, het is nog niet het allerergste wat er is, want je staat nu gewoon gelijk in de hoogste score. Dus je maakt nog steeds kans op die airfryer.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister app en speel morgen mee.
1: En je krijgt sowieso het laatste letter kaartspel.
0: Yes.
1: Dus wat dat betreft, ook vandaag, en zeker met jouw beroep, alles op rolletjes.
0: Ja, zeker.
1: Dit is Enrique Iglesias,

0: Chappell Roan en The Giver. 3FM.
1: Zo moeten we ook zijn.
0: Ja.
1: Als wij dingen fout... Ja, nee, ja.
0: Ja, nee,
1: als wij dingen zeggen die niet goed zijn, dan moeten we ook zeggen, we hebben iets verkeerds gedaan.
0: We hebben iets verkeerds gedaan en we moeten we ook al meteen zeggen dan dat wat we ongeveer hebben gedaan.
1: We hebben ons schuldig gemaakt aan het verspreiden van fake news.
2: Ja. Hebben jullie gewoon een foutje gemaakt?
0: Kijk, misschien heb ik gewoon niet helemaal... Misschien als je dit soort dingen zegt, moet je het misschien of even zelf onderzoeken of nog iets meer bronnen langs gaan. En daar was ik even te lui voor.
1: Maar het is ook niet zo dat we iets gezegd hebben waardoor mensen nu dingen zijn gaan gebruiken, waardoor ze zijn overleden of zo. Maar we hebben wel iets gezegd dat achteraf... Ja,
2: jullie maken me wel nieuwsgierig.
1: Het was een beetje dom en je hoort het zo meteen. Hier is het laatste nieuws, want we gaan jou niet te lang onderbreken. 8:55, Martijn, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Op 3. Het water in Nederlandse rivieren staat super laag. Dat komt door het droge weer. Volgens Rijkswaterstaat is het heel vroeg in de zomer dat het water zo laag staat. Zorgt voor problemen voor schepen. Die kunnen bijvoorbeeld minder vracht meenemen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Waarschijnlijk dalen de waterstanden in de rivieren de komende tijd nog verder. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd. Dat schrijven Trouw en Investico. Ja, het gaat om kinderen waarbij de rechter het ouderlijk gezag van de ouders heeft afgepakt omdat het thuis niet veilig is. Zulke kinderen krijgen een voogd toegewezen van de jeugdbescherming die ze in de gaten houdt en beslissingen voor ze neemt. Maar door personeelstekorten is die voogd er niet altijd.
3: Dan heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier en ook geen continu zicht op het kind. Want er is telkens iemand anders die daar een besluit over neemt en die daar contact over heeft met bijvoorbeeld de pleegouders.
2: Ja, een expert zegt in Trouw dat jeugdbeschermingsorganisaties moeten zorgen dat ieder kind sowieso een vaste voogd heeft. De organisaties zelf zeggen dat de werkdruk te hoog is en er meer jeugdwerkers bij moeten komen.
1: Er zijn echt weinig. Ik vind veel dingen heel belangrijk in het leven. Weet je wel, groen, natuur, dierenwelzijn, de asfalt op de wegen. Maar dit is het allerbelangrijkste. Dat we gewoon, dat de kinderen gewoon gelukkig kunnen zijn. En dat er mensen zijn die voor kinderen kunnen zorgen. Dus het is toch.
2: Ja, want vaak als je ouders uit het ouderlijk gezag worden gezet, dan is er ook al heel veel aan de hand.
1: Het is toch onbestaanbaar dat we het niet met z'n allen kunnen realiseren dat er gewoon genoeg mensen zijn die hiervoor kunnen. En het is gewoon een geldkwestie. Er moet gewoon echt meer geld naartoe.
2: Ja. Helemaal goed. Ja, nee, ik dacht nog eventjes WK doen even.
1: Ja.
4: Het WK voetbal.
2: Ja, want de belangrijkste wedstrijd van het WK staat op het programma. Vanavond de halve finale tussen de wereldkampioen van 2018, Frankrijk, en regerend Europees kampioen, Spanje. Ja, als je een beetje van voetbal houdt, mag je hem echt niet missen, zegt mijn collega Suze. Want het zijn de beste aanvallers dit WK tegen de beste verdedigers.
5: En op Frankrijk staat echt geen maat met de aanvallende linie vol supersterren. Mbappé, Dembélé, Olise. Maar Spanje heeft ook wapens die vertrouwen geven. Zo heeft het land al sinds zijn oever nederlaag in 2024 niet meer verloren. Dus heel erg lastig te verslaan. Dus ja, dit was de gedroomde finale. Nou, dat is niet gebeurd. Dan maar een legendarische halve finale. En de bondscoach van Spanje, Luis de la Fuente, die noemde deze wedstrijd ook de finale voor de finale. Dus laten we het maar zo beschouwen. En ook fijn voor ons op een normale tijd. 9:00 vanavond is die wedstrijd. Ook lekker.
2: Het weer, veel zon weer, tussendoor ook wat wolken vandaag. En het wordt weer warm. 26 graden in het noorden tot 33 in het zuiden.
1: 182 kilometer, Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie heb ik het over. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen, 35 minuten. A15 Nijmegen richting Gorkum voor de afrit Leerdam, 35 minuten na een ongeluk. De weg is weer vrij. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein, een half uurtje. En de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum, wegwerkzaamheden daar 10 minuten.

0: Nutcracker. Wil je die dan nog live zien? Misschien is er nog wel een kaartje te vinden op internet. Oh, voor Lowlands. Want daar staat hij natuurlijk.
1: Oeh, heel erg vet. Ochtendshow van 3FM. Goedemorgen. Waar we even een rectificatie moeten doen. Even terug moeten komen op iets wat we gezegd hebben. Wat niet klopt. Vorige week deelden wij namelijk een hack tegen jeukende muggenbulten.
0: Want wat doen die mensen nou? Die doen dus die pimpelpatches op hun muggenbult. Maar dan gaat dus de jeuk en alles weg.
1: Ongelooflijk.
0: Nou, kijk, wat dus eigenlijk het ding is. Een pimpelpatch is een soort van doorzichtig plakkertje. En wij zeiden daarvan, had ik gezien, zet dat erop en de jeuk gaat weg. Want het wordt er dan een soort van uitgezogen.
1: Ja, online allemaal reacties erop gehad. Echt, die post is totaal viraal gegaan. Want er ook heel veel mensen zeiden, nou, je moet dit doen of je kan dit ook proberen. Maar ook de bekendste dokter op Instagram, Jojanneke Kant, die ook wel de vraagdokter heet op Instagram, die dook er bovenop. Want het zou namelijk helemaal niet werken. En als wij iets verspreiden wat niet oké is, vind ik dat we daar ook even op terug moeten komen. Huis dat Jojanneke hangt aan de lijn. Jojanneke, je zag deze post en wat dacht je toen?
2: Nou, ik dacht, dit is een behoorlijk broodje aap. Dit verhaal klopt niet.
0: En waarom niet, Jojanneke?
2: Nou, omdat er is echt wel goed gekeken naar al die uitzuigapparaatjes en nou ja, middelen van kan je nou gif eruit trekken. En als je bijvoorbeeld kijkt, er is een grote studie gedaan om te kijken naar slangengif. Hè, want het is natuurlijk hartstikke interessant om te weten, kan je dat direct uitzuigen of eruit trekken. En dan blijkt dat je ongeveer 0,04% van ja, het gif eruit kan krijgen. En zelfs als je het in een laboratorium heel kunstmatig maakt, dat het echt helemaal maximaal is qua omstandigheden, dan zie je eigenlijk ja, dat het heel weinig effect heeft en dat het zeker geen invloed kan hebben op het effect van de beet.
0: Maar even voor mij om te begrijpen, een mug doet niet per se toch gif in jouw spuit. Het is toch meer dat er dan speeksel bij komt, zodat je bloed dan of stolt of niet stolt, ik heb geen idee, en dat het dan makkelijker het bloed uit je kan zuigen.
2: Nee, wat er bij een muggenbeet gebeurt is dat er speeksel in je huid komt. Overigens is dat minder dan een microliter, dus het is 1 nanoliter. Dus je hebt het ook echt over hele kleine hoeveelheden. En wat er vervolgens gebeurt zijn 2 dingen. Ten eerste, er wordt een stofje histamine aangemaakt en die zorgt ervoor dat je jeuk gaat krijgen. En ten tweede gaat je lichaam reageren op dat speeksel en die maakt dan antistoffen aan en dat zorgt ervoor dat je gaat zwellen en dat je jeuk krijgt.
0: En jij zegt die pimpelpatch die normaal ook je puistje, weet je wel, even al dat talgen zo eruit kan slurpen, dat die dan niet nanomilliliter, dat die dat dan niet eruit kan trekken, dat speeksel.
2: Nee, dat gaat niet gebeuren. Ten eerste ben je nooit snel genoeg, hè? Dus je zou dan echt op de seconde misschien iets moeten doen om er überhaupt wat uit te krijgen. Want het verspreidt zich gewoon ontzettend snel onder die huid. Dus ja, het is echt niet mogelijk. Dat is een mooi idee, maar niet mogelijk.
1: En als we toch in de wetenschap zitten, wat helpt dan wel?
2: Ja, wat helpt zijn hele stomme dingen waar niemand blij van wordt. Ja, namelijk koelen.
0: Geen kruisjes zetten hoor, Jojanneke.
1: Ja, maar mensen in de comments die zeiden, ja, je moet er gewoon ouderwets overplassen, weet je wel, en dat soort dingen.
2: Ja. Nou ja, dat weet ik niet of dat onderzocht is. Maar koelen is het advies, menthol gel smeren. Eventueel kan je een hooikoortstablet slikken. Hè? Dat zorgt ervoor dat de jeuk en zwelling wat minder wordt. Maar heel vaak is het toch ook gewoon uitzitten en duurt dit een paar dagen. Ja, en is het hartstikke vervelend.
0: Het antwoord
2: maar,
0: wat je wil hebben, ja, natuurlijk.
1: Nee. Maar het scheelt in ieder geval wel pimpelpatch plakken. Want dat gaat het niet worden, zeg jij.
2: Nee, dat gaat hem niet worden.
0: Nou, dan gebruik ik hem wel gewoon nog steeds voor mijn jeugdpuisjes. Oké.
2: Ja, precies.
0: Huisarts Jojanneke die uitleg geeft dus over de pimpelpatches die niet werken bij muggenbulten.
1: Dankjewel.
2: Joe, graag.

0: niet betaald. Ik kan die plaat nooit meer anders horen. Tatambing, I Got Knocked Down. Chumba Wamba hoorde je op 3FM. Waar je ook huisartje Janneke net hoorde. Over wat nou wel werkt en wat niet werkt. Bij een muggenbeet. En toch, en toch, en toch komen er nog luisteraars die zeggen... Petra, nog even over die muggen prikken. Je moet een lepel heet maken onder de hete kraan... en dan op de geprikte plek drukken. Lepel zo heet mogelijk maken en je bent echt van alle ellende af.
1: En dan toch even een tip. Maar misschien is Petra ook een huisarts. Dat weet je.
0: Dat zou kunnen, dat weet je niet. Helmi, Jamie, gebruik gewoon, is ook weer iets nieuws... een klikker tegen een muggenbeetje.
1: Ja, dit kende ik helemaal niet. Maar dat zijn dus een soort van elektrische kleine pijnloze schokjes... die je dan krijgt door zo'n apparaatje. En die schijnen dus het... speeksel van de mug en het remmen van de aanmaak van histamine... waardoor je dus jeuk krijgt, dat te neutraliseren. Waardoor dat dan weer weggaat.
0: We hebben morgen dokter Janneke weer aan de lijn. En die zegt
1: ja, omdat wij dan een soort van proefkonijnen... gewoon alles gaan proberen dan hier,
0: Nou, ik wil veel testen, maar hier bedank ik even voor.
2: Dit is onze nieuwste single. Here is my new single.

0: Fantasies op 3FM, nieuwe muziek, Live It All. Zometeen geen Obi, de vaste invaller van Ivo, want die is op vakantie. Maar Obi, die heeft ook iets verkeerds gegeten.
1: Ja. Ja. En die had gewoon even last van zijn buik. Ja,
0: die hangt boven de wc op dit moment. En is het heel lastig om dat te hebben en dan nog een microfoon in je snuit te
1: krijgen. Nou, wordt niet gezellig. Ik denk dat je dan een beetje veel nare geluiden gaat horen. Dus om een partijtje prettig te maken en wel gewoon fijn voor de oren, is onze grote vriendin Sophie Hielkema er vandaag.
0: Onze 13e maand zijn we kwijt, maar Sophie is er zometeen.
1: Sophie is hier, En ze gaat jou meenemen in de tijdloze tracks. Met onder andere, ik vind het toch, dit is een tijdloze track, terwijl het net nieuw is. En dat is gewoon de opposites, hun nieuwste.
0: Nou, ik vind Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray echt een lekkere. En de zomer op je radio. Wham! En Club Tropicana staat voor je klaar. Met Sophie natuurlijk. Heerlijk. Ook het laatste nieuws met Martijn is onderweg.
2: 3FM.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend en je

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
2: Klinkt als een soort spookverhaal.
3: Ja, is nog gebeurd.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Pieper niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: eigenlijk ook niet. Ja, ik houd het ook niet meer bij. Maar in ieder geval tijdloze tracks. Nieuws van 9 uur precies. Martijn Middel, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen naar 30.
2: NOS op 3.
1: Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Veel van de doden waren in het pand naar achteren gevlucht, maar konden daar nergens naar buiten. Volgens correspondent Mustafa Margadi onderzoekt de politie of de eigenaren van het café fouten hebben gemaakt.
3: Ja, op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar één werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
1: Het café lag in een minder toeristisch deel van Bangkok. De meeste slachtoffers komen dan ook uit Thailand. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk gaan hulp verlenen in Ter Apel. Ze vertrokken afgelopen vrijdag omdat ze er niet veilig konden werken. Maar asielminister Van der Brink maakt er nu veiligheidsrisicogebied van. Dat betekent dat er preventief gefouilleerd kan worden. Ook wordt er een kantoorruimte vrijgemaakt waar nieuwe asielaanvragers geregistreerd worden.
4: Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd. En er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken. Ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
1: Vanaf morgen keren de organisaties terug in Ter Apel. Ja, en logeren op een vakantiepark met een prachtig huis, een waterpretpark, een diner bij kaarslicht en massages. Een betere vakantie kan een hond zich niet wensen, toch? Steeds vaker krijgen ook zij een luxe verblijf in een sterrenhotel als hun baasjes op vakantie gaan. Zoals de honden van Mirjam.
5: Als wij op vakantie gaan, verdienen zij ook een goede vakantie natuurlijk.
1: Ja, het gaat er luxe aan toe in zo'n hondenhotel. Ze worden niet in hokken gezet, mogen slapen in een chille woonkamer en de verzorgers leveren service op maat aan de honden.
6: Elke hond heeft zijn eigen persoonlijkheid, net als mensen. Ja, de ene vindt het wel leuk, de ander vindt het niet leuk. Die wil dit, die wil dat. Nou ja, daar gaan we gewoon allemaal in mee.
1: Alleen moet je wel wat over hebben om je hondje met luxe te laten overladen.
5: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar het is, ik weet dat ze hierbij goed ondergebracht zijn.
1: Heb ik nog het weer? Ja, veel zon vandaag. Tussendoor ook een paar wolken. En het wordt weer warm. 26 tot 33 graden.
0: Kijk eens even. Dankjewel, Martijn.
1: Yo.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.

0: Dit was ook wel echt haar glorietijd en helemaal tijdloos. No Doubt en Don't Speak. Met zometeen Teddy Swims, maar eerst ja, ook tijdloos. Dat vintage leren jasje. Macklemore is hier bij 3FM.
1: What?

toen Obi gisteren verwarming in deze studio had aangelaten, dacht ik al van, nou, hier gaat iets niet goed. Ja, dit gaat niet goed met die man. Hij is ons ontvallen. En niet volledig, hè, maar hij is ziek geworden. Dus vandaag mag ik met jou door alle magie van de tijdloze tracks heen. Mijn naam is Sophie. En als je iemand vervangt op de radio, dan doe je extra je best. Dat is wat je doet. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb mijn bangers voor je. Van Opposites, zijn nieuwste, tot Bob Sinclair uit de Zero's. Major Lazer komt voorbij. Kensington. Echt alles wat je muzikaal gezien verlangt, zit in die cover vandaag. Dat beloof ik. NPO Luister-app staat ook voor je open. Ik vind het altijd heel leuk als er dan dat ene liedje voorbij komt waar je zo naar verlangde, die ene tijdloze track. Dat je ook vooral het enthousiasme met me deelt. Dus voel je welkom in die NPO Luister-app. Zometeen de weekend, I Feel It Coming. Maar eerst Crystal Waters. Dit is Gypsy Woman.

0: Van Higo tot Hazes.
1: En van Hold the Line tot Hello.
0: 3FM.
1: Tijdloze tracks. We want more.

kleine fun fact. Misschien ook wel leuk voor jou om te weten, Nathalie. Als iemand veel mensen meeneemt naar zijn optredens, dan is deze man het wel. Youngblood, afgelopen Pinkpop, liep hij daar achter de schermen. En ik was 3 dagen lang, als ik niet hoefde te werken, aan het creepen. Had ik een krantje meegenomen, er 2 gaten in geknipt. En dan ging ik eens even kijken wie er allemaal uit de kleedkamers kwam. Ik denk, toen deze man voorbij liep, dat er serieus 40 mensen achter hem aanliepen. En het mooie was, iedereen ook hetzelfde gekleed. Dus allemaal eyeliner, zwarte nagels. Nou, ik denk dat zij in een groepsapp zitten. Die draait over uren. Wat een mensenmassa. En van de zwarte eyeliner naar hopelijk een beetje bruine benen. Ik heb voor mezelf weinig hoop, voor jou iets meer. De hele week wordt het 28, 29 graden. Man, man, man, parasolletje uit en gaan. Het tijdloze Tracks hitteplan is ook van kracht. Waardoor het op je radio ook lekker zomers is. Zometeen de nieuwste van Opposites, ook de X3FM megahit. En ja, Opposites, moet ik dat nog uitleggen, natuurlijk is dat tijdloos.

dat klinkt meteen weer zo eindig. Terwijl we zijn juist bezig met dat ze weer terug zijn, toch? De Opposites, het nieuwste bij 3FM. Een paar weken terug waren ze nog te gast bij Wijnand en Jamie de ochtend om deze primeur te doen aan ons. Dat is ook een heel leuk interview wat daarna volgt. De beelden ervan check je op de socials van 3FM. Nou, en mijn vrienden van de ochtendshow die hebben weer iets waanzinnig leuks gelanceerd. Namelijk kaartje voor een kaartje. Het is mega simpel. Jij gaat waarschijnlijk nog op vakantie of een weekendje weg. Of je gaat op citytrip. Als jij nou vanaf je vakantieadres een ansichtkaartje stuurt. Met daarop je naam en je telefoonnummer. Je mag er ook nog een leuk berichtje bij sturen. Vinden wij en Jane leuk natuurlijk. Als je dat naar hun opstuurt, maak je automatisch kans op 100.

0: in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en...

0: Spotify, dat ben jij.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
5: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
13: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: 3FM. Tijd voor Defensie, tijd voor tijdloze tracks. Met zometeen nog Sam Fender en ook Dr. Dre komt voorbij. En eerste nieuws van bijna 10 uur. Martijn Middel, een hele goede morgen.
15: Ja, goedemorgen Sophie. Het is pas half juli, maar het lijkt wel eind augustus.
14: NOS op 3.
15: Als je naar de waterstanden in die rivieren kijkt tenminste. De Rijn staat niet normaal laag en ook de Maas heeft lage waterstanden. Zorgt volgens Rijkswaterstaat voor problemen voor de scheepvaart.
16: Ja, voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dus normaal willen ze met 4 meter diepgang varen. En dat gaat nu naar bijna 2 meter. En dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
15: De kans is groot dat de waterstand in de rivieren nog verder daalt door het droge weer. En we het record uit 1976 verbreken. Voor de derde nacht op rij waren er beschietingen tussen de VS en Iran. Volgens correspondent Daisy Moore wordt er achter de schermen wel nog steeds gepraat door de landen.
17: Beide kanten lijken op dit moment niet uit te zijn op een volledige escalatie. Er wordt door analisten gesproken over een gecalculeerde escalatie. Maar goed, ook als je niet wil escaleren, kan dat natuurlijk alsnog. Dus iedereen zit hier natuurlijk in meer of mindere maanden wel op het puntje van zijn stoel.
15: President Trump is vooral woedend over de aanvallen die Iran uitvoerde op schepen rond de straat van Hormuz. En zei dat hij de belangrijke zeestraat wil overnemen.
18: Tour de France.
15: Ja, naast het WK voetbal is er nog dat andere grote sporttoernooi bezig, de Tour. Na een rustdag wachten de renners vandaag de lastige bergetappe van Aurillac naar Le Lioran. Dat op 14 juli, een Franse feestdag. De Franse renners zullen dus gebrand zijn op winst, vertelt wielercommentator en oudrenner Stef Clement.
19: Een verschrikkelijk lastige rit en dus zeker voor na een rustdag. In het begin ligt er een tussensprint. Dat gevecht is ook in volle gang voor die groene trui. En na die sprint wordt het eigenlijk nergens meer vlak. En als die Fransen dan inderdaad met z'n allen, want ze, zeggen we dan maar, hebben nog niet gewonnen. Wij natuurlijk wel vorige week met 2 keer Nederlands etappe succes. Als de Fransen het er allemaal op hebben staan, dan kan het wel eens een vreselijk moeilijke dag worden voor alle renners in de Tour.
15: Het weer hier in Nederland, opnieuw veel zon, tussendoor een paar wolken en het wordt warm 26 tot 33 graden.

0: 35 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord 12 minuten. En tot slot de A76 Leen richting Aken bij Kunderberg. Een drie kwartier vertraging.
1: 3FM.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.

0: Lekker toch?
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
8: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

sap die moet je even langs de rand halen van de fles. Dus eerst langs die rand, dan in de fles. En als je echt gek wil doen, echt even helemaal lekker gek met de meiden. Maar misschien is dit mijn moment dat ik gecanceld word. Een partje sinaasappel erin in plaats van limoen of citroen. En ik weet dat je nu naar de radio schreeuwt: psychopaat, hou op met die onzin. Maar het is echt, ik heb het voor je uitgetest. Een heerlijke smaaksensatie. Try it out en laat het even weten in de NPO Luister-app hoe dat beviel. En oud en vertrouwd, zonder allemaal rare smaakcombinaties. Ja, dat zijn toch die tijdloze tracks. Liedjes die je hebt meegenomen in je hoofd, in je hart. En waarvan je zegt, ja, het maakt niet uit wanneer je me treft. Ik heb daar altijd, en dan ook echt altijd, zin in. Zoals deze in 2013. Ik weet nog dat ik dacht, wat is dit in positieve vorm? Stromae, dit is Tafé.

0: deze man heeft een lekker randje erop zitten. Cameron Whitcomb, you're the kingdom of fear. Maar je hebt dus heel veel Amerikanen, die hebben dat ook als ze praten op hun stem, dat rauwe randje. Maar dan iets irritanter, we noemen dat dan de vocal fry. Oftewel, de vocal fry. Alsof je stembanden in de frituur liggen. Nou, Kim Kardashian, dames en heren, die is daar kampioen in. Kampioen in de vocal fry, let op.
1: En ja, a little bit. Green. For thank you. Now, poverty. Do it. You might like that one.
0: Irritant, hè? Outfit.
1: And he did what you want and what you get. Interesting. Naked. Make selfies. Guys, do.
0: Nou goed, voordat je echt volledig geïrriteerd op die werkvloer zit, dat is helemaal niet de bedoeling. Maar ik hoorde dit liedje weer eens voorbij komen op mijn Spotify. Toen dacht ik, ten eerste moet ik die meenemen. En ten tweede, hij doet dat ook, de vocal fry. Maar dan charmant. Ik heb het over Pino D'Angelo. Makkale idea.
2: Gata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

veel saai. Het is een beleving, hè? Het is een beleving. Een man die mag graag eten of drinken beleven. Dus dat ga jij ook doen als je deze prijs wint. En het is heel simpel om dit te winnen. We hebben twee tijdloze tracks in Breukies Blender gegooid. En aan jou de taak om uit te vogelen welke

deze blend zo goed dat je denkt, nou, dit kan zo de radio op, toch? Maar toch zijn het twee verschillende liedjes door elkaar. Maar welke twee tijdloze tracks hoor je hier? Laat het even weten in de NPO Luister-app. En wie weet pak jij dan wel even een lekkere zak met koffiebonen. De Breukies Blend.

Magnetic. Stel je even voor, hè, dat je dan op de werk

0: Wiener meegenomen. Breukies blend, zeg je dan. Nou, ik heb geprobeerd te achterhalen welke tonen, welke smaak het heeft de koffie. Ivo heeft gezegd, is gewoon lekker. Is gewoon lekker, dus dan moet je het maar gewoon mee doen. Het enige wat jij moest doen was raden welke twee tijdloze tracks er door elkaar waren gemixt in Breukies Blender. En aan de telefoon heb ik Hayat. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent lekker de lazy girl vandaag, zeg je zelf.
1: Oh, flinke lazy girl, ja.
0: Wat doet de ultieme lazy girl op de dinsdagochtend?
1: Uitslapen. zwembad openleggen en dadelijk lekker een duikje nemen en het zonnetje liggen.
0: Heerlijk. En je had nog een poging gedaan, toch? Tot iets nuttigs, iets sportiefs. Hoe is dat afgelopen uiteindelijk?
1: Mijn sportmatje eruit gehaald. Ik heb wel een paar push-ups gedaan, maar daarna ben ik toch maar een bakje koffie gaan pakken.
0: Ah joh, het gaat allemaal om de moeite. Je dacht, ik klap het sportmatje weer in en ik klap het zwembadje uit. Ik vind dat ook een veel betere keuze. En je hebt ook even tijd voor jezelf, toch? Hoe zit dat?
1: Mijn kind is een week op kamp.
0: Kind is een week op kamp. Dat is tot aankomend weekend, hè?
1: Ja. Zaterdag, ja.
0: En dan ga je dochtertje ophalen en dan is ze helemaal smerig, want dan heeft ze waarschijnlijk 4 dagen niet gedoucht. En is ze helemaal lekker moe, want ze heeft heel veel gespeeld. En dan kan de lazy girl dus... Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Nou goed, een bakje koffie op zo'n lazy girl dag, dat kan je er goed bij gebruiken. Daar moest je wel iets voor doen. Zullen we nog even naar de opgave luisteren van vandaag?
1: Ja.
0: Komt ie aan. Today I don't feel like doing anything. Lekker mashupje toch vandaag?
1: Yeah. I just wanna lay in my
0: bed. Maar de grote vraag is, welke twee tracks zijn hier door elkaar gemixt? Welke heb je gehoord, Hayat?
1: Hij begon met Yves en Gwen Stefani met Let Me Blow Your Mind.
0: Ja?
1: Daarna ging hij verder met Bruno Mars, Lazy Song.
0: De Lazy Song, jouw soundtrack van de dag.
1: Ja.
0: Heerlijk, nou je hebt het helemaal goed, gefeliciteerd.
1: Dankjewel, ik hoop dat je me vandaag nog draait.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ik weet niet of ik er nog tijd voor heb, maar ik ga mijn uiterste best doen. En wat zou je dan willen? Wil je hele koffiebonen? Wil je thee? Wil je gemalen koffie?
1: Ik zou graag gemalen koffie willen.
0: Heel goed, dat is de allerbeste keuze. Hayat, dat ga

0: Fix die ruit voor je vakantie.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind... Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
12: Hoi.
11: Of binnenkort vertrekt...
13: Adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Kom naar Museum Batavialand.
16: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
15: Parkeren kan bij Bataviastad.
16: Dus kom naar Museum Batavialand.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
20: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.

0: genieten maar.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.

0: Summer Paradise, maar ook Madness en Our House. Ik ga nog even oefenen op de titels. Iemand die wel uit zijn woorden komt, is vast Martijn Middel.
1: Nou, we gaan het afwachten. Goedemorgen. De Franse brandweer is nog steeds druk met het blussen van grote natuurbranden. NOS op 3. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau, vlakbij Parijs. Inmiddels is er ook een tweede brand in de buurt ontstaan. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt. Want er zijn aanwijzingen dat de branden zijn aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
2: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dus een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk, dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan. Dus dat is een aanwijzing. Maar wat daar dan achter zit, dat is natuurlijk nog onduidelijk. Is dat bewust aangestoken of is dat per ongeluk gebeurd?
1: De bosbranden in Frankrijk hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Het blussen van de branden kan nog dagen of zelfs weken duren. De rechtbank in Haarlem doet uitspraak in de zaak van de 14-jarige Tamar. Ze werd in 2020 bij Marken doodgereden door een man uit Duitsland. Verslaggever Mark Hamer is bij de rechtszaak.
3: De chauffeur wordt ervan verdacht te weinig op de weg te hebben gelet en dat hij is doorgereden na een ongeval. De verdachte zegt zelf dat hij dacht een dier te hebben aangereden en wil worden vrijgesproken. Vandaag dus het oordeel van de rechter.
1: Die man kreeg in eerste instantie een boete voor onoplettendheid, maar na heropening van het onderzoek komt de man nu toch voor de rechter. Het OM heeft 8 weken geëist. Ja, wat hebben Ed Sheeran, Emma Stone en Prins Harry met elkaar gemeen? Ja, tot vandaag wist ik daar het antwoord wel op. Het zijn alle 3 gingers, toch? Nou, nee, zegt Prins Harry nu. De jongste zoon van Prins Charles beweert in een podcast dat hij helemaal niet roodharig is. Zijn haar is kastanjebruin, zegt hij.
4: What do people most often get wrong about you?
5: That I'm not ginger.
4: Oh, hang on. People get that wrong?
5: Yeah, people think I'm ginger, but I'm more sort of like sunset, like auburn.
4: Yeah?
5: I don't know why that's funny.
1: Ja, Harry zelf lijkt er niet zo om te kunnen lachen. Voor hem is het een pijnlijk verleden, zegt hij. Vroeger op school werd hij uitgemaakt voor carrot top, oftewel wortelkop. Het weer, opnieuw veel zon, tussendoor ook wat wolken. En het wordt warm, 26 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes... vol unieke winkels en boutiquejes.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer... Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Kokkema.
1: Een hele goede morgen en welkom bij Tijdloze Tracks. Sophie op de plek van Ivo of van Obi, het is maar net hoe je bekijkt. Met nu Green Day en Wake Me Up When September Ends.

dinsdag. Ziet een beetje als een zwarte blazer. Wijnand Speelman, als je luistert, een blazer, dat is dus een jasje. Kan altijd uit de kast getrokken worden. Raakt nooit uit de mode. Maar dan moet je het zien in muziekvorm. Zometeen nog Simple Plan en Shanna Paul. Nou, wanneer hoor je die nog? Summer Paradise heb ik voor je klaarstaan. Maar ook Wham Do Project bijvoorbeeld. Nou, kleine tip, als je dat gas geven een heel fijn principe vindt. Ik trek je vanmiddag na 4:30 ook weer uit je middagdip met de Hocus Focus Mix.

3FM. Mijn naam is Sophie en ik denk dat ik 4, 5 jaar geleden voor het eerst en ook voor het laatst in het casino terecht ben gekomen. Dus ik ben blij dat JW hier in de studio de rechterhand van ons Ivo van Breukelen een zwengel gaat geven aan het request roulettewiel. Want bij mij zou dat niet goed komen. En goed nieuws voor jou, want dan mag jij het even gaan bepalen allemaal, muzikaal gezien. Ik reken op die uitmuntende muzieksmaak van jou. Zometeen gaan we zwier geven aan het request roulettewiel. Er komt dan een balletje terecht op een nummer en die is weer gekoppeld aan een muzikale categorie. En welke categorie dat wordt, dat hoor je zometeen. Eerst deze tijdloze track, Madness. Dit

0: voor de dinsdag met Harry Styles, Your The Aperture. JW, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan draaien aan het Request Roulette Wiel. Is dat ook iets wat je dan ieder weekend ook met je meeneemt? Dat je dan op feestjes komt en zegt, jongens, ik ga weer een zwengel geven, zeg maar.
1: Nou, als ik iets van een roulette wiel zie liggen ergens, ja, dan kan ik het niet laten. Nee, maar... maandagochtend is beginnen mijn handen wel weer te jeuken.
0: Ja, dan is het een soort van Pavlov-effect eigenlijk. Als je hem ziet, dan wil je er meteen aan draaien. Ja. Ja, het is mijn eerste keer, dus misschien is het handig als jij even uitlegt wat de bedoeling is.
1: Het is heel simpel. Er staat hier een life-size roulettewiel in de studio. Er staan 37 vakjes op. En
0: hij staat er echt.
1: Hij staat er echt. Hier, ik zal
0: even zo. Ja, check, ja.
1: En al die vakjes, daar staan nummers op. En ieder nummer is gekoppeld aan een muzikale categorie. En het vakje waar hij zometeen op valt, in die categorie kun je dan een plaatje aanvragen zometeen.
0: Check, oké. En wat is de vreemdste categorie die erbij zit, zou jij zeggen?
1: Ja, vreemdste... Nou, ik vind 14 altijd wel leuk. Dat is een ik versta niets van, maar klinkt wel lekker plaat. Dat is een liedje waarvan je eigenlijk geen idee hebt wat er wordt gezongen. Maar je denkt, ja, klinkt wel leuk.
0: Ja, goed, goed. Nog eentje?
1: Ik moet zeggen, ik vind girlbands leuk. Gewoon nummer 22.
0: 22 hoop ik ook op. Ja, zeker. Nou, dan rest mij maar één ding te zeggen. Geef er vooral even een zwiertje aan, zou ik zeggen.
1: Gaan we.
0: Oh, daar gaat-ie.
1: Rihanna van Plu. En er is witte rook, hoor.
0: Er is witte rook?
1: Ja, zeker. Er is witte rook.
0: En het
1: is geworden. En ja, dat is wel hartstikke leuk. Het is gewoon de nummer 2, Duitsstalig.
0: Duitsstalig? Ja. Ik zei nog, er is één categorie waar ik het minste zin in heb... en dat is Duitsstalig. Ach, man. Nou, noem even één... Ik bedoel, ik wil ook uit deze negativiteit... noem even een klapper van een Duitse plaat.
1: Even Peter Fox, House am See.
0: Dat vind ik meteen wel een hele goeie, hoor. Peter Foxje.

0: Ja, dat dacht ik ook even toen ik zag dat de categorie Duits is vandaag. Duitse muziek, My Body is een... Ja, we hebben een zwier gegeven aan het request roulette wiel. Er is een categorie uitgekomen. De categorie is Deutsch. Dus jij mocht de NPO Luister-app gebruiken om daar je suggestie in te sturen. Gerwin, een guten Morgen nog. Hallo?
1: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Guten Morgen, hoe is het met jouw Deutsch gesteld? Want die van mij niet al te best.
1: Die van mij ook niet eigenlijk.
0: Die van jou ook niet, maar muzikaal gezien wel.
1: Zo heel veel Duitse nummers ken ik niet. Maar deze staan nog wel goed in mijn geheugen.
0: Dat vind ik het toch wonderbaarlijk. Want ik liep tegen hetzelfde probleem aan. Nu moet ik zeggen, Gerwin, dat de luisteraar van 3FM eindeloze inspiratie heeft. Die hele epoxy staat vol. Maar hoe je bij dit liedje bent gekomen, wat we ook serieus wel regelmatig hebben gedraaid op 3FM in die tijd. Vertel het mij, uit welke krocht van het brein komt dit?
1: Nou ja, ik denk uit de 3FM-krocht van heel lang geleden.
0: Ja, wat kan je over dit liedje vertellen voor mensen die echt geen idee hebben?
1: Nou, als ik dan aan een Duits nummer denk, dan denk ik daar al snel af aan Pieter Fox, House am See, of Namika, lievelingsmens. Ja. Die zit gewoon in mijn geheugen.
0: Die zit gewoon in jouw geheugen. Nou, ik vind het echt een hele goede suggestie. En nu laat je mij ook in ieder geval genieten van Duitse muziek. Dus dat heb je in ieder geval voor elkaar gekregen.
1: Nou, mooi.
0: Dankjewel, Gerwin.
1: Graag gedaan.
0: En ga lekker genieten van Namika en lievelingsmens. Tschüssi.
1: Ja, bye, doei.

0: show. Lieve Mart, wat ligt er vandaag eigenlijk op jouw boterham?
1: Ik heb eigenlijk iedere dag een zakje krentenbollen mee, waarvan altijd de vraag is of ik er aan toe kom, ja of nee.
0: En iedere dag ook, hè? Ik kan dit bevestigen. Het zijn vaak...
1: Normaal zie ik jou over 2 uur, dan weet je het ook.
0: Ja, dan weet ik het ook. Licht klef, een beetje geplet ook.
1: Ah, goor, echt goor.
0: Zometeen onder andere de 3 over 12. Wat kan je daarover vertellen?
1: Dat het de 3 belangrijkste tracks van de dag zijn, maar dat is elke dag zo. Het is vandaag 14 juli. Het is 14 juli en dat is geweldig nieuws voor een bepaalde artiest en zijn band. En daarnaast heeft Engeland een nieuw volkslied. Dat gaan we zo meteen ook even draaien.
0: Ja, dat meen je niet. Je hoort het zo meteen allemaal bij Mart tijdens de lunch. Veel plezier!
1: 3FM.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Lieslot, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Bioderma 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou. Blootgewoon.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.

0: Geniet er maar.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
7: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: verdere nieuws krijg je van Stef Wandstra.
1: Hey Mark, nog net goedemorgen. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. NOS op 3. Dat vuur brak afgelopen zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau, zo'n 30 kilometer ten zuiden van Parijs. En inmiddels is er ook een tweede brand in de buurt ontstaan. Onze verslaggever Joris van Poppel is in het getroffen gebied.
2: Ja, je ziet een dikke grijze rook, zie je hangen, een enorme wolk. En je ruikt het ook hier, hè? Je ruikt echt verbrand hout.
1: En voor die natuurbrand zijn inmiddels 2 verdachten opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Intussen viert Frankrijk vandaag 14 juliet, de nationale feestdag. Er zijn wel meerdere vuurwerkshows afgelast en een feest met brandweermannen gaat niet door. Die zijn druk met blussen. Het aantal doden na de cafébrand in Bangkok is gestegen naar 30. En meer dan 70 mensen liggen nog steeds in het ziekenhuis. Veel van die doden waren in het pand naar achteren toegevlucht, maar konden vervolgens nergens naar buiten toe. Volgens correspondent Mustafa Margani onderzoekt de politie nog of de eigenaren van het café in Bangkok fout hebben gemaakt.
3: Ja, op papier leek alles in orde. Er was dit jaar zelfs nog een inspectie, maar er zou toch heel veel fout zijn gegaan. Er waren nooduitgangen, maar één werd geblokkeerd door een snoepkraam die daar was geplaatst. En op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht.
1: Het café lag in een minder toeristisch deel van Bangkok en de meeste slachtoffers komen dan ook uit Thailand. De droogte in Nederland begint inmiddels toch wel steeds meer op te vallen. Volgens Rijkswaterstaat staat het water in de rivieren superlaag voor de tijd van het jaar. Het kan weer problemen veroorzaken voor schepen, want als ze te zwaar worden beladen, dan kunnen ze vastlopen. En naar verwachting daalt de waterstand in de Nederlandse rivieren nog verder. En bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. Ja, de politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is daar nooit aangekomen. Transport was geregeld via een online platform. Gaan we weten hoeveel zon. In het oosten is het wat bewolkter en kan er later vandaag nog een buitje vallen. Het is 29 graden in Utrecht tot 32 in Maastricht.
0: 3 verkeer dan. Van ABB rustig op de weg. Wel een lange file op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Bij knoop het Oude Rijn, bijna een half uur vertraging. En er is een slagboom aangereden op de A29 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom. Dat zorgt voor knoop het Hellegatsplein op dit moment voor ongeveer 10 minuten vertraging. Maar de weg is daar wel dicht, dus je zult daar moeten keren. 3FM.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op carré.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: 3FM.
13: Avotros.
12: Mark Meijer.
14: Welkom de dinsdageditie van de lijst met de drie belangrijkste liedjes van vandaag. Het is de 3 over 12 van 3FM. Vanavond beginnen de halve finales van het WK voetbal weer. En het anthem van dit WK is ook nog een van de meest gestreamde tracks van het moment. Shakira en Burna Boy staan op nummer 3 met Duin.

0: zouden zelf Bastille zeggen. Het is Bastille-dag.
1: 3 over 12.
0: De dag waarop 337 jaar geleden boze Fransen een gevangenis bestormden. Dat moment wordt gezien als het begin van de Franse revolutie. Die gevangenis die heette de Bastille. En daar is deze band die zojuist wordt naar vernoemd. Vandaag is een frontman jarig. Hij ging ooit op zoek naar een goede naam voor zijn band. En toen dacht hij, ik ben jarig op 14 juli. 14 juillet. Dat is de dag dat ze de bestorming van de Bastille herdenken. Weet je wat, ik noem mijn band Bastille. 40 jaar is hij geworden vandaag. Dan Smith, je hoorde zijn band Bastille met het liedje Pompeii op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. En dan gaan we naar het bovenste liedje in de lijst met de belangrijkste tracks van deze dinsdag 14 juli. Een liedje dat ineens weer gigantisch is gestegen in de streaminglijsten, en dat heeft alles te maken met het WK-voetbal. Na iedere wedstrijd van Engeland zingen de spelers samen met alle aanwezige supporters van Engeland een liedje dat je kan beschouwen als inmiddels wel het officieuze volkslied van het Verenigd Koninkrijk. En ik zou het te weinig eer aan doen als ik zou zeggen dat het aan een tweede leven begint, want het eerste leven van dit liedje is überhaupt nog nooit geëindigd. En door alle filmpjes die daarvoor rondgaan, komt deze tijdloze track weer bovendrijven op de streamingplatforms. Bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Oasis en Wonderwall.

Keuze volkslied van Engeland stond bovenaan de 3 over 12 van 3FM van vandaag. Keihard gestegen in de streaming door de goede prestaties van het Engelse voetbalelftal op het WK. Oasis hoorde je en Wonderwall. Dinsdagmiddag aan de bak of aan het bakkie tijdens je lunch met 3FM op de radio. En nieuwe muziek van Temper City, Self-Aware, in een paar minuten. Eerst...

Ja, ik weet niet of je er nog zin in hebt of dat je het inmiddels helemaal zat bent, maar ik vind het zelf wel leuk. Dus we gaan er weer voor. Binnen een paar minuten een nieuwe editie van Mart's Taaljournaal. Mijn grootste hobby waar ik het eigenlijk nooit met iemand over mag hebben, omdat iedereen me altijd een bedweter en een wijsneus vindt, heb ik een plekje voor gevonden. Op de radio, hoe leuk, want nu kan ik er honderdduizenden mensen tegelijkertijd mee vermoeien. Als ik iets zie of iets hoor, een mooie taalkronkel, wat dan ook, dan deel ik hem graag met je om toe te voegen aan je arsenaal. En we hebben zometeen weer een mooie, maar ik wil je wel alvast even vertellen. Zometeen hebben we weer een niet bestaande uitdrukking, bedacht door de mannen van Chris Cross Amsterdam, die wel alleen voor je is als je een eigen jacht hebt. Dan weet je dat alvast. Mart's Taaljournaal binnen een paar minuten. Eerst John Mayer, Taylor Swift, Half of My Heart, 3FM.

0: Sheeran en Repeat It. Panic at the Disco met High Hopes en ook Pommelien, Thijs en Mo in een paar minuten. Eerst tijd om de sleutel te pakken en mijn loketje te openen. Het loketje waar we het kunnen hebben over mijn grote liefde, de taal.
1: Ze maken gewoon een vlieg van een olifant.
2: Alles pak je met zijdehandjes aan.
3: Ik heb niet meer behoefte om ergens mijn ei kwijt te leggen.
4: Ze hadden me wel echt met gevoelige snaren geraakt.
0: Mart's Taaljournaal. De plek om te praten over dingen die je opvallen in de taal. En ik kan me indenken dat je ook denkt, hè, waarom? Ja, is gewoon mijn grote hobby. Even mijn grote liefdes. Ik vond het altijd heel leuk als kind om boeken te lezen en om verhaaltjes te schrijven ook. Ik denk dat mijn ouders ergens nog wel ver weggestopt boekjes hebben geschreven met verhalen die ik als kind dan bedacht had en dacht, ik word bestseller-auteur. Nou, dat is niet gelukt, want zo goed ben ik zelf. Nou, ook weer niet met taal, maar ik vind het wel leuk om het erover te hebben. Dus als je een keer je afvraagt hoe iets werkt, waar een bepaald woord vandaan komt, of een uitdrukking die je vaak hoort, nou klopt of niet, ben je altijd welkom. En als ik zelf iets heb, dan drop ik het ook bij je. Zo zag ik gisteren een interview voorbij komen met Chris Cross Amsterdam, DJ-duo, de twee broers Jordi en Sander. Nou, die een behoorlijk boekje opendeden wel over het feit dat hun MC ermee stopt. Dus Jordi en Sander die draaien, Yuki is hun MC, die staat dan een beetje het publiek op te hypen en zo. Hij stopt ermee en wat bleek, dat was al een tijdje niet meer helemaal koek en ei, ook een mooie uitdrukking. En dit zeiden zij daarover.
5: We hadden wel een klein conflictjes en zo. En we negeerden elkaar een beetje. En,
6: was wel een tijdje gaande.
5: Hij wilde graag met ons afspreken. En wij hielden dat van de boot.
0: Yuki wilde dus graag met ze afspreken om hun conflict uit te praten. En zij hielden dat van de boot. Dat viel mij meteen op. De uitdrukking die Jordi van Chris Cross Amsterdam hier bedoelt is de boot afhouden. Ja, iemand die de boot moest afhouden. Dat was vroeger iemand die de boot moest duwen met stokken en roeispanen om ervoor te zorgen dat hij niet tegen de kade botste in de tijd dat boten nog zeilden en geen motoren hadden om er zelf voor te zorgen dat ze niet tegen de kant zouden crashen. Maar de jongens van Chris Cross Amsterdam, die hebben natuurlijk inmiddels gewoon motorjachten zelf. Dat zijn multimiljonairs, die jongens. Die vliegen de hele wereld over. Die verdienen godsvermogelijk veel geld met hun werk. Dus ja, die boot die hoeft niet afgehouden te worden. Het enige dat zij hoeven te doen is ervoor zorgen dat niemand op hun luxe schip komt terwijl zij daar lekker liggen te chillen en geen zin hebben in deze mensen. Hun MC, om maar iemand te noemen. Dus de rijke mensenversie van de boot afhouden is per vandaag iemand van

0: en Pommelien Thijs en het midden.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik wil je over een paar tellen graag het nieuwe liedje van Jungle laten horen. Ik hou zo van die band. Die hebben een soort heel eigen universum. Hun liedjes hebben super kenmerkende zomerse, dromerige stijl. De visuals en de albumcovers van Jungle die zijn altijd extreem goed uitgedacht. Alles is gewoon heel samenhangend wat zij doen. En ze kunnen dus ook liedjes van andere artiesten naar dat universum van ze transporteren. En dan is het ineens helemaal een Jungle liedje. Luister even naar deze cover van Birds of a Feather van Billie Eilish door Jungle.

mooi dat deze band opgericht is oorspronkelijk door twee mannen, maar inmiddels voeren vrouwen de boventoon. Ze hebben er een zangeres bij gehaald. Backingvocalisten zijn allemaal vrouwen. Er is heel veel feminine energy in deze band. En ja, de sound van Jungle die pakt mij gewoon helemaal. Ik wil je graag hun nieuwe liedje laten horen hier op 3FM. En dat heet Someday, Somewhere.

naar buiten weinig meekrijgt van als je binnen aan het werk bent. Brengen we hem ook gewoon een beetje mee naar binnen deze dagen. Khaled en Aisha worden hier bij 3FM. En holy moly, heb jij het nieuwe liedje van Lost Frequencies al gehoord? Dat is me er een partijtje crazy. Dat begint als een popliedje. Dat wordt op een gegeven moment, zelfs voor Lost Frequencies begrippen, best wel behoorlijk dancey. Je maakt dat een beetje van die understated dance liedjes. Deze heeft wel pit erin. En dan daarna switcht het ineens naar een soort rare big band sound. Hoort een

0: dit. Ineens zit dat aan het einde. Het is verder helemaal geen. Het is volgens mij Music Sounds Better With You van Stardust. Het is helemaal geen remix daarvan of niks. Je hoort dat verder in het liedje ook niet voorbij komen. Maar ineens zit het aan het einde. Heel lijpnieuw liedje, maar begrijp ik niet verkeerd. Want ik vind hem echt heel vet. Ik vind het een van de allerbeste Lost Frequencies platen. Ik denk misschien wel ooit. Live It All is zijn nieuwste. Die hoorde je zojuist hier bij 3FM.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mark.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG.

0: Music zometeen. En ook nieuwe muziek van 3FM Talent Jet van der Steen. Eerst naar het nieuws van 1 uur met Stef Banstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. Een bomvolle sportdag vandaag. NOS op 3. Zometeen gaan we alvast even voorbeschouwen. Ik begin met nieuws over 200 kinderen. Want door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ze geen voogd. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien. En meestal worden de belangrijkste keuzes voor zo'n kind dan gemaakt door een voogd. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker bij jeugdbescherming die voor die kinderen klaarstaat. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn nu druk met blussen. Er zijn 2 verdachten opgepakt die mogelijk het vuur hebben aangestoken. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland, blijkt uit nieuwe cijfers. En het is voor het eerst dat cijfers over stroomverbruik van datacenters bekend worden gemaakt.
2: Tour de France.
1: Ja, en dat wordt de smullen voor sportliefhebbers vandaag. Want as we speak beginnen de renners in de Tour aan een spannende etappe met 7 beklimmingen. Het is de Franse Nationale Feestdag, dus gaan de Franse renners vooral extra hard strijden voor die winst. Maar de kans is groot dat een Deen of een Sloveen er met de etappe vandoor gaat. Want 2 jaar geleden lag de streep op precies dezelfde plek als vanmiddag en werd het een strijd tussen de topfavorieten.
3: En daar komt Pogacar en die komt ernaast, maar die komt er onwaarschijnlijk niet voorbij. Wat een zenuwslopende sprint tussen Vingegaard en Pogacar. Jonas Vingegaard, die klopt Pogacar. En dan is hij behalve de morele winnaar ook de echte winnaar.
2: WK voetbal.
1: Ja, dan kan Frankrijk zich ook nog eens gaan plaatsen voor de finale van het WK voetbal. De halve finale tegen Spanje vanavond voelt eigenlijk als een finale, zegt mijn collega Suze van Kleef.
4: En op Frankrijk staat echt geen maat met de aanvallende linie vol supersterren. Mbappé, Dembélé, Olise. Maar Spanje heeft ook wapens die vertrouwen geven. Zo heeft het land al sinds een oefennederlaag in 2024 niet meer verloren. Dus heel erg lastig te verslaan. Dus ja, dit was de gedroomde finale. Nou, dat is niet gebeurd. Dan maar een legendarische halve finale. En de bondscoach van Spanje, Luis de la Fuente, die noemde deze wedstrijd ook de finale voor de finale. Dus laten we maar zo beschouwen. En ook fijn voor ons op een normale tijd. 9 uur vanavond is die wedstrijd. Ook lekker.
1: Het weer, veel zon nu. In het oosten is het wat grijzer. Het is 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
0: Dan 3 van verkeer nog van de ANWB. Rustig op zich op de weg. 70 kilometer file stelt niet extreem veel voor. Maar er staat wel een lange file op de A12. Tussen Den Haag en Utrecht. Bij knooppunt Lunette is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Je moet daar over de parallelrijbaan of over de ring van Utrecht. Kost je sowieso 35 minuten extra. Veel succes daar. De andere files op de A-wegen in Nederland zijn 10 minuten of korter.
2: 3FM.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: mee verwarmen en genieten maar.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: 3FM. Mark Meijer.
5: Ja, die arbeid met 3FM op de radio. Weet je in ieder geval zeker dat je de meeste muziek van Nederland hoort. Waaronder Sonmeo en Multicolor zometeen. Coldplay met Magic komt eraan. En eerst Another 54 Ultra met Talk to You.

3FM, jullie hebben toch altijd alle artiesten voor interviews. Daar kennen we jullie van, dat klopt. Maar de jongens van Another, die doen echt nooit interviews. En Nederlandse jongens gaan huge in het buitenland. In Engeland zijn ze ook echt gigantisch. Maar interviews vinden ze niet zo leuk. Ze vinden het niet zo leuk om veel over zichzelf te vertellen. Dus dat doen ze echt nooit. Behalve vanavond.

0: FM kantoorplanten te winnen. Vandaag de eerste van die drie. Net een beetje hoe je het wil zien. De 3FM kantoorplant die komt met het logo van 3FM al in het blad gezet. Hoe ze dat doen weet ik eigenlijk nog steeds niet. Maar het ziet er wel leuk uit. Hij heeft een naamkaartje. Dus je hoeft hem ook zelf geen naam meer te geven. En hij is vooral gewoon heel leuk om op je bureau, op je salontafel, wherever neer te zetten. Het plantje kan voor jou zijn. Als je even goed je oren spitst. Ik heb namelijk een bekende Nederlander een nieuwe baan gegeven. Je gaat zo meteen de stem horen van een BN'er. En je gaat geluiden horen van een bepaald beroep. Een bepaalde werkplek. Een plaats waar diegene aan het werk is. De vraag is, wie hoor je hier? En welke nieuwe baan heb ik hem gegeven op basis van de achtergrondgeluiden?
1: Wat heel veel mensen niet weten, dat is dat Kroes een hele grote country fan is. Ik hou echt van country muziek. En vooral de oude muziek van vroeger. Want die draaiden wij vroeger altijd in de auto als we op vakantie gingen. Maar ja, ook de muziek van nu vind ik helemaal te gek. En ik weet nog goed, ik zat van de zomer op mijn boot, achter op de dek. En toen kwam er een liedje voorbij waar ik meteen compleet verliefd op was. Uit Amerika vandaan.
0: Ja, van wie was deze stem? En waar was hij aan het werk op basis van de geluiden die je hoorde? Gokje kan je wagen via de NPO Luister app. Daar kan je een berichtje achterlaten. Je maakt kans op de 3FM kantoorplant. Nu, nieuw 3FM talent Jet van der Steen. Dit is Goed Genoeg.

0: aircootje blaast weer lekker?
1: Nee, ik sta net even buiten mijn kleedje eroverheen te gooien.
0: Je staat, wat sta je eroverheen te gooien?
1: Een kleedje over de container heen.
0: Een kleedje over de container. Jij bent vrachtwagenchauffeur voor de duidelijkheid. Waarom moet er een kleedje over de container heen?
1: Ja, ik haal bouwcontainertjes op uit Friesland, zeg maar.
0: En hebben ze het koud of zo? Of zijn ze bang? Waarom moeten ze een dekentje?
1: Nee, een kleedje om afvallende lading tegen te gaan.
0: Ah, zo, oké. Okay. Ja, sorry, ik zag meteen helemaal zo'n vliesdekentje voor me waar ik s'avonds op de bank onder zit. Maar dat is het dus niet.
1: Nee.
0: Jij bent weer een rondje in misschien wel de mooiste provincie van Nederland aan het maken?
1: Ik weet het wel zeker.
0: Ja, ik moet dat altijd even zeggen van mijn schoonfamilie, dat Friesland de mooiste provincie van Nederland is. Maar dat is wel zo, toch?
1: Heb jij schoonfamilie hier wonen, joh?
0: Ja, nou en of ik daar schoonfamilie heb wonen. God, non zure klote eind. Maar wel lieve mensen, en daar doe je het uiteindelijk voor.
1: Nou ja, je doet het ook voor de wederhelft, toch?
0: Ja, zo is het ook. En voor de natuur, en de rust, en de lieve, beetje stugge, maar toch ook wel lieve Friezen, daar doe je het allemaal voor.
1: Ja, dat zeggen ze, hè?
0: Goed, voordat de rest van Nederland denkt, doen wij ook nog mee. Zeker door de rest van Nederland nog mee. We gaan BN'er met een baan spelen. Jij maakt kans op de 3FM kantoorplan piepen. Als jij weet welke BN'er ik welke nieuwe baan gegeven heb. Voordat we naar het antwoord gaan, laten we nog even één keer de opgave horen voor iedereen die het gemist heeft.
2: Wat heel veel mensen niet weten, dat is dat Kroes een hele grote country fan is. Ik hou echt van country muziek. En vooral de oude muziek van vroeger. Want die draaiden wij vroeger altijd in de auto als we op vakantie gingen. Maar ja, ook de muziek van nu vind ik helemaal...
0: Ja, wiens stem hebben we hier gehoord? En wat was hij voor werk aan het doen, Pieper?
1: Ja, hij zei het zelf al. De Kroes, hè. De Holte Kroes.
0: Dat heb jij heel goed gehoord. En de baan?
1: En dan, kartbaanmedewerker of... Ja, Marshall, hoe je maar noemen wil.
0: Ja, nee, ja, hij stond op een kartbaan. Dat klopt helemaal. We gaan nog even naar die stem luisteren.
2: Wat heel veel mensen niet weten, dat is dat Kroes een hele grote country fan is. Ik hou echt van country muziek.
0: Ja. Dat had ook nog over voormalig Ajax-directeur Alex Kroes kunnen gaan... of over Tom Kroes. Maar jij had goed gehoord dat het inderdaad Wolter Kroes was. Dus jij krijgt die 3FM kantoorplan, Pieper.
1: Echt geweldig, kan hij naast zijn vriendje staan.
0: Oh, je hebt er al eentje?
1: Ja, zeker!
0: Hoe heet degene die je nu hebt staan?
1: Volgens mij heet die Theo.
0: Oké, kijk. En je nieuwe plant die je nu gaat krijgen, die heet Ed. Ik heb het even snel opgezocht. Monica heet de plant die jij nu hebt staan.
1: Monica. Nou, dan hebben we een mooi koppel.
0: Nou, doe de groetjes aan Monica en ook aan Snits. En de hele rest van Friesland.
1: Ja. Dank je wel.
0: Dag, Wiebe.

0: Mars, On My Soul. Ik denk dat we wel iets mogen vragen van Bruno. Gezien die aan zijn concert in Nederland waarschijnlijk 2-0 heeft overgehouden die hij op zijn bankrekening mag bijschrijven. Hij is inmiddels door. Hij is in Milaan. Daar staat hij vandaag en morgen. En ik vroeg me af of hij dan even op zoek kan naar deze band. En ze even een keer een trap kan geven. Het is inmiddels namelijk 3 jaar geleden dat we voor het laatst muziek van ze hadden. En allemaal wel geruchten dat er wat zou komen. Maar er komt uiteindelijk maar niks. Dus Bruno, als je ze ziet, geef ze even een schop onder een hol. Gaat om Maneskin. Dit is The Loneliest.
1: FM. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

bij 3FM. Ik was gisteren aan het brabbelen op de radio over dat Louis Capaldi afgelopen weekend zijn grootste show ooit hield. In Hyde Park. En dat Sam Fender daar ook te gast was. Maar dat, zoals wel vaker, ga ik dan een verhaal vertellen en dan haal ik er allemaal dingen bij en heb ik niet voorbereid om dat te laten horen. Dus ik dacht, ik ga dat nog even laten horen. Want Sam Fender en Louis Capaldi, die samen Rain Me In zingen, dat was wel wat. Luister even naar Louis die het gedeelte van Olivia Dean overneemt.

ben heel blij dat het liedje met Olivia Dean gemaakt is. Want die man en die vrouwenstem, dat is perfect gewoon van die twee bij elkaar. Maar Louis Capaldi is een prima Olivia Dean stand-in. En als je ze op het podium zou zien staan, zou je ze ook nagenoeg niet uit elkaar kunnen halen. Dus wie weet. Je hoorde Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean zojuist hier bij 3.

Doves Cry. Meer van dit soort tijdloze tracks hoor je morgenochtend weer tussen 9 en 12. Iedere werkdag begin je met 3 uur lang tijdloze tracks op 3FM. Liedjes met eeuwigheidswaarde. Maakt niet uit wanneer ze uitgebracht zijn. Mag vorige week zijn, mag vorige eeuw zijn. Mag vorig decennium zijn. Als ze maar eeuwigheidswaarde hebben. When Doves Cry hoort daar zeker bij. Prince hoor je op 3FM. Ik wil je even een klein stukje advies geven. Kijk. Ik ben geen celebrity. Ik kom niet veel onder celebrities. Maar ik heb in mijn inmiddels bijna 8 jaar bij de Landelijke Radio 1 ding geleerd. En dat is dat er vaak strategie zit achter wat artiesten zeggen. Dus zij zeggen het op een bepaalde manier die jouw radertjes in je hoofd laten draaien. Maar ze weten zelf al lang dat ze ergens naartoe aan het bouwen zijn. Eigenlijk is alles strategie. Zo zag ik Olivia Rodrigo die gezegd heeft dat ze nog aan het nadenken is. Of haar nieuwe album dat ze onlangs heeft uitgebracht. Of dat nog een deluxe edition gaat krijgen. Want er waren meer liedjes dan op het album paste die zij leuk vond. Dus misschien komt er nog een deluxe. Luxe versie van dat album uit, met nog wat van die extra liedjes die het album niet gehaald hebben. Nou, ik spreek inmiddels vrij vloeiend platenlabel. Ik kan je alvast vertellen, dit is een manier van het platenlabel om aan te kondigen dat de luxe album komt eraan. Ga het vooral bestellen, want er staan heel veel heel leuke liedjes op. Maar ja, als je het niet weet, dan denk je, oh, ze denkt er nog over na, ook hoop het zo. Laat ik lekker veel Insta-comments achterlaten met, oh my god, release dat deluxe album. Hoeft dus niet. Gaat gegarandeerd komen. Durf ik wel eurotje of 2,5 op in te zetten. Meer heb ik op dit moment niet op mijn rekening. Dit is Olivia. New York.

0: Olivia Rodrigo. Zo, ik heb een heel verhaal over Olivia Dean zitten vertellen een half uurtje geleden. Dus ik was even in de war wie ook weer wie was. Maar dit was Olivia Rodrigo. Stupid Song hoorde je van haar. Vanmorgen tussen 9 en 12 was ze al te horen tijdens Tijdloze Tracks. Dus mocht je bodyclock helemaal in de war zijn, dan komt ze hem zometeen voor je resetten. Want Sophie Hielkema is hier zometeen voor de laatste uurtjes van de werkdag.
1: Zometeen op 3FM. Sophie.

0: Het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft...
10: Hoi.
8: Of binnenkort vertrekt...
11: Adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
12: Stel je voor... Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
20: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
24: Fans van voordeel.
11: Aldi.
25: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
24: Fans van voordeel.
11: Aldi.
26: Louter hits op de dinsdagmiddag, uiteraard. Met zometeen Antoon de Enige en ook Harry Styles en American Girl. Maar eerst het nieuws van 1 over 2. Stef Banstra, een hele goede middag.
27: Hey Sophie, goedemiddag. Vrijspraak in de zaak Tamar.
28: NOS op 3.
27: Want de man die 6 jaar geleden het meisje van 14 uit Marken doodreed, kan niet worden verweten. Dat heeft de rechter net bepaald. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu volledig vrij. Het ongeluk gebeurde 's nachts. De verdachte zegt dat hij niet zag dat hij Tamar had doodgereden. Daar gaat de rechter in mee.
29: Gelet op het voorgaande kan de rechtbank op basis van het dossier niet vaststellen dat de verdachte heeft geweten of redelijkerwijs moet hebben vermoed dat bij het ongeval Tamar was gedood of aan haar letsel was toegebracht of schade aan een ander was toegebracht. Dan wel Tamar in hulpeloze toestand was achtergelaten.
27: De ouders van Tamar liepen weg uit de zittingszaal terwijl de rechter de uitspraak voorlas. Bij een brand in het centrum van Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn 6 mensen nog vermist, melden Belgische media. De brand in Brussel brak vanochtend vroeg uit op de 2e verdieping van een gebouw dat wordt opgeknapt. Belgische justitie meldt dat verschillende lichamen zijn gevonden in de lift en onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn. De prijzen aan de pomp zijn weer iets gestegen na de 3e nacht van beschietingen over en weer tussen de VS en Iran. De adviesprijs van benzine ligt nu op €2,54 en dat is net iets meer dan gisteren. En wat hebben Ed Sheeran, Emma Stone en Prins Harry met elkaar gemeen? Nou, tot vandaag wist ik het antwoord daar wel op, dacht ik tenminste. Dat zijn al 3 genders, dacht ik. Nou, toch niet, zegt Prins Harry nu. Want de jongste zoon van koning Charles beweert in een podcast dat hij helemaal niet roodharig is. Zijn haar is kastanjebruin, zegt hij.
30: What do people most often get wrong about you?
31: That I'm not ginger.
30: Hang on. People get that wrong.
31: Yeah. People think I'm ginger, but I'm more sort of like sunset, like auburn.
30: Yeah.
31: I don't know why that's funny.
27: Ja, Prins Harry lijkt er zelf niet zo om te kunnen lachen. Want voor hem is het een pijnlijk verleden, zegt hij. Vroeger op school werd de prins uitgemaakt voor carrot top. En dat betekent wortelkop. Nou, weet je dat ook weer. Gaan we naar het weer toe. Veel zon. In het oosten is het vanmiddag wat bewolkter. Bij 27 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.

0: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Mam, waar is mijn zwembad?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
6: geeft ruimte.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.

bedrieven. Hij heeft niet gelogen, houdt daadwerkelijk van American Girls. Heel Brittannië in tranen natuurlijk. Momenteel is hij aan het daten met Zoe Kravitz. Dat is inderdaad de dochter van de sjaalman. En ben ik dan heel toxic als ik denk, hallo, twee muzikanten in een relatie, gaan dan muziek maken met elkaar. Die Zoe, die is super getalenteerd. Romantisch duetje, let's do it. Hij heeft dus, Harry Styles, één keer een duetje gedaan. Dat verbaast me dan, met Shania Twain. Maar ik vond het

smaakt het dan meer? Ik blijf hopen en ik hou je ook op de hoogte. Sophie hier tot 4 met om 4:50 de Jokers Focus Mix. Met onder andere daarin Eric Prydz en Tiësto. Nou, die wil je echt niet missen. En een meegit memory om je vingers bij af te likken. Dat is echt een

is vet. Het is al leuk als je zo'n verjaardagskaart krijgt waar dan een heel lief berichtje in staat. Maar je zou maar een artiest zijn en dan een eerbetoon krijgen. Nou, ik zou echt als een kind die morgen jarig is zo excited zijn dat de grootste supersterren jou eren omdat je iets hebt betekend in muziekland. Nou, Lauryn Hill, die je net hoorde, die had dat 2 weken geleden op het podium Doja Cat en SZA die dan haar liedjes deden. En nog leuker dan het eerbetoon zelf vind ik dan dat ze dan het gezicht filmen van degene die je mag ontvangen. Oh, zo cute, zo lief. Die stond helemaal te shinen, die vrouw. En ben jij ook een beetje aan het floreren op deze dinsdagmiddag? Maak je daarvoor de mega hit Memory? Ik ga je zo meteen een podium bieden om al je talent op te laten zien. Maar eerst genieten van de meeste muziek. En tevens ook de beste op je werkdag. Met nu de mannen van Kensington. Dit is...

0: mega-hit Memories.
1: Oh, heerlijk gevoel om nu even op de klok te kijken. Doe dat even heel bewust. We vliegen er lekker doorheen samen. Niet opgeven, gewoon zo doorgaan. Ga ik je nu ook nog even extra scherp houden met een mega-hit Memory-opgave van vandaag. Ja, kijk, als je dol bent op hitster en zo en pubquizzen, nou, dan is dit helemaal jouw ding. Ik ga je een heel kort fragmentje laten horen van een oud mega-hit. Die ga ik straks helemaal laten horen. Je krijgt meer dan 1 seconde, no worries. Maar voor nu heel goed luisteren, even die focus in, daar komt hij aan. Ja, ik weet dat ik dit bijna over elke mega-hit memory zeg, maar hij is wel echt weer heel lekker. Maar de vraag is, hoe heet hij ook alweer? Nou, als je een ego-boost wil, een kleine shout-out op de radio, dan zou ik nu je antwoord insturen in de NPO Luister-app. Welke mega-hit memory hoorde je hier? Artiest en titel wil ik van je.

zo voel ik me ook. Ik voel me hongerig, ik voel me greedy. Ik ben altijd op zoek naar de beste oud-megahits out there. Als je nou denkt, ik ken nog wel een oude 3FM-megahit die echt een keer te horen moet zijn in Megahit Memories. Laat dat dan even weten via de NPO Luister-app. Dat is ons communicatiemiddel. Vandaag in de categorie elektronisch. Ik dacht leuk om ook even het archief te duiken om andere voorbeelden te geven van echt bangers van Megahit.

0: deze nog. Romy en Lifetime. Ook echt heerlijk.
1: Mega hit Memories.
0: Maar dat kleine fragmentje, ja, het goede antwoord is maar door twee mensen geraden. Namelijk Michel en Eline. Verwarring alom. En ik snap wel die verwarring. Onder andere Gecko van Oliver Heldens komt binnen. White Noise van Disclosure. Ja, allebei niet goed. Maar lijken wel heel erg op de Mega Hit Memory van vandaag. Het goede antwoord was Mike Magoo. Dit is Outlines.

Weet je nog, MTV in de glorietijd. Bakje bolognese chips, de marathon van de Hills kijken. 5 uur lang keek je dan naar bitchfights en meiden die dan de salade voor de helft lieten staan na zo'n gesprek. Totale hersenloosheid. En dit was dan de soundtrack daarvan. Heerlijk. Natasha Bedingfield en Unwritten. En dit is de laatste van Nothing But Thieves.

0: met straks echt een beuker van een mix.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Wat sick idee. Als je denkt, ik moet echt nog even stofzuigen.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders grijp je mis.
21: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
22: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
23: Of deze, in een leuk plaatsje.
24: Met 20

0: www.3fm-noord.nl.
1: 3FM. Als je wat extra energie kan gebruiken, nou pak er een bakkie bij. Maar ook zometeen de Hocus Focus Mix. Nu eerst naar het nieuws van exact 3 uur. Stef Bandsta, goedemiddag.
2: Yes, goedemiddag. Nieuwe bagageregels in de trein.
1: NOS op 3.
2: Ja, welke precies vertel ik je zo meteen? Ik begin in Ter Apel. Want het Rode Kruis gaat vanaf morgen weer iedere dag mensen helpen voor wie geen plek is op het aanmeldcentrum. In een kantoorruimte die door de overheid is geregeld, wordt nu een dagopvang ingericht.
3: Er komt een waterpunt, een stroompunt, een wifi-punt. Dus zo kunnen mensen hier in de airco de dag doorbrengen. Uiteraard is er ook een snack, koffie, thee, maaltijden 's avonds. En mensen kunnen ook naar buiten als ze dat willen om even een luchtje te scheppen.
2: Ja, het Rode Kruis denkt dat het nieuwe gebouw ook gaat zorgen voor meer veiligheid. De hulporganisatie trok zich eerder terug op het veldje voor het aanmeldcentrum vanwege steekpartijen. Bij een grote brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is nog niet helemaal duidelijk. 6 mensen worden nog steeds vermist. Het gebouw in Brussel staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. Een man uit Duitsland is vrijgesproken voor het doodrijden van Tamar. Dat meisje van 14 werd 6 jaar geleden doodgereden. En de rechter gaat mee in het verhaal van de verdachte, zegt verslaggever Mark Hamer.
4: Ja, de verdachte zegt dat hij wel iets gevoeld heeft. Maar ze dachten al dat ze een dier hadden aangereden. Nou, de rechtbank acht het aannemelijk dat ze dat dachten. Het was donker, het was een stille weg. Geen huizen in de buurt. En de rechtbank begrijpt dat ze er inderdaad vanuit gingen dat ze een dier hadden geraakt. En er niet vanuit gingen dat ze een mens hadden geraakt.
2: Het OM had 8 weken cel tegen die man geëist. In Noorwegen is Maris Borg-Høby vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van de kroonprinses Mette Marit mag de komende 4 weken zijn voorarrest met een enkel band thuis gaan uitzitten. Maris Borg-Høby is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en ook geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog dit. In de trein mag je voortaan je tas niet meer naast je neerzetten op de stoel. Dat heeft alles te maken met de drukte in de trein. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden, maar NS past de regels nu aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Gaan we naar het weer toe. Zonnig nu bij een graad of 29. Vanavond blijft het nog lang warm. Ja, morgen is het vooral langs de kust een zonnige boel. Landinwaarts is het wat grijzer. Kan er een buitje vallen hier en daar. Graad of 27
1: wel. Super, dankjewel Stef. Ja, dan nog de ANWB verkeersinformatie. Op een aantal wegen staat het goed vast. Dat komt door ongelukken. Te beginnen op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 40 minuten. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij Valburg 20 minuten. En tot slot de A300. 26 Nijmegen richting Ravenstein bij afrit Beuningen een kwartier.
5: 3FM.
6: Ster. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
9: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
10: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Van shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd

0: presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs. De hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast.
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: rolluiken. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: in heel veel kleuren 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: 3FM.
2: Avotros.
1: Sophie Hielkema.
2: Een hele goede middag en welkom bij de show. Met straks de Hocus Pocus mix. Al er zitten zulke lekkere liedjes in. Onder andere Fred Again en ook Billie Eilish. En nu eerst de Balza. Dit is Magnetic.

voor de jongens als groep. Zo grappig, los van elkaar hebben ze er wel gestaan. Onder andere in 2014, ook in 2022. En uiteraard was het samen dan de beste ervaring tot nu toe op Pinkpop. Wat is er ook leuker dan met je matties dan op een festival spelen. Nou, gelukkig mag ik iedere dag met al mijn vrienden, waaronder jij, die werkdag opleuken. Ik ruim zo op afstand de boel voor je op, met hier en daar een relax liedje. Zometeen Fleetwood Mac and Dreams. En soms zet ik je even wat extra aan. En ik denk dat ik daar op dit moment het perfecte liedje voor heb. Ik ben dus ook in te huren als Spotify DJ.

Fleetwood Mac en Dreams bij 3FM. Nou, meer van dat soort bangers kan je iedere werkdag horen tussen 9 en 12 tijden. 3FM. Normaal gesproken met Ivo van Breukelen, maar de komende dagen nog even door Obi Rijmakers. Ik heb alvast even gespiekt naar de playlist van morgen. Ja, ik weet niet of ik toestemming heb van Obi,

ik dat het een beetje in het midden ligt qua energie. Dus je kan er even op teren, maar je wordt er ook weer heel erg kalm en gefocust van. Nou, over focus gesproken, dat krijg je straks ook een beetje extra. Tijdens die Hocus Focus Mix over een minuutje of 15.

0: John met Turn the Lights Off.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Nee, dat lampje moet aan. Dat je denkt, ja, ik heb even zin om iets te ondernemen. Nou ja, goed, misschien is er zin ver te zoeken, maar bepaalde dingen moeten gewoon gebeuren. Je gaat richting die eindsprint van je werkdag en dan is het wel zo lekker als je een beetje hulp krijgt. Kijk, als ik jouw administratie ga doen, dat gaat niet goed. Als ik jouw kinderen van school haal, daarin kan ik ook niks beloven of dat allemaal goed komt. Wat ik wel voor je kan doen is op afstand een heerlijke mix voor je draaien. Dat doe ik iedere dag hier bij 3FM. Al die mixen zet ik ook online, 3fm.nl/mix. Dus als je denkt, ik heb even wat vaart nodig, even wat extra muzikale hulp, check dan even 3fm.nl/mix. En iedere dag na 3:30 hier sowieso bij 3FM. En je favoriete stalker, meaning myself, wil heel graag weten waar je mee aan de slag gaat zo meteen tijdens die mix. Wat is dat? Is de grote klus en kleine klus iets wat je al lang hebt uitgesteld? Iets wat je iedere dag doet? Dat maakt mij niet uit, maar ik beloon je graag met een hele grote, dikke, vette snoeppot. Maar dan moet ik wel even weten waar je mee bezig bent. Dus laat het weten in de NPO Luister-app. En die mix, die staat voor je klaar. Het is een heerlijke, dat beloof ik. En nu Imagine Dragons en It's Time.

0: sfeervol fotootje mee in de NPO Luister app, zeg.
1: Ja,
0: dit
1: klopt,
0: vind ik echt een geweldige uitvinding. Je gaat zondag vertrekken, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Samen met je zoons en met je vrouw, dat is natuurlijk de grote liefde in je leven. Maar wie is de andere grote liefde in jouw leven?
1: Die vouwwagen.
0: De vouwwagen. Vertel ons even wat de magie is van een vouwwagen.
1: Nou ja, dat ding kan makkelijk achter een auto hangen. Ik kan er lekker hard mee rijden en ik kan hem heel snel opzetten. Waardoor we ook bij tussenstops makkelijk even kunnen slapen. Dus we kunnen flink aan het rijden.
0: Ja, dan hoor ik jou zeggen, kan ik makkelijk opzetten. Ik was op Down the Rabbit Hole 2 weken geleden. Toen kreeg ik ook van mijn vriend zo'n tent mee. Van nou schat, die kan je makkelijk opzetten. Kan je vertellen, was niet het geval. Dus is het echt makkelijk om deze vouwwagen op te zetten?
1: Hij is redelijk eenvoudig. Het is 2 flappen uitklappen en dan alle haringen erin rossen.
0: Hey, en heet het dan een vouwwagen omdat jullie je ook persoonlijk moeten opvouwen om daar allemaal in te slapen? Want hoe gaat dit passen, Dirk?
1: Nou ja, op die 2 flappen aan de zijkanten kunnen 2 personen slapen. Dus zeg maar 4 op die flappen.
0: Oh, in die flappen, bij die flappen.
1: Op de flappen.
0: Op de flappen.
1: En onder de flappen heb ik dan ook nog 2 tentjes. Dus dan kunnen ook nog 4 man slapen. Dus dan kunnen maar 8 man in dat ding liggen.
0: Je kan ze overal kwijt.
1: Ja, zo is het.
0: Ik hoor het al. Hey, is er tussen al die flappen ook nog een plekje voor een snoeppot in die vouwwagen toevallig?
1: Dat denk ik wel.
0: Nou, heel goed. Dan doe ik jou die cadeau. Mag ik jou dan alvast een hele fijne vakantie wensen, Dirk?
1: Ja, zeker.
0: En groetjes aan iedereen daar.
1: Dat is goed.

0: juicy. Ze gaan het hebben over idiote boetes in het buitenland. Waar kan je qua belachelijke dingen allemaal een boete voor krijgen? Nou, Nel heeft me net wat ingefluisterd. Je weet niet wat je hoort. Zometeen in de middagshow. 3FM.
1: Kom naar Museum Batavialand.
2: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
1: Parkeren kan bij Bataviastad.
2: Dus kom naar Museum Batavialand.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
1: Kom snel langs bij Museum Batavialand.

0: Lekker toch?
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou. Blootgewoon.nl.

0: Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen.
0: Kijken we wat mogelijk is. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CR-V of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven.

0: Lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Editie van Baas en Benner. Het is exact de moment 4 uur. Stef Wantera, NOS op 3.
1: Goedemiddag. Vermisten na een grote brand in Brussel. NOS op 3. Die brand ontstond in een gebouw dat werd verbouwd. Het is nog steeds onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Meerdere lichamen werden gevonden in de lift. En ook zijn er nog 6 vermisten. Onze correspondent Ardy Stemerding vertelt dat de brand in Brussel vanochtend uitbrak.
2: En die was eigenlijk snel onder controle. En toen leek het allemaal nog niet zo ernstig. Tot dus duidelijk werd dat er brandende deeltjes in de liftschacht waren gekomen. En dat er daardoor dus op -2, dus een paar verdiepingen lager, een veel heftigere brand uitbrak. Die brand is inmiddels onder controle, maar daarbij is het dus misgegaan.
1: Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In dat gebouw in Brussel werden kantoren, appartementen en een hotel gemaakt. Het bedrijf achter DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Dat heeft de rechter nu geoordeeld. De Tweede Kamer had die overname al verboden. Ze zijn namelijk bang dat de Amerikanen bij onze privégegevens zouden kunnen. De Amerikanen waren het er niet mee eens, stapten naar de rechter toe, maar kregen dus geen gelijk. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoge beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden onder meer dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor die gemeente kon uitvoeren. De ambtenaren kregen daarvoor geld, 22 racefietsen en ook een groot aantal horloges. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden afgelopen week 5 strandhuisjes verwoest, raakte 1 iemand gewond. Het is niet bekend waarom die verdachte dat gedaan zou hebben. En hoeveel stroom verbruikt een datacenter nou? Voor het eerst is nu in Nederland berekend hoeveel dat is. Het enorme datacenter van Microsoft bijvoorbeeld in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland, blijkt uit nieuwe cijfers. En dat is best wel veel natuurlijk, legt mijn tech-collega Stan uit.
3: We wisten eigenlijk al dat datacenters in het algemeen heel veel stroom gebruikten. De meest recente cijfers daarvan zijn van 2024. Toen berekende het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ongeveer 4,2% van alle Nederlandse stroom naar een groep van ongeveer 45 datacenters gaat. We wisten alleen niet welke dat precies waren. En nu blijkt dus van die 4,2% ongeveer dat 1% daarvan, 1% punt eigenlijk van die 4,2, dus naar 1 bedrijf en 1 datacenter gaat.
1: Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het nog lang warm buiten. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts is het wat grijzer, kan er her en der een buitje vallen. Het wordt dan een graad of 27 ongeveer.
0: Dan 3FM met het verkeer. Goedemiddag en welkom. We zijn er. Het is 2:30. De A2 Utrecht naar Bosch voor Everdingen 15 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Gorkum 16 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Bresseplein 21. De A20 Gouda-Hoek-Holland voor de Bresseplein 16 minuten. En de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 19 minuten. Sterkte. 3FM.
4: Ster. Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
4: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
0: 3FM. Barend en Benner. Middagshow 3FM. Het is 6 minuten over 4. Dit is Barend en Benner, wat je hoort. We zijn er tot en met 7 uur.

0: Dit nummer wil ik alle witte mannen naar achteren. Ik wil alle vrouwen, alle queers, alle mensen van kleur naar voren.
1: En wat als je een witte queer man bent?
0: Een paar stappen naar voren, denk ik.
1: En wat als je een witte man bent die misschien denkt dat hij biseksueel is?
0: Het ligt eraan waarom je denkt dat je biseksueel bent. Oké, jongens. Doe je hand omhoog als je een koophuis hebt. Oké, jongens, ik zie een paar zwarte mensen met een koophuis. Ten eerste, good for you, maar wel vier stappen naar achteren. Sorry, jongens. Toen Sophie en Seth dit deden, leek het gewoon heel veel makkelijker.

0: voor mij alles wat ik ooit wilde zeggen over die vertoning van Sophie Straat en Sef in één keer te pakken. Ik denk, ja man, wat een goed
1: film. Hij deed het zo goed.
2: Esra van Hamelen.
1: Hij deed het zo goed.
0: Esra van Hamelen. Ik weet niet wie het is, maar echt een
2: mooie event. Ja.
0: Heb ik de helft nog niet uitgezonden, hè?
1: Ja,
0: de helft was ook echt fantastisch.
1: Ik dus,
0: doen we morgen de rest.
1: Maar het was ook zonder haat of zo. Het was gewoon leuk. Vond ik heel leuk.
0: Tuurlijk. Ja,
1: goed.
0: Hey jongens, welkom. Het is 11:04. We zijn er. Dit is Baart en Benner. Voor dinsdag 14 juli. 14 juli, hè?
1: Het is een feestdag in Frankrijk natuurlijk.
0: Ja, hallo.
1: Ah, oui.
0: Terwijl, is dit een belangrijke dag in Vlaardingen, toevallig?
1: Nou, daar hebben ze wel volgens mij de puntjes in de aanbieding.
0: Nee. Maar gewoon in Vlaardingen, gewoon een soort 14 juli, weet ik dat toevallig?
1: Waar dan?
0: Nou, omdat Bassinade er dan vandaan komen.
1: Nee.
0: En die zit naar Klaan Bassie te kijken.
1: Ah, gemeen.
0: Nee, ja, lieverd, wat ben je...
1: Jullie zijn echt gemeen.
0: Nee, we hebben nog maar
1: tot vrijdag.
0: Wat ben je aan het doen, Nel? Je bent zo'n mooie vrouw. Ik ken jou als gewoon echt... Er zijn weinig vrouwen die blijven zo goed geconserveerd als onze Nelly Benner. Ik word er niet opgewonden van, ik hoef er niks van. Maar ik kan wel kwaliteit herkennen. Maar Nel zit in een fase dat er in één keer gesleuteld moet worden.
1: Nee, luister, mijn haar is even kort gewiekt.
0: Ja, bizar.
1: Inderdaad, Barend die zegt altijd dat ik een lesbische look heb.
0: Lesbische
1: look. Jij vindt het een beetje de Ellie Lust look,
0: ja,
1: toch?
0: Echt waar. En ik heb ieder moment het gevoel dat je handboeien erbij pakt.
1: Ja. Vind je me streng?
0: Ik vind je heel streng.
1: Nee, doe toch normaal.
0: En nu heb je van die...
1: Ik heb gewoon een korte bob.
0: En nu heb je van die huishoudbeurs.
1: Nou nee, ik heb een brow lamination laten doen. Dus ik heb mijn wenkbrauwen een beetje geverfd en omhoog laten zetten. Ja. Maar dat lijkt nu heel heftig.
2: Ja, je lijkt heel verbaasd steeds.
1: Ja, maar dat
2: heel
1: is...
2: Heel verbaasd.
1: Dat is morgen of overmorgen is dat alweer helemaal normaal. Alleen de wenkies zijn wat donkerder. Maar ik moet ook zeggen, je hebt wel een beetje gelijk. Soms doe ik dingen, dan denk ik...
0: Rare dingen allemaal.
1: Ik ga er helemaal voor, dan denk ik, waarom heb ik het nou weer gedaan?
2: Het is een beetje als je Coca-Cola koopt, je doet er extra suiker bij in. Is niet nodig.
0: Precies. Ja. Nel voelt een beetje als Coca-Cola vanille op dit moment. Is allemaal niet nodig. Is toch zo? Nou, jongens, we gaan zo meteen wel even doen de dingen die net het nieuws hebben gehaald.
2: Oh,
0: laten we even rustig van de kamer.

0: heb je binnen Nel, je ziet er fantastisch uit. Tuurlijk, hé, tuurlijk. Maar je moet ook tegen Patrick Kluivert af en toe zeggen, joh, je moet een beetje je rechterbeen trainen. Dat is goed. Weet je, daar wordt het wat beter van. Mensen die het al allemaal mee hebben zitten, moet je af en toe een beetje, toch?
1: Ja.
0: Precies.

0: Ja, het is allemaal leuke wel natuurlijk. Wat voor dag het ook gaat worden vandaag. We hebben vanavond in ieder geval, als alles mee zit, om 9 uur gaan Frankrijk tegen Spanje.
1: Nou, daarover gesproken. Ken jij het nummer Ramener la coupe à la maison?
0: Nee.
1: Oh.
0: Wat is het dan van?
1: Nou, daar gaan we het om 4:15 wel even over hebben.
0: Alright.
1: Over Frankrijk en het beste voetbalnummer ooit gemaakt.
0: Maar met audio hoop ik.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh, wat heeft het nieuws?
2: Wat heeft het nieuws?
0: Net niet gehaald. Even een rondje door de grote net niet nieuwtjesvijver van Nederland. Baart en Benner brengen jou de volgende net niet nieuwtjes. Maar wel even genoeg om te melden. Jammertje, grote vriend, wat heb jij vandaag?
3: Nou, als je, eigenlijk voor Nel is het een tip. Ja. Als je nog een zakcentje nodig hebt, heb ik een hele goede tip voor je.
1: Ja.
3: Er is namelijk een dame in Amerika, 25 jaar oud, en zij verdient wat geld bij. En wel $6,000 per week.
0: Zo.
3: Je vraagt je af, hoe dan?
0: OnlyFans, ja. OnlyFans.
1: Nee.
3: Nou, dat zou je zeggen. Nee. Ze doet spruitjes eten.
1: Ja.
3: En daardoor laat ze veel scheetjes. En die verkoopt ze in potten. En die verkoopt ze per $200 per pot.
1: Zo.
3: Lekker, en daarmee dus eventjes $6,000 in de week. Hele knappe mevrouw. En ja, ze kwam erachter. Oh. Ze maakte het als een grapje, is het begonnen. Maar de mannen willen het. Dus zij zit de hele dag in potjes te scheten.
1: Nou, sluit maar in mijn DM. Ik doe het voor 500 per week.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Nel, wat heb jij vandaag?

0: gehaald.
1: Nel, wat heb jij vandaag?
2: Vijf papegaaien zijn gescheiden in het Wildlife Park Linksonshire omdat ze bezoekers uitscholden en er dan samen om moesten lachen.
1: Dat is toch eerlijk.
0: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Onderzoekers ontdekten dat honden letten op hoe anderen hun baasje behandelen en daar een mening over vormen. In een experiment keken honden toe terwijl iemand hun baasje hielp of juist weigerde te helpen. Daarna negeerden veel honden de persoon die onaardig was geweest.
3: Ach, ja. Mooi zeg. Okay. Nou, dan weet je dat. Hè. Dus af en toe denk ik, ja, waarom lopen die honden weer weg? Ja, omdat ik nog geld moet geven aan de baas natuurlijk.
0: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
1: Dat is het dan waar. Ja. Oké, okay, jongens, het is 8:08. Heerlijke dag vandaag. Ik heb er nog nooit een vraag over gehad eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, van mijn twee zoon. De vraag is nog nooit gesteld.
2: Of je een hond of een hond?
1: Nee, ja, wel eens.

0: We hebben zo meteen in NOS op 3.
1: Nou, de NS komt met een nieuwe regel.
0: Een nieuwe regel van de NS?
1: Heeft te maken met tassen.
0: Oh, ik denk, nou, ze gaan een keertje zichzelf regels opleggen en niet meer te laat komen. Maar dat is het dus niet. Wat dan wel, dat hoort.

0: Middagshow 3FM. 1 minuut over 4:30. Heerlijke dag vandaag. Ik was vandaag echt een eind aan het fietsen. Ik had echt een lange, drukke ochtend. Waar ze een nieuw programma aan het inspreken voor Pound.
1: Oh?
0: En,
1: word ik nou nooit voor gevraagd?
0: Wat zeg je?
1: Waarom word ik dan nooit
0: voor? Nee, maar jij bent te duur.
1: Oh.
0: Dat is wat ze zeggen.
1: Ja, nee, duidelijk.
0: Jelme wil €750 per aflevering. Ja, dat snap ik wel. Dat is te veel.
2: Ja, maar heb je die
1: krijg
2: stem
1: jij,
2: gehoord?
1: Krijg je minder?
2: Nachtegaal.
1: Wat? Jij krijgt minder dan?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nee, precies. Jij moet niet je...
1: Nee, snap ik het.
0: Ja. Maar goed, weet je, allemaal oninteressant gedoe over geld. Dus ik had de lange ochtend, er moest 3 shows inspreken. Ik was naar huis gegaan, ik was zo snel wezen koken. En ik dacht, nou, weet je wat, het is warm, maar ik ga wel even die fiets op. Ik ga wel even die fiets uit de schuur pakken en even een rit maken. Nou, ik zweer het je. Ik ben zelden zo lekker. Dat je zo lekker in die hitte. Het is bij benadering perfect vandaag.
2: Het is geweldig.
0: Het is warm, echt. Tuurlijk, maar het is zo goed.
2: Maakt niet uit.
1: Toch heb ik een kritisch puntje.
2: Nee, kom op. We zitten helemaal even met ons hoofd in de zon.
1: Nee, maar dat jij dat doet. Jij bent een jonge, fitte gast. Jij kan het hebben. Maar waarom?
0: Ja.
1: Want je krijgt heel veel mensen die zeggen... Ja, dan komen ze weer met code oranje aan. Je kunt ook gewoon nuchter nadenken. Waarom zie je al die bejaarden op die fiets?
0: Ja.
2: Ja, die dat denk dat ik ook lekker.
0: Ja, die mensen vinden het ook lekker.
1: Die mensen vinden dat heerlijk. En dan straks liggen ze in het ziekenhuis omdat ze overbeheerd zijn.
2: Ja, maar moet je dan alleen maar thuis zitten?
0: Ja.
2: Die denken waarschijnlijk ook, als het mijn tijd is, is mijn tijd.
0: Ik moet jou maar wel gelijk geven. Daar is de dagtelevisie van de NPO voor uitgevonden.
1: Ja.
0: Om gewoon de ramen dicht te houden.
2: Nee.
0: Gewoon te beginnen met Nederland in Beweging.
1: Ja.
0: Dan heeft Omroep Max een lekker programmaatje. Nee. Dan doe je een kaartspelletje samen. Ja. Dan lik je een glaasje tokkelroom leeg. Nou, dan is het 3:30. Dan bel je de buurvrouw even voor de stentor.
2: Nee.
0: Ja, en die heeft ze nog liggen uit de kattenbak van gisteren. Dan is het 4:30. Dan mag de wekpot open met bonen. Dan is het 4:45. Dan wordt er gegeten. Dan is het 6:30. Het Max Dagjournaal. Om 7:00 doen we nog even...
1: En als je dan een rondje gaat fietsen...
0: Dat is een ander verhaal.
1: Dat is een ander verhaal.
0: Tuurlijk, overdag binnen blijven.
1: Binnen blijven. Ventilator aan.
0: Ja, hey. En maar jammer en ik leg het even uit hier.
1: Ja.
0: Gewoon ministerie van Welzijn. Voor alles en iedereen.
3: NOS op 3.
0: Nou, serieuze zaken. Het is tijd voor Stef Walstra. NOS op 3.
4: Goedemiddag. In Brussel worden nog steeds 6 mensen vermist... na een brand in een kantoorpand. Het gebouw stond in de stijgers. Er werden daar appartementen, kantoren en een hotel ingemaakt. Toen het vuur vanochtend uitbrak, vluchtten veel mensen de liften in. Maar dat liep desastreus af. 2 liften zijn naar beneden gestort in Brussel. En meerdere mensen zijn daarbij om het leven gekomen, zegt het Belgische OM.
5: Het gaat eigenlijk over 2 liftschachten. Waarbij men dan naderhand inderdaad de toegang heeft gekregen tot 1 liftschacht. En men heeft vastgesteld dat in een liftcabine daar... er enkele mensen aanwezig waren die overleden zijn.
4: En de Belgische koning Filip gaat straks langs op de plek van de ramp.
0: Maar dat is te veel mensen die dan in paniek die liefde hebben willen of zo.
2: Nou, waarschijnlijk is dat de enige kant waar ze naartoe konden,
0: ja,
2: denk ik.
0: Nee, maar dat is er dan gebeurd.
2: Dat denk ik. Dat is echt heel dubbele nachtmerrie, hè?
0: Ja, dat zou voor... Ja, absoluut. Maar dat is nu totaal irrelevant. Sterkt dan iedereen.
4: Het Rode Kruis gaat vanaf morgen weer iedere dag mensen helpen... voor wie geen plek is op het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een kantoorruimte die door de overheid is geregeld... wordt een dagopvang ingericht.
6: Er komt een waterpunt, een stroompunt, een wifi-punt. Dus zo kunnen mensen hier in de airco... de dag doorbrengen. Uiteraard is er ook een snack, koffie, thee, maaltijden 's avonds. En mensen kunnen ook naar buiten als ze dat willen om even een luchtje te scheppen.
4: Het Rode Kruis denkt dat het nieuwe gebouw ook gaat zorgen voor meer veiligheid. Want die hulporganisatie trok zich eerder terug op het veldje voor het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege steekpartijen.
0: 35 stuks.
2: 35 steekpartijen.
0: 35 stuks.
2: Ja, mijn vader zei wel iets.
0: Nee, ik wil wat heel anders zeggen.
2: Oh.
0: Ik heb gisteravond met Han, met mijn vriendin, heb ik even funda afgestreund. Maar er staan er toch 35 te koop in Ter Apel. En ik moet je hier zeggen, je krijgt wel waar voor je geld.
1: Ja, vierkante meter prijs is...
0: Echt tophuizen.
1: Ja.
0: Weet je wel, serieus. Het stond echt
2: jij wil altijd dat ik op meer vierkante meter ga.
0: Ja, maar er stonden een paar huizen te koop dat ik denk... Jeetje, meneetje, die Nel... die daar op 78 vierkante meter in dat Amsterdam... haar eigen kind haar jeugd ontneemt.
2: Ja, is het... jij zit altijd zo te kutten over. Stef kan het beamen. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin in Amsterdam.
1: Je hebt helemaal niet zoveel nodig.
2: Ik heb niet zo groot nodig.
0: Ja, dat is
1: zo mooi hoe je jezelf
0: hoe je
1: jezelf pijnigt met een gigantische hypotheek.
0: Weet je, als mijn vader zeg maar vroeger net niet een goed hotel had geboekt. Dat hij dan als eerste op de balustrade stond te roepen. We hebben niet zoveel nodig als gezin.
2: Jullie als klinken gezin net zijn, als mijn vader.
0: Genoeg,
2: dat is het voornamelijk.
0: Genoeg dit eruit, hè? Wat heb je als mensen nog meer nodig? Dan een goed bed en een keukentje.
2: Twee vaders.
0: En een waterkoker.
2: Ja, laat maar lullen.
4: En dan kom ik nog met nieuws van de dag uit de treinen. Want een tassenazozijn in de trein wordt voortaan verboden. NS komt met een nieuwe regel om tassen op je stoel naast je te zetten te verbieden.
7: Treinen zijn heel vaak vol in de spits. En dan is het gewoon heel erg vervelend als er plekken bezet worden gehouden door tassen. Waar eigenlijk ook gewoon niemand kan zitten.
4: Nou, deze reiziger ziet er echt het nut niet van in.
8: Ik denk niet dat mensen er echt naar gaan luisteren eigenlijk.
3: zo'n regel.
4: Maar deze vrouw pakt regelmatig de trein en herkent die situatie wel.
3: Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik het soms zelf ook doe. En dat ik daar misschien ook wat bewuster mee om mag gaan. Om dat wat minder te doen. Ja.
8: En durf jij dan te vragen, als iemand dat doet, mag ik hier zitten?
3: Zeker. Ja, als het druk is in de trein al helemaal.
4: Maar niet iedereen durft dat te vragen. En daarom gaat NS nu tassen op stoelen helemaal verbieden.
2: Ja,
4: conducteurs gaan de reizigers erop aanspreken, maar gaan geen boetes uitdelen.
0: Ja. En hoe zit dat met vrouwen met echt een hele grote voorgevel?
2: Met hele dikke, of met mannen met een hele grote
0: Nee, maar vrouwen met hele grote kwarktassen.
2: Ik moet het toch iets zo zeggen.
0: Ja.
2: Het is toch schandalig.
0: Wat?
2: Het is toch schandalig dat we zo asociaal zijn geworden dat hier een regel voor gemaakt moet worden.
0: Maar wij zijn een heel... Luister nou eens even. Daar wil ik het best wel even over uitweiden. Ik kwam er in Amerika. Dus in Amerika, weet je, dat land waar we met z'n allen zo'n grote mel over hebben. Het Duitsland van de jaren 30 en bla bla bla. Wij zijn echt een asociaal volk. Hè? Moet je voorstellen dat wij met die camper, met de camper van Barend en Benner, op Koningsdag op de Vijzelgracht hadden gestaan.
2: Ja.
0: Want daar stonden wij in, midden in die oranjemassa.
2: Ja, en misschien nog wel groter.
0: Dan had die camper omgelegen.
2: Iedereen was erop gaan kiezen.
0: De koelkast was geplunderd. Ja. Het hele pakket. Ja, maar dit is Nederland.
2: Nee, kom op. Echt niet zo asociaal, jongen.
0: En reddeloos verloren. Maar gelukkig hebben we Stef met het weer.
4: Vanavond blijft het nog lang warm buiten. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts is het wat grijzer. Kan er herder een buitje vallen. Het wordt een graad of 27.
0: Nel, even een verkeersupdate in deze podcast. Waar staat het allemaal vast?
2: Op de A2 Utrecht Den Bosch voor Afrit Everdingen 22 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Knopend Ketelplein 30 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor Knopend Terbrechtseplein 36 minuten. En de laatste, de A27 Utrecht-Gorkum voor Knopend Everdingen 32 minuten.
0: We hebben iets met regels zometeen, hè?
1: Ja, over regels en verkeer gesproken.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Zo dadelijk, hier zijn ze streng.
0: Ja.
1: Maar in het buitenland
0: binnen ze nog strenger.
1: Nou,
0: boh.

0: Goedemiddag, Show 3FM. Dit is Maarten en Ben en we zijn er tot en met 7 uur vanavond. Ga een beetje vermaken in de auto of als je thuis bent of in de tuin of waar dan ook. Het is altijd lachen om gewoon even die radio aan te hebben. En zeker zometeen. Nel, wat gaan we doen?
1: Ja, iedereen die zometeen met de auto op vakantie gaat of een auto gaat huren in het buitenland, let even op. We gaan bellen met Koen Grutters, hij is van Autovisie. En we gaan bellen over de meest opvallende boetepakkers in Europa vanuit de ANWB.
0: Dit is

0: 2. En dan hoor ik je denken, hoezo boetepakkers? Nederland is toch kampioen als het gaat om boetes en dingen uitdelen voor gekke vergrijpen en dergelijke. Vooral hele hoge boetes.
1: Nou.
0: Maar ze kunnen er wel wat van. Koen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: In de rest van Europa. Wat is de meest opvallende boetepakker van de hele Europa-kaart eigenlijk?
2: Nou, dan vraag je me wat. Eentje die ik zelf heel opvallend vind. Het is niet zo dat ik zelf altijd met een hele make-up doos achter het stuur rondrijd. Maar Nelly, ik weet niet of jij je auto hebt opgemaakt achter het stuur.
0: Absoluut.
1: Ik zal gelijk maar inderdaad met de deur in huis vallen. Ik maak me heel vaak op in de auto tijdens het rijden.
0: Tuurlijk.
2: Nou, vandaag zat
0: de zonneklep nog dicht volgens mij. Ja. Nee, sorry. Nee,
2: kijk, in Frankrijk kun je daar dus een boete voor krijgen, want dat mag niet. En niet alleen achter het stuur en tijdens het rijden, dat lijkt me ook nogal logisch. Maar je kunt zelfs een bekeuring krijgen als je dat doet terwijl je, weet ik veel, in de berm stilstaat of voor stoplicht of wat dan ook. Ja. Want dat heeft er dan allemaal mee te maken dat je altijd alert moet zijn en moet kunnen reageren en zo.
0: Oké.
2: Dus ja. Maar het feit dat dat niet mag als je stilstaat, vind ik best gek, eerlijk gezegd.
3: En wat ik me altijd afvraag, als ik dan een boete krijg uit het buitenland, denk ik soms wel eens bij mezelf, betaal ik gewoon niet. Daar hoor je nooit meer wat van.
0: Nou, steken hoor, ik heb er nog nooit een betaald.
3: Oh, echt?
0: Nee, nog nooit.
2: Ik denk dat ook heel vaak. Maar ik denk dan ook weer van, als je dan ooit weer in dat land komt en je wordt dan staande gehouden en oma Geen checkt even wie je bent, dan mag je denk ik gaan aftikken. Ja. Dus dat zou ik dan weer niet doen.
0: Nou, dat ziet er goed uit voor de portemonnee. Die kan ik ondertussen ledig op vakantie naar Litouwen. Hey, maar Koen, wat is nou, zeg maar even van, Spanje is ook zo'n land, weet je wel, waar je veel Nederlanders naartoe gaan. Wat is daar een beetje een optiebarende boete?
2: Nou, wat je daar op moet letten, is dat je niet met alle soorten kleding zomaar achter het stuur mag zitten.
1: Echt?
2: Ja, dat is echt zo. Het is volgens mij zelfs zo dat je niet eens met zwemkleding of een dikke jas achter het stuur mag zitten. Is ook niet aan te raden. Een dikke jas, die combinatie zul je sowieso niet zo gauw hebben, denk ik, tijdens de zomervakantie. Maar een dikke jas, dan kun je wat eerder je sleutelbeen breken door de gordel, hè, bij een ongeval.
3: Oh, serieus?
2: Ja, omdat een gordel moet je altijd aandoen en dan goed strak trekken. Ja. En met een dikke jas ertussen kan dat eigenlijk niet.
1: Ja, ik weet het wel inderdaad met een kindje en het autostoeltje. Dat ze ook vaak zeggen, trek die dikke jas uit. Anders dan kunnen ze, zeg maar, dan zitten ze niet strak genoeg. Dus dan kunnen ze door de gordels heen schieten.
3: Oh.
1: Maar voor volwassenen wist ik het niet.
3: Ja, met zwemkleding.
2: Nee, en dus ook zwemkleding. Ja, maar dat heeft dan weer te maken met dat je net iets meer kans loopt op ook een soort verwonding of zo bij een ongeval met zwemkleding.
1: Maar mag je dan wel gewoon in je blootje?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, als jij dat wil doen, weet ik niet dat heel veel mensen daar wat op tegen hebben, maar doe het lekker zelf. Maar nee, ik weet niet of dat heel erg gewaardeerd wordt. Maar ik weet ook niet of je nou echt, als je met zwemkleding daar gaat zitten, of oma Geentje echt van beboeten. Want ik kan me zo voorstellen, ik denk tegelijkertijd ook, wat is nou het verschil met een korte broek en een hoekje of zo.
3: Maar ik denk wel dat die Spaanse politie, die zijn niet zoals de Nederlandse. Nee. Hè? Als ze iemand pakken, dan pakken ze je ook.
0: Dat was vroeger op Ibiza ook, weet je. In Nederland was je dan gewend om gewoon de politie een beetje uit te dagen. Ja. En dan zag je dat en dan zag je die Guardia Civil, die zag je lopen. Dan
3: dacht
0: je, oei. Toch even snel in mijn achterzak stoppen wat ik net gekocht heb. Hey Koen, dankjewel jongen. Autovisie houden we allemaal in de gaten. Koper het blad. En waar ga je zelf naartoe op vakantie?
2: Ik ben al in Italië nu.
0: Oh, je bent in Italië?
3: Pas op, hè, met die zwemkleding.
2: Heel goed.
0: Rustig, dankjewel dat je in de show was.
2: Yep. Samba.

0: over natuurlijke ervaring zijn geweest. In die studio zitten en een beetje pingelen. Ta, ta, na, ta, ta, na, na, na, na. See, this is how we're gonna do it.
1: Very good news.
0: Bellini, Samba de Janeiro, we waren te wennen. Het is zomer 2026. Vieren we met Olivia Rodrigo.

0: zou maar in het stadion zitten vanavond. Frankrijk tegen Spanje. Wij hebben een van die gelukkigen. Zometeen in de show. 20 minuten. Lekker. 3FM.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand.

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
13: e-boekhouden.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
17: Baardenbinder, jaloers op een collega van ons. Nou ja, een publieke collega van ons. Niet een directe collega, maar wel een publieke collega. Ja. Een beetje kritisch omschreven, misschien een beetje insight. Alleen, je wil het ook horen, want hij is bij het evenement van de dag. Eerst is hier het andere evenement van de dag. Stef Bantra, NOS op 3.
18: Ja, goedemiddag, we blikken zo meteen vooruit op de WK-topper van vanavond. NOS op 3. Dat zometeen. Dus ik begin in Brussel. Vandaar zijn nog altijd 6 bouwvakkers vermist na de brand in een gebouw dat ze aan het verbouwen waren. De burgemeester van Brussel is geschokt.
19: Deze morgen een grote brand hier in de building, juist achter mij. Spijtig genoeg zijn er vele slachtoffers en ook vele mensen gewonden.
18: Er zijn ook dodelijke slachtoffers. Hoeveel is nog onbekend, vertelt deze verslaggever.
20: De brand leek eerst snel onder controle, maar blijkbaar was er ook vuur in de liften. En de arbeiders gebruiken die voor werken. Die liften zijn naar beneden gevallen en het is dus daar beneden in de liftschachten dat er dodelijke slachtoffers gezien zijn, maar ze hebben die nog niet kunnen bereiken. Dus het is ook niet duidelijk hoeveel mensen er overleden zijn. Brandweer en civiele bescherming proberen nu wel om die slachtoffers te bereiken.
18: De brand was in een groot gebouw in het centrum van Brussel. Dat werd omgebouwd tot woningen, kantoren en een hotel. Een man uit Duitsland is vrijgesproken nadat hij 6 jaar geleden Tamar van 14 heeft doodgereden. De rechter gaat mee in het verhaal van de automobilist dat hij dacht dat hij een dier had aangereden. De twee mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Dat hebben ze gezegd tijdens de politieverhoren die zijn ingezien door een Franse krant. Een paar dagen voor die kunstroof werden ze benaderd. En door wie willen ze niet zeggen, uit angst voor wraak.
6: Het WK voetbal.
18: Ja, nog precies 4 uurtjes aftellen voordat de eerste halve finale op het WK begint. Het is een klapper van de wedstrijd. Topfavorieten Frankrijk en Spanje spelen tegen elkaar. Onze commentator Anne de Jong heeft er super veel zin in.
9: Zomaar een paar redenen waarom je kan verheugen op de eerste halve finale van het WK. De ultieme clash van dominante stijlen. De dribbles van Lamine Yamal, de dribbles van Doué, Michael Olise, de doelpunten van Mbappé, de ritmebepalende passing van Rodri, Michael Olise, meer minuten voor Nico Williams, de loopacties van Dembele, het sluipen van Oyarzabal, Michael Olise, de ijzeren longen van Pedro Porro en Marc Cucurella, en let ook vooral op de magische voetballer Michael Olise.
18: Ja, ik gok dat Anne fan is van Olise. Heb je nog het weer voor je? Vanavond blijft het nog lang warm buiten. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts is het wat grijzer. Kan er zelfs een buitje vallen hier en daar. Het wordt een graad of 27 maanden.
17: 3FM met het verkeer. Het is ook bloedheet op het asfalt. We hebben een kleine brug te maken, Stef. Wat een team zijn we. Niet normaal. A2 Utrecht en Bosch voor Everdingen. 21 minuten. De A15 Rotterdam-Nijmegen voor Leerdam 17. De A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 27. De A27 Almere-Gorkum voor Everdingen 32. En de A59 Zonhild en Bosch voor Vlijmen. 23 minuten.
6: 3FM.
13: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen. En ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

0: Show, 3FM, Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ja, middagshow 3FM, dit is Barend en Benner. Even een rondje door onze hersenpannen. Wat gaat er in ons om? Wat zit ons dwars? Waar gaan we voor? Wat willen we even naar buiten gooien? En daar gebruiken we eigenlijk ons eigen podium voor, zo simpel is.
3: Ja, ja, je doet het helemaal mee.
0: En dat is zeer therapeutisch. Ja. Ik ga zo meteen mijn hart even luchten. Jammer, wat heb jij vandaag?
4: Nou, vanavond natuurlijk Frankrijk-Spanje.
3: Ja!
4: En ja, dan moeten we natuurlijk even iemand even contacten die erbij is. En dat is Jeroen Elsoff en die doet ook vanavond commentaar.
0: Is wel echt... Ik ben op dit moment op weinig mensen jaloers in het leven.
3: Ja,
0: maar het idee dat je daar vanavond zit met die microfoon... Nou, oké, Jeroen Elsoff spreken we zo meteen. Ik ga zo meteen, ik ben een beetje gepikeerd over mijn uitspraak van...
3: Je mag alles, het hoeft niet altijd roze kleuren maken.
0: Nou, oké, Jeroen van Inkel. Al sinds jaar en dag een van de kapiteinen van deze industrie waarin we leven, namelijk de radiowereld.
3: Ja.
0: Jeroen van Inkel heeft een grote carrière sinds begin jaren 80. Zeer bepalend geweest, midden jaren 90, 2000. En tot op de dag van vandaag een respectabel programmamaker. Iemand die ik ook graag mag, weet je wel, prima. In onze wereld werkt het altijd zo. Respect the legends. Dus weet je, voor Wessel van Diepen, voor Jeroen van Inkel, voor Gerard Ekdom en in mindere mate wat andere goden, behoort de jongere generatie een soort respect te hebben, waarvan ik ook vind dat het een wisselwerking moet zijn. Ik vind ook dat een oudere generatie respectvol moet omgaan naar jonge mensen die er wat van proberen te maken. En dan zie ik nu weer een quote voorbij komen. En natuurlijk, het is mijn beste vriend, dus het raakt me. Maar ik zie daar staan, Giel Beelen moet de ochtendshow op 3FM doen. En dan zie ik daar staan, een senior DJ voor 3FM begrippen die de kar trekt en reuring veroorzaakt. Want dat doet Giel. Nou, oké, Giel. Tuurlijk, fantastische DJ, geweldige dingen gedaan voor dit station. Maar dan denk ik even, Jeroen van Inkel, je moet weten waar je over praat.
3: Ja.
0: Radio is 2026 niet alleen maar meer het cijfertje wat we elke week krijgen. Radio wordt in hele kleine stukjes gesneden en krijgt daar een bereik mee waar Giel Beelen alleen maar van kon dromen in zijn toptijd. Ik zal even de cijfers erbij pakken van Wijnand en Jamie van de ochtendshow.
3: Ja, heel graag doen.
0: Van afgelopen week.
3: Ja.
0: Ik zie hier 7 video's staan, waarvan er 3 pak ik tenminste hoge scoren. Ik heb er hier eentje staan die 400.000 mensen bereikt. Eentje die 1 miljoen mensen bereikt. Eentje die nog een keer 850.000 bereikt. En nog een keertje 336.000 mensen bereikt. Heb ik Instagram met 2 1 miljoen plusklappers niet meegenomen. Dus dat geroep van een generatie die er nog steeds mag zijn, die van mij tot in lengte vandaag achter de microfoon mag blijven zitten, maar gefundeerd op helemaal niets, op niet weten wat er echt speelt als het gaat om de huidige radiowereld, wat mensen bereiken en wat ze daar hun best voor doen.
3: Ja, wat ze doen.
0: Denk ik een beetje rustig aan, weet je wel. Met altijd een beetje, ja, Giel Beelen moet weer die ochtendshow gaan doen. Ja, Carlo en Irene hoeven ook niet de telekids weer te gaan maken op RTL 4.
4: Oh,
0: doe
4: idee.
0: Even normaal. Ja, toch?
3: Ja.
0: En dat wilde ik even
3: alleen maar zeggen, amen.
0: Dat wilde ik even
3: zeggen.
0: Kom op,
3: man. En het geldt trouwens ook voor elk vak. Maakt niet uit waar je werkt.
0: Ja.
3: Het geldt voor elk vak. In toch jongeren voor de ouderen, ouderen voor de jongeren.
0: Ja, ondersteun elkaar een beetje. Nou. En roep een keer wat anders dan die altijd maar repeterende langspeelplaat, weet je wel. Dat is helemaal geen zin in. Goed, ja. Nel, wat heb jij?
3: Nou, ik ga heel erg duiken even vanavond. We hebben het erover gehad, net omdat we zo meteen met Jeroen Elsoff gaan bellen over de wedstrijd Frankrijk-Spanje. Hmm. Nou is Frankrijk, heb ik mij laten vertellen, een ontiegelijk goed team.
0: Ja.
3: Dat waren ze ook in 2018.
0: Zeker.
3: Toen werden ze wereldkampioen. En nou heb ik eigenlijk niet zoveel met voetballiedjes, maar ik vind het altijd wel ontzettend leuk dat er voetballiedjes bestaan.
0: Ja.
3: In 2018 kwam een Fetch Dream, een Franse rapper, R&B-gast, kwam daar.
0: R&B?
3: Een R&B-gast. Kwam met een album, met een nummer. Ja. Dat is na, zeg maar, dat Frankrijk wereldkampioen werd ontploft. En daar gaat Frankrijk nu elke wedstrijd helemaal los op.
0: Oké, maar dat is deze tune, toch?
3: Ja.
0: Oké, maar... Oh, dit ken ik wel. Dat is heel dik.
3: Dit is heel dik.
0: Heel dik.

0: wat lekker zeggen. Ik heb deze jongen nog gezien afgelopen vrijdagavond. Die kwam kijken bij een show van Jan Smit.
1: Niet.
0: Geen grap. Ik heb hem nog best wel lang gesproken.
1: Jij kent ze ook allemaal, hè?
0: Nick Rottevel, a.k.a. Nicky Romero. En dit was zijn allerbeste hit. Is zijn allerbeste hit. Echt. Oh, dit is echt. Tot in 3245 blijft dit een goede plaats zitten.

0: Ik weet niet of je het nog weet, maar Maarten en Benner waren 3 weken geleden in Amerika in een camper aan het rijden van Kansas naar Houston. Uiteindelijk weer terug in het hele pakket om naar radio te maken tijdens het WK van 2026. En dat voelt sinds we terug zijn als een heel leven wat we hebben geleefd daar en wat het ook alweer geleden is in het hele pakket. Maar kun jij je voorstellen, Nanny Benner, dat er mensen zijn die daar nog steeds zitten?
1: Ja, jaloersmakend.
0: Nou ja, het kan ook lang duren. Wil je ondertussen al een keertje naar huis, hè, Jeroen Elshoff?
2: Nee, het is nog erger. De mensen die thuis op mij wachten, die komen gewoon hierheen.
0: Jij bent
1: goed!
0: Ja,
1: jij bent goed voor elkaar. Dames en heren,
0: de beste commentator van dit WK. Jeroen Elshoff, de man die vanavond gewoon Frankrijk-Spanje mag doen.
2: Ja, dat wordt het vieren van het voetbal, hoop ik.
3: Zo. Net af namelijk, Jeroen. Wist jij al van, ik mag de halve finale van 14 juli doen? Of werd alles bekend en zei je toen van, die

0: de mensen die thuis op mij wachten, die komen gewoon hierheen.
1: Ja, goed!
2: De beste commentator van dit WK. Jeroen Elshoff, de man die vanavond gewoon Frankrijk-Spanje mag doen.
0: Ja, dat wordt het vieren van het voetbal, hoop ik.
3: Zo.
4: Net af namelijk, Jeroen. Wist jij al van, ik mag de halve finale van 14 juli doen? Of werd alles bekend en zei je toen van, die wil ik?
0: Ja, was het maar zo dat ik alles mocht aanwijzen wat ik zou willen in het leven. En helemaal voetbalwedstrijden, dat zou het allemaal nog mooier maken. Maar in december hebben wij nu wordt het allemaal heel plat. We hebben gewoon een Excel formuliertje gekregen. Ja. En daar stonden wedstrijden op en daar stond dan je naam achter of niet. En dus ik wist al heel lang dat dit de wedstrijd zou worden die ik zou krijgen, tenminste in de halve finale.
3: Omdat het schema
0: natuurlijk zo werd ingedeeld dat deze cadeautje.
2: Is er ook een moment geweest tijdens het WK dat je in minuutje 23 dacht, even naar huis hebben, eens even kijken wat ze vanavond eten in Noord-Holland?
0: Nou, ik heb in de groepsfase heb ik al die nachtwedstrijden in Nederland gedaan. Hier vanuit de studio in Dallas.
2: Ja.
0: Dus ik heb wel eens gedacht, ik heb naar huis, maar dat had weinig zin, want dat lagen ze al op te slapen.
1: Ja.
2: Wat voor WK heb je gehad? Weet je, want er is natuurlijk zoveel te doen over de schoonheid van de voetbal, wat er een beetje af is. Dat begon met Hydration Break en later met het kwijtschelden van die kaart en met Trump en Infantino en het hele pakket. Hoe bleef jij het? Gewoon als liefhebber van de sport?
0: Ja, dat hangt altijd een beetje af als commentator van de wedstrijden die je voor je kiezen krijgt. Ik kom er zelf terug overigens, dus als ik wat langzamer praat, dan komt het daardoor.
2: Oh, wij kunnen uren naar je luisteren, kom goed. Ja,
0: ja, ja. En de wedstrijden die ik heb gehad, dat waren gewoon te gekke wedstrijden. Engeland, Congo, dat was echt te gek op het laatste moment met die goals van Kane.
2: Ja.
0: Het vetste was uit Azteca met Engeland-Mexico, dat was echt te gek. En die momenten waar we het over hebben, die rare momenten van scheidsrechters en zo, die moet je gewoon proberen normaal te beoordelen. En dat heb ik gedaan. Ja, en dat maakt wel heel veel los. Als je de reacties zag naar Argentinië-Egypte, dan krijg je als commentator eigenlijk maar twee kanten van reacties. Dat is of hij is heel erg voor Messi, of hij is heel erg tegen Messi.
2: Ja.
0: Of tegen Argentinië. Ik vind over het algemeen wel gewoon een gek WK, hoor.
1: Sorry dat ik dit niet weet, maar waar zit jij dan als commentator?
0: Nou, we hebben voor het eerst dit WK in de groepsfase alle wedstrijden vanuit het studiootje gedaan.
2: Ja.
0: Dus dan zit je gewoon eigenlijk net zo groot. Dat was minder groot dan jullie camper.
2: Ja.
0: In zo'n hokje. En...
2: Maar hoe is dat bevallen? Want ik weet uit gesprekken die ik met jou persoonlijk heb gehad, dat je het ook nog wel, voor het eerst weet je, is ook wel misschien wel lastig. En hoe gaat het allemaal zijn? Hoe is dat bevallen? Gewoon uit die bezemkast?
0: Ja, nou kijk, het is natuurlijk niet heel inspirerend, want je zit liever in een stadion, dus je moet wat meer de DJ uithangen, een beetje wat meer uit jezelf halen, een beetje wat meer acteren, een beetje toneelspelen misschien.
2: Ja, dat is ook wel weer leuk.
0: Ik zit liever in het stadion.
4: Ja, ik vind ook altijd wel mooi dat je op het moment dat je bijvoorbeeld een herhaling ziet op tv, en dat je dan de commentator nog iets hoort vertellen van, ja, er gebeurt nu iets met de verzorger of met de scheidsrechter.
1: Ja, dat is fijn. Dan wordt het echt leuk.
4: Dan voelt ook altijd wel een beetje zo van, hij zit weet er bovenop. Ja. Ja.
2: Ik heb een soort andere tik. Ik wil van iedere wissel, van iedere warmlopende speler, maar dat is gewoon heel persoonlijk, wil ik altijd horen waar die speelt en waar die gespeeld heeft. Dan hoef ik het zelf niet meer op te zoeken.
0: Ja, het allerergste is, als ik dat allemaal vertel, dan zijn er weer mensen die vinden dat ik te veel vertel. Ik krijg weer te horen, wat praat hij veel, wat wilt hij veel. Kan hij niet eens kop houden.
2: Hey. Maar even, vanavond is gewoon om 9 uur zitten, is Frankrijk tegen Spanje, is het meest prachtige elftal van dit WK qua voetbal. Het elftal van Mbappé, Olise en Dembele en alle geweldenaren. Wat onoverwinnelijk lijkt. Het is er bijna niet voor te stellen dat de Spanjaarden er vanavond mee vandoor gaan.
0: Ja, maar Spanje is gewoon wel heel goed aan de bal. Dus ik hoop, maar dan zal je zien dat het er tegenvalt.
2: Ja.
0: Ik hoop ergens een klein beetje op die op een herhaling van Paris Saint-Germain bij München.
2: Ja.
0: Gewoon één groot voetbalspektakel, vol gas vooruit. Ja. Maar ja, ze krijgen ook niet al te veel doelpunten tegen. Dus ik weet ook niet wat we moeten verwachten. De verwachtingen voor deze wedstrijd liggen in ieder geval wel heel erg hoog.
2: Ja, lekker zeg. Ik heb er echt zin in. Ik heb er ook zin in. Ik ga vanavond heerlijk zitten. En eerlijk, gewoon even een gewetensvraag. Stel, Je had geld kunnen betalen om de wissel met morgenavond nog plaats te laten vinden. En dat was een bedrag geweest waar je de andere commentator mee had om kunnen kopen.
1: Morgen is de finale?
2: Nee, morgen is niet de finale. Morgen is Engeland-Argentinië.
1: Oh.
2: Nee, goed, we moeten af en toe ook iemand wat doms laten zeggen. Dat is goed voor de
1: show. Ja, nee, want dit is niet de finale.

0: Voor de finale?
1: Nee, maar nee, had je dan liever Engeland-Argentinië gehad? Eerlijk zeggen, of Frankrijk-Spanje? Een gewetensvraag.
2: Ja, ik heb...
1: Eerlijk, kom op, Jeroen.
2: Ik vind het ook gewoon leuk. Maar weet je wat het is? Ja. Als je heel lang commentaar geeft, dan heb je een aantal ontmoetingen al gedaan. Dus 2 jaar geleden op het EK heb ik de halve finale van dat EK Frankrijk-Spanje gedaan.
3: Ja, precies. Ja,
1: oké. Okay.
2: En Engeland-Argentinië voelt dan als een ontmoeting die natuurlijk... niet zo vaak voorkomt.
1: Nee, maar Engeland-Argentinië is morgen. Het is en de Falklandoorlog. Ja. En het is de gemiste penalty van Beckham. En het is alles wat het zou moeten zijn. Maar goed, vanavond 9 uur gaan we zitten. Jeroen Elshoff, we hebben er zin in. En we horen je.
3: En dan hoop ik dat je jezelf niet terughoort.
1: Dat is het. Zoals nu. Nee, dat zou vervelend zijn.
3: Maar zie wel dat een professional het is. Ja, hè? Gewoon doorgaan.
1: Gaat gewoon door. Lekker. Heel goed. Jeroen, veel plezier. We gaan van je genieten vanavond. Zoals we dat het hele week houden. Hij is er gewoon bij, man. Hey.
0: Ja,
1: geweldig. Is toch goed?
3: Ja,
0: ja, lekker veel acteren.
1: Nou ja, dat is als je niet in het stadion staat.
0: Oh ja.
1: Ja, precies. Beetje blijven opletten.

0: Barend en Bennen vinden WK gaaf.
1: Wat een losers. Echt onvoorstelbaar.
0: Lak je jezelf niet uit.
1: Ik voel mezelf zo goed bij jullie.
0: Yo, ik heb vandaag die WK gaaf nog eens gebruikt.
1: Nou ja.
0: Het is echt een lekker, lekker glijertje.
1: Oh ja, voor je wenkbrauw.
0: Nee, niet voor mij dan. Ik heb mijn wenkbrauwen gebruikt. En de mannen zitten heel veel grappen te maken dat ik klein
1: echt een knappie, echt een knappie.
2: Maar werkt het ook met jonge kaas of blijft hij dan zo, gaat hij dan zo stuiteren?
0: Nee, hij glijdt echt overal doorheen. Ja? Hij ligt ook lekker in de hand. Het is echt een top WK schaaf.
1: We hebben voor de duidelijkheid een WK schaaf liggen. De vraag aan jou is, welk Turks gerecht betekent letterlijk draaiend gebakken vlees?
0: Nou, nooit geweten.
1: Draaiend gebakken, heb ik ook nooit geweten.
0: Nee, draaiend, ja, logisch.
1: Draaiend ook. Gebakken vlees.
0: Ja.
1: Dat klinkt toch een stuk goorder als je dat zegt. Doe maar met sambal en alles erop.
0: Ja, een beetje sla.
1: Ja.
0: Ja, in een broodje.
1: Doe maar draaiend gebakken vlees.
0: Ja. Hallo, mag ik een broodje draaiend gebakken vlees alsjeblieft?
1: Nou, inderdaad. Wat is dat, hoe noem je dat zeg maar echt als je met je lamme kop bij zo'n tent staat en het dan staat te bestellen? Of zoals ik, dat je dan altijd wel het in je winkelmand gooit van een of andere zaak of thuisbezorg, maar het dan niet bestelt. Want je dan altijd denkt van ja, maar
0: goor.
1: Zo'n bak dierenvoedsel, weet je
0: wel. Nou, ik heb nu een nieuwe toko met draaiend gebakken vlees bij mij om de hoek.
1: Ja.
0: In Bois-et-Lambre. Nou, echt lekker hoor. Dat is echt gewoon chic de friemel.
1: Wat is er met deze vrouw gebeurd? Wat is er met het hele imago gebeurd?
2: Ja?
1: Vegetarisch toen ze begon.
2: Nee, zei...
0: Echt, sinds ik met jullie ben, echt al mijn principes aan de kant gegooid.
2: Maakt wel niks uit. Gewoon de kat van de buren op een spit en draaien maar.
3: NOS op 3.
1: Het is 4 minuten over 5:30. Daar hebben we Stef Walstra met het allerlaatste nieuws.
4: Goedemiddag. In Frankrijk hopen de hulpdiensten vandaag nog 2 brandhaarden onder controle te krijgen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedampt, maar is er nog steeds geen grip op. Franse media melden dat er nu bulldozers worden ingezet om lastig bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. Die natuurbrand geldt als de grootste in tientallen jaren in dit deel van Frankrijk. De Franse politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. En zo'n 3000 voetbalvelden aan natuur is nu ten zuiden van Parijs in vlammen opgegaan.
2: Ik hoorde vanmorgen van jouw collega bij Barend, of bij Barend, zeg ik het weer.
0: Ja, bij
2: Jamie. Dat zelfs de Route Soleil is afgesloten.
4: Die is afgesloten, ja, een paar
2: Holy
4: dagen.
2: Shit, man.
0: Het is echt absurd.
1: Alright, nou jongens, voorzichtig allemaal.
4: De rechtbank heeft de man vrijgesproken die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken heeft doodgereden.
5: Omdat hij geen schuld heeft aan het ongeluk. Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout.
4: Nee.
5: Het was midden in de nacht, 80 kilometer weg, zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten. Hem heeft geen verwijt te maken, hij heeft geen schuld. Vrijspraak.
4: Tamar werd 6 jaar geleden doodgevonden in de berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht een dier te hebben geraakt en de rechter gaat dus mee in dat verhaal. De nabestaanden van Tamar liepen vanmiddag boos de zaal uit toen het vonnis werd uitgesproken. De moeder had namelijk jaren gevochten voor vervolging van de bestuurder die eerder alleen een boete kreeg. En Barend, welke item van het WK voetbal zou je thuis willen hebben als je zou mogen kiezen?
0: De wuppie.
4: Een vlaggenstokkie en een fluitje van de scheids of een...
1: Nee, gewoon een wedstrijdshirt van Haaland, man.
0: Oh,
1: kijk,
0: ja.
1: Dat zou ik graag willen.
2: Ook daar een voetbalvrouw.
0: Nee.
1: Kijk, daar zit er ook, maar die heb ik al thuis zitten.
0: Ja, precies. Je hebt al groot.
1: Ja, precies. Ja.
4: Oké, shirtje van Haaland dus. Nou, als het WK komende zondag afgelopen is, dan gaat zowat de hele inventaris over de toonbank.
1: Zo?
4: Ja, denk aan shirts, wedstrijdballen of het topje dat Shakira zelfs droeg tijdens haar muziekvideo Die Die, het officiële WK-lied. Die veiling is bedoeld om geld te verdienen voor een goed doel van de FIFA zelf. Dat probeert kinderen over de hele wereld te helpen. Ja, misschien is het pronkstuk in de veiling wel een gesigneerd shirt van Lionel Messi.
1: Oké. Dan het weer nog even, Stef.
4: Vanavond blijft het nog lekker lang warm buiten. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts juist de bewolkte boel met hier en daar kans op een buitje. Het wordt graad of 27.
1: 3FM met het verkeer, dat hebben we in... Nelly Benner hebben we daar.
0: dat hebben we in Nelly Bennertal, de A4 Den Haag Rotterdam. Voor knoop het ketoplein, 6 minuten. Sorry, ik weet niet waarom ik die las, maar hij was blazijk blablankijk. De A16 Breda Rotterdam voor knoop het terwegs met 48 minuten. De A16 Rotterdam Breda voor de Moerdijkbrug 52 minuten. En nog één lange de A27 Utrecht-Gorkum voor knooppunt.

0: Creed.
1: De middagshow van 3FM, Cameron Whitcomb, Medusa bij Barend en Benner. Hoe oud was jij toen jij ontdekte dat barbieren internationaal een soort van symbooltje hebben? Wow.
2: Wat?
1: Nee, maar zonder dolle.
3: Wacht even, dus ga ik dus, dat kom ik dus nu achter.
1: Ja. Ja. Oké, okay, right. De eerste is gewoon zo. Ruben, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Je weet waar ik het over heb, hè?
4: Ik denk dat je het over de barber pole hebt.
1: De barber pole, inderdaad, ja.
2: Vertel eens.
1: Hoe zit dat?
4: Dat is een pijltje.
1: Ja.
2: Huh? Een pijltje of een paaltje?
1: Ja, nu het zegt, inderdaad.
4: Die ronddraaiende dingen die ze vaak aan de zaken hangen.
2: Ja! Ja! Met het blauw en wit.
1: Ja.
4: Ja, vroeger was die eigenlijk alleen rood.
1: Ja.
2: Hé, maar waarom hebben jullie een eigen paaltje?
4: Daar zijn wij uit te herkennen, maar die paal was vroeger vanuit dat bloederige handdoeken daaraan werden opgehangen om te drogen. En door de wind wapperde die om de paal heen.
1: Ja,
2: wat een goed verhaal.
1: Maar ja, je weet het. Kijk, ik ben verslaafd aan de kapper. Dat is een van de weinige goede verslavingen die ik heb overgehouden. Kijk, ik ga één keer in de week, weet je wel. Dus ik moet ook in Houston, waar we waren, of in Kansas, waar zaten we in Houston. Ga ik naar het kabbetje. En het is gewoon heel makkelijk. Je bent gewoon aan het scannen door die straten. Pat, zie je in één keer die paal.
2: Zie je zo'n paaltje.
1: En je weet vaak dat het goed is.
2: Maar ben jij wel eens gesneden?
1: Nee.
2: Oh, en jij, heb jij wel eens iemand gesneden als barbier zijnde?
1: Jawel.
4: Daar hoort een beetje bij.
1: Ja.
3: Ja, en doe je dan met zo'n steentje eroverheen? Hoe heet dat ook alweer?
4: Aluinsteen. Ja,
3: aluinsteen,
4: ja. Dan kun je de boel weer met dicht smeren.
1: Ja. Hey, Ruben, heb je een eigen zaak? Of hoe moet ik het voor me zien?
4: Ja.
3: Wat gaaf.
1: In Hengelo?
3: Hoe heet die?
4: In Hengelo.
1: Lekker hoor.
4: Dat klopt.
1: Hoe heet die?
4: De Tiki Barber, met tropische vibes.
2: Hoe zorg je voor de tropische vibes?
4: Sorry, wat zei je?
2: Hoe zorg je voor de tropische vibes?
4: Oh, ik heb palmboompjes, en van die Tiki-maskers.
1: Oh,
4: en ik sta te knippen in een Hawaii-shirtje.
1: Lekker man.
3: Nou, wat leuk.
1: Ziet er top uit, gozer. Hartstikke goed. Lijkt mij een uitstekende kandidaat voor...
5: Volgende vraag.
1: Hoi, daar gaan we, jongen. We doen hem voor deze dinsdag, 14 juli. Ben je vaste luisteraar, Ruben, van de show?
4: Ja.
1: Maar jammer, leg het toch maar een keertje uit.
3: Ja, voor al die andere luisteraars die het voor de eerste horen. Bij de eerste vraag geeft Ruben als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
1: Klaar voor?
4: Yes.
1: Oké, daar gaan we.
2: Welk Turks gerecht betekent letterlijk draaiend gebakken vlees?
4: Volgende vraag.
1: Excuses. Dus even alsof ik met mijn mesje uitschiet, weet je.
2: Ja.
1: Hebben we allemaal wel eens.
2: Okay. Waar staat de landcode DK voor?
4: Dunner kebab.
2: Van welk land is Stockholm de hoofdstad?
4: Denemarken.
2: Wat is de onvoltooid verleden tijd meervoud van het werkwoord zweten?
4: Zweden.
2: Wat is de Nederlandse vertaling van het balspel Quidditch uit de boeken van Harry Potter en begint met de letter Z?
4: Ik ben hem kwijt, shit.
1: Ja. Oh ja, logisch. Ik dacht.

0: koken eigenlijk?
1: Ik heb een biefstukje gemaakt met zoete aardappel en gekookte eitjes.
0: Het leven is goed, hè? Het leven is goed in Engelo, hè?
1: Zeker weten.
0: Okay. Aantal vragen goed. Jelmer, hoeveel?
2: 3. En daarmee sta je op de tweede plaats deze week.
0: Tweede plaats, jongen. Rustig aan. Hoe laat is morgen de zaak weer open?
1: 10 uur.
0: Kijk. Nou, oké. Okay.

0: keer per jaar. Als het dan boven de 30 graden is.
1: Vind
0: of 25.
1: Je dat, je wil nee, even nee, iets meer iets
0: nee,
1: vrolijker.
0: Nee, nee, nee. Je hebt die, hoe heet die lijn nou? Del Mundo? Is dat de Rino Del Mundo versie van...
1: Maar wel met Coldplay.
0: Van Kloks, van Kloks. Maar ik kan er niet waar zijn dat die plaat nergens kan vinden. Rhythm Del...
1: Rhythm Del Mundo.
0: Ja, Rhythm... even kijken.
1: Rhythm Del Mundo van Kloks, feature en Coldplay.
0: Hoe kan dat nou dat ik die plaat niet kan vinden?
1: Nou, is toch op? Ik heb hem wel hier.
0: Nee, dat komt, maar het systeem heeft hem niet in één keer. Nou, dat is toch heel gek. Het is toch heel gek dat hij uit het systeem is gehaald. Nou ja, dan moet het toch even de originele. Ja, dat is ook... Dat is, ja, of kijk, eerst is... Ja, ik weet niet of dit hem is. Doe maar wel, laat maar even staan. Laat maar even staan. Het is zomer, weet je.
1: Ja.
0: Als dit niet het geval is, dan is de wereld mij ook wel vergevensgezind, denk ik. Maar volgens mij is dit wel die zomerversie.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Ufone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Daar zijn we weer! Carpetbride
15: komt nu gratis.

0: gratis thuisadvies.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: dat dit bellen met zo direct. Onder andere Nightjes tijd. En Justin Timberlake gaat er ook aankomen. Een nieuwe sommer, dat is misschien nog net iets relevanter. Dat hoor je zo direct. Eerst NMS 3. Hier is Stef Wanstra.
1: Goedenavond, een nieuw hoofdstuk in de DigiD-soap. NOS op 3. Want de rechter heeft nu bepaald dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Het kabinet had eerder al besloten dat het DigiD-bedrijf niet in Amerikaanse handen mag komen. De politiek maakt zich zorgen over wat er met privacygevoelige informatie van Nederlanders kan gebeuren. Dat Amerikaanse bedrijf stapte naar de rechter toe, maar krijgt dus geen gelijk. Dan nieuws dat net binnenkomt. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 5 mensen om het leven gekomen. En 1 persoon wordt nog gezocht. De brand in Brussel was snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. En hoe die brand kon ontstaan, dat weten we nog niet. Bij reizigersorganisatie Rover zijn ze blij met de nieuwe bagagemaatregel van NS. Het is voortaan verboden om je tas neer te zetten op een vrije stoel naast je. Ja, het wordt steeds drukker in treinen en het bezet houden van stoelen wordt volgens NS een steeds groter probleem. En Rover juicht die verandering toe.
2: Mensen gedragen zich over het algemeen best wel goed in de OV. We houden rekening met zwangere vrouwen, met ouderen, we houden de deur open. Maar ik denk dat mensen dit gewoon een beetje vergeten. Dus het zou belangrijk zijn om mensen weer hier een beetje aan te laten denken.
1: Ja, tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers in de trein hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Een flinke tegenslag dan voor Frenkie de Jong. Volgens een Spaanse sportkrant is hij met een knieblessure teruggekeerd bij Barcelona. En hij zou zelfs maanden zijn uitgeschakeld.
3: Tour de France.
1: Ja, en geen verrassing vandaag in de Tour. Het was een zware heuveletappe die op het lijf geschreven was van Tadej Pogačar. En hij verzaakte niet.
4: En dan is daar een nieuwe ritzege. Dan is daar extra tijdwinst in een krappe 4-uur koers waarin het verschroeiend hard ging vanaf het begin. Waarin UAE korte metten maakte met alle ambities van alle andere renners in het peloton. Pogačar met nummer 24. Het geel juicht.
1: Ja, zijn eindtappenoverwinning betekent ook dat hij verder uitloopt in het algemeen klassement in de Tour. Nummer 2, Jonas Vingegaard, staat nu al op ruim 3,5 minuut achterstand. Gaan we naar het weer toe. Vanavond ook nog lang warm buiten. Morgen is het vooral langs de kust zonnig. Landinwaarts juist een bewolkte boel. Het kan her en der ook gaan regenen. Het wordt een graad of 27.
0: Dan 3FM met de situatie op de weg. De A2 Utrecht naar Bosch voor Geldermalsen. 8 minuten.

0: zwembad.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
3: Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Odido.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?

Timberlake. En dit vind ik misschien wel het mooiste aan muziek. Dat er echt wel fases zijn in je leven dat je denkt... Oké, ik ben een beetje klaar met deze plaat. Ik heb het allemaal wel gehoord. Dat je dan in één keer weer valt. Dat je weer denkt, oh ja, tuurlijk. Daarom was dit een hit. Toen de tijd en is die gewoon nog steeds goed. En hebben we ook een beetje met al die...

0: Gillis gaan behandelen. My summer buddy is het weer, die krijg je zometeen.
1: Ah, Peet, je bent altijd goed. Elke vorm of maat is goed.
0: Zo is het.
1: Huis jezelf in een tankini.
0: Zo is het, zo is het. Nou ja, oké, jongens. Ja, Miroquai, die heeft een plaat gemaakt, ergens 32 jaar geleden.
1: Ja.
0: Waarvan ik denk, ja, dat hoor ik veel te weinig op die goede oude radio. Moet je horen wat een top in het is? Staat een minuutje klaar, Jo?
2: Nee, maar nu zo bijna wel.
0: Kijk.
1: Ja, de NPO-luisterpol is hoop, maar wacht even. Kom nog een minuut B aan, zometeen.
0: Nee, maar ik wacht even.
1: Oh, jij wacht.
0: Nee, maar ik wil dat iedereen gelijk kan beslissen.
1: Ja, jij wil gewoon dat ze dit nummer horen en dan gelijk menu A stemmen.
0: Gelijk, weet je, als je dit hoort, dan wil je gelijk op A of B kunnen drukken.
1: Ja, maar dan weet je nog niet dat ik in mijn oventje heb zitten.
0: Nee, nou, dat weet ik al wel. Daarom ben ik zo overtuigd.
1: Nou.
0: Iedereen gaat voor mijn menu.
1: Dag. Oh, pas op. Je bent zo overtuigd.
2: Maar wacht even, Nel.
1: Ik wou dat ik een klein beetje van jou overtuigd
2: heb. Is maar een aantal weken geleden had jij deze ook, hè?
0: Nee, niet deze.
1: Tuurlijk, echt wel.
0: Ja, deze?
1: Ik heb deze al 100%. Gehad. Echt? Kent Heat ook al gehad.
0: Oh, ja, jammer. Nou ja, nog een keertje. Alleen dan, ja, en daar heb je mee gewonnen toen met deze.
1: Ik ben dit.
0: Ja?

0: moet je daar toch eens voor.
1: Dit is toch alles wat de avond moet brengen.
2: Ja, het is wel echt lekker.
1: Ik zit de laatste avond, dan zit ik af en toe om me heen te kijken. Denk, ja, het mag voor mij eeuwig zomer blijven.
2: Ja.
1: Normaal.
2: Ach ja, het is ook okay, heerlijk. Maar wil je nog weten wat ik in mijn oventje heb?
1: Nou ja, ja.
2: Kijk, als ik zou zeggen... Hey, Dintok. Ja, elske dag. Dan denk je, nou niet helemaal. Maar als ik zeg, hey, you fool. Ja, I love you.
3: Maar nu, Dave.
1: Ja.
2: Dat de zanger, die kreeg een liefdesbriefje van zijn vriendinnetje, Percelle.
1: Oké, Percelle.
2: Ja, van Aza heette zij.
1: Klinkt lekker.
2: En daar stond dus in het Zweeds, hey Dintok, ja elske dag, hallo gekkie, ik hou van je. En vandaar dat hij dus zeg maar het nummer begon met deze tekst. Joyride Rock Stack, 1991, menu B, mag je...

0: Goedemiddagshow op 3FM. Bieber Rexha, Faithless, New Religion bij Barend en Benner. Hoe is het in Leiden, Thomas?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik ben nog onderweg naar Leiden, dus.
0: Oh, maar je bedoelt... wat dan? Wat heb je gedaan?
1: Nee, maar Leiden ligt er... toen ik vroeg aan het wegging, lag Leiden nog hartstikke gezellig bij. Dus helemaal goed.
0: En in welke hoedanigheid ben je onderweg dan?
1: Ik kom terug van mijn werk. Ik werk op een BSO en nu lekker naar huis toe.
0: Hé, hey, Thomas, daar moet je wel zin in hebben, hè? Op zo'n BSO werken. Lijkt me echt een nachtmerrie.
1: Nou ja, het is superleuk, joh. Ik heb kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Het zijn hartstikke leuke kinderen. Ik heb leuke gesprekken met ze voeren. Het is echt superleuk om te doen, joh.
2: En wat voor trend is er nu in de klas gaande? Qua liedje of 6-7? Is er weer iets?
1: Nou, 6-7, godzijdank, is dat een beetje weg.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, daar ben je er helemaal niet vrolijk meer van. Hè. Ik bedoel, dat is gewoon klaar. Nee, er zijn echt trends nu. Het is nu, iedereen is een beetje klaar ermee. Einde, zin in vakantie. Iedereen is een beetje doorheen spray.
0: Iedereen is klaar. Al die boys zijn wel redelijk bezig met het WK, hoor. Dat moet je niet onderschatten. Die vinden dat wel heel belangrijk.
1: Ja, dat zeker. De WK, dat leeft nog wel, ja.
0: Mbappé, Haaland, weet je, het hele pakket. Hey, en
1: ah, absoluut. En Finland nadoen.
0: En misschien, weet je... Ja, dat is leuk. Zit jij in de commissie van... gewoon het beleid van die BSO? Gewoon een beetje de ondernemingsraad? Zoiets. Zit jij daarbij?
1: Nee, dat niet echt. Ik bemoei me wel met dat soort dingen. Okay. Ik zie niet echt in de ondernemingsraad of
0: maar,
1: zo. Nee.
0: Maar misschien zou het een... bemoei jij met de kerstpakketten bijvoorbeeld?
1: De kerstpakketten? Nee.
0: Nee, want dan zou het een goed idee zijn als jullie voor alle medewerkers een nieuwe carkit vragen. Want het lijkt bij jou wel alsof je onder water ligt. is niet normaal. Het is echt een bizar. Ik zit tussen alsof ik een weerman op de Westerschelde heb staan.
3: Ja, maar dat is mooi met Thomas. Die verdient zoveel, die rijdt in Aston Martin. Aston Martin Cabrio.
2: Een dak kopen.
0: Lekker, man.
1: Ja, ik kan jezelf even spieren.
2: Oh, hey! Jeetje, had je dat niet 3 minuten geleden kunnen doen?
3: Thomas is een beetje illegaal.
1: Zolang geen politie rijden, dan is het goed. Ik rijd niet in Leiden, dames en heren, dus het is allemaal goed.
0: Zo is het. Hey, we doen allemaal wel eens wat illegaals.
1: Ja, joh.
0: Hey, zo is het. Thomas, wat ga je eten vanavond?
1: Ik ga een pastaatje bouwen.
0: Lekker, man.
1: Heel simpel, van spekkies en wat groenten. Gewoon simpel pastaatje, niks mis mee.
3: Klinkt alsof een Italiaan zich omdraait in zijn graf, maar lekker is lekker.
0: Nee, maar Thomas heeft er zin in, dat hoor je. Ja. Thomas is een enthousiast man.
2: Ook bij de vakantie, denk ik, hè, Thomas?
1: Ja, precies.
3: Oh, heerlijk.
0: Lekker, nou, aardige gozer, walgelijke muziek maken.
2: Nee.

0: mensen toch een ongekende wansmaak.
1: Nee, wat zijn mensen toch geweldige wezens.
0: De radio wordt al tientallen jaren geterroriseerd.
1: Donder op.
0: Door dit soort platen.
1: Ik ben blij dat er wat luisteraars zijn die tenminste een beetje met mij zijn. Want als ik dat alleen met jullie had moeten doen, man.
0: Ik vind dit ook, zeg maar, vind ik ook zo'n plaat in die categorie. Zo vind ik ook zo'n radio-terreurplaat, vind ik dat.
1: Ja.
0: En net als Roxette, ik vind dit ook zo'n radio-terreurplaat. Even kijken.
1: Ga je nou lopen zeik snoren?
0: Nee, maar gewoon even om dat in een categorie te houden. Zodat iedere zin... Vind ik ook zo'n radio-terreurplaat.
1: Ja, dit zijn juist van die lekkere, gewoon lekkere liedjes. Gewoon een beetje je verstand op nul en gewoon een beetje rukken.
0: Maar het leven moet... Maar het moet niet alleen maar verstand op nul zijn. Nee. Als je een maatschappij creëert met alleen maar verstand op nul en een beetje rukken. Ja. Ja. Nul wordt gewoon rood van de quote.
1: Ja, weer omdat ik rood? Even proberen. Ik heb ook vakantie nodig.
0: Ja, dat is waar. Nee, maar Nel heeft natuurlijk zeer salonvege gasten uitgenodigd.
1: Ik heb een leuke meid uitgenodigd. Twee zusjes.
0: Leuke meid, ik zie het. Er zijn twee zusjes.
1: Ja, twee zusjes, Sarah en Julia.
0: Wat ontzettend goed.
1: Echt leuk.
0: Wat leuk. En waarom heb je ze uitgenodigd?
1: Omdat ik was de New Music Friday aan het luisteren en opeens hoorde ik een nummertje. En toen dacht ik, jeetje, wat klinkt dit ontzettend harmonieus. Toen ging ik kijken, toen bleken de twee meiden te zijn. Ging ik nog een keer kijken, bleek ze het voorprogramma van Manfred en Sand gedaan te hebben. Toen dacht ik, hé, die moeten we even uitnodigen.
0: Dan moet je ook durven, het voorprogramma van Manfred en Sand.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, helemaal doodmoe worden van die banjo's.
1: Ja, wij hebben hekel aan Manfred en Sand, maar dit is dan.
0: Nee, ik hoor een groot woord, maar het is niet onze favoriete muziek. Maar leuk, man. En dat zijn de meiden er nu op de gang staan.
1: Ja, de meiden komen gewoon zo meteen even bij ons babbelen.
0: Maar Jelmer vindt ze dus ook leuk. Want Jelmer staat al... Kijk, normaal gesproken staat Jelmer ongeveer 40 seconden met onze gasten te praten.
1: Ja, en nu hij al staat, zeker 3 minuten.
0: Nee, nu al zeker 3 minuten.
1: Ja.
0: Maar ik zie ze ook enthousiast meebewegen en... Weet je, heb jij net gehoord dat het over ging, Stef, op de gang?
2: Iets wat hij in het Engels bestelde. Het had iets met eten te maken.
0: Wat is die jongen
1: nou? Oh, nee, maar dit is echt de chance. Nu is hij aan het flirten.
0: Ja, Sandra, je vrouw. Ja. Van jammer als je luistert. Ja. Jammer als je om zich heen aan het kijken.
1: Ja, ik weet dat wij zitten dat. Ik heb nog één fantasie. Ik heb 18 jaar, of het is het, 20 jaar, 25 jaar relatie. Maar één fantasie is twee zusjes. Nee, grapje.
0: Nee, dit horen ze niet.
1: Nee.
0: Dit is geld. Ik ga het zo meteen ook niet.

0: Dua Lipa, hoe noemen ze die eigenlijk in Groningen, Stef?
1: Fijn lippen.
0: Nou, heel goed. Dua Lipa, training season met Maarten binnen. Het is 6:58. Wat is er in vredesnaam aan de hand, jammer?
2: Ja, je was zo onderweg.
0: Je bent normaal gesproken van je onze gasten op en ben je binnen 1 seconde weer binnen.
3: En het was heel gezellig.
0: En dan gaat hij. Ik was gezeik met die lui. Mensen te luisteren, dit en dat.
3: Het zijn vaak natuurlijk van die artiesten die dan kom je binnen en dan is het van. En dan zeg je, wat wil je drinken? Hebben jullie een mooi chaton?
0: Ja.
3: En dan zeg ik, nou, het is koffie, thee of water. En zei, nee, het was heel gezellig.
0: En je staat al 8 minuten, je bent je telefoon er aan het bijpakken.
3: Het leuke was, ze begonnen over onze campertrip.
0: Oh, tuurlijk.
3: Zij vertelde van, jullie waren in Amerika, hoe was dat? Ja, toen kwamen de diaprojecten erbij. Toen gingen we vakantiefoto's laten zien.
0: Heerlijk.
3: Ja.
0: Maar toevallig niet het verkeerde mapje opengegooid.
3: Nee.
0: Brad Hart Summer 26. Pika Sandra. Lekker, oké, maar leuke meiden zijn we
3: ja,
0: in de show.
3: Ja, heel gezellig.
0: Heel goed, oké. Nou, oké. Ik wil je wel adviseren om een blokje voor dit, zeg maar, niet terug te luisteren.
2: Nee.
3: Dus
2: nee,
3: voor Dua Lipa. Ik zag het al in jullie koppen.
0: Nee. Ja, Nel hoor.
3: Ja, dat weet ik ook.
0: Nel is de meest zieke dingen.
3: Maar weet je wat helemaal leuk is? Dat Nel heeft mij gevraagd om haar in de komende dagen te rijden.
2: Ja, morgen.
0: Ja, nee, morgen en overmorgen. Ja,
2: nee, alleen woensdag.
3: Je kan.
0: Waarom donderdag niet?
2: Dan gaat hij naar Nijmegen.
0: Oké, nou, alright, ja, prima. Ja.
3: Maar je kan de tering genieten.
0: Ja, precies. Oké, Jel, dan wil ik nog 1 ding aan je vragen.
3: Ja?
0: Zou je de plaats van die meiden in het systeem willen zetten?
3: Ja.
2: Wishing Star.
0: Oké, heel goed. Oké, jongens, die zijn 3. 3 overal.
4: NOS op 3.
0: Het meest vrouwelijke gedeelte van de sissers. Nee, dat snapt niemand natuurlijk.
2: Nee.
0: Kut, sorry. Dat snapt niemand. Nee. Stef Balza, NOS op 3. Hier ja,
1: goedenavond. Ik begin met serieus nieuws. Want na een brand in het centrum van Brussel zijn 5 lichamen geborgen. Volgens Belgische media gaat het om bouwvakkers die bezig waren met de renovatie van dat gebouw. Naar 1 vermiste bouwvakker wordt nog gezocht. De Belgische koning Filip en premier De Wever in België hebben de plaats van die brand bezocht en ook met hulpverleners gesproken. In Frankrijk zijn de bosbranden bij Fontainebleau, net onder Parijs, nog steeds niet onder controle. Inmiddels is zo'n 2000 hectare natuur afgebrand. Even ter vergelijking, dat is ongeveer de helft van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Onze verslaggever Joris van Poppel is afgereisd naar het Franse rampgebied en heeft de laatste stand van zaken.
5: Nou, de brandweer zegt nu dat de branden zijn ingedamd, maar dat ze nog niet onder controle zijn. En het is ook een hele ingewikkelde klus voor de brandweer. Het bos is keurig droog en het is ook moeilijk toegankelijk. Plekken waar die brandhaarden zitten. Er liggen grote rotsformaties, enorme keien in dit bos. En dus is het leger gevraagd en houthakkers om bomen om te kappen, om te zorgen dat er nieuwe manieren zijn voor de brandweer om bij die brandhaarden te komen.
1: Volgens de Franse politie is die brand aangestoken. 2 mensen zijn al opgepakt. Ja, we schrijven even op in het boekje 14 juli, want in de supermarkt in Schonebeek in Drenthe zijn ze al gevonden hoor. De pepernoten, ze liggen weer in de schappen. En streekomroep Zo 34 hoorde dat mensen er echt woedend over zijn.
6: Dat mag pas half november, dan komt Sinterklaas in Nederland. Ik vind dit triest, ik vind het heel erg.
7: Ik heb liever een ijsje nu. Belachelijk.
6: Ik vind het nu nog een beetje te vroeg, de mussen vallen dood van dak. Ik dacht van de week, leg ook gelijk die paaseitjes erbij. Ik vind september altijd al te vroeg, maar dit slaat alles.
1: Ja, het is ook allemaal, meestal liggen die pepernoten pas vanaf begin september standaard in de supers.
2: Ja, mensen hebben het zo goed.
0: Moeten die armen, ja, wat dit moeten ook als een bom binnenkomen in Gaza. Die
2: ja, echt joh, ja, inderdaad, de kinderen die niks te vreten
0: die
2: hebben.
0: Van, jongens, en,
2: ja.
0: Ik vind het niet normaal. Ja. Ja. Ik vind het gewoon dat die dingen nu al, je hoort die opgekropte woede in die stem. Weet je wel, ongelooflijk. Ja. Maar mooi. Zelf 34, dankjewel voor de toprepo. Stef, het weer nog even.
1: Ja, vanavond is het nog lang warm buiten. Morgen vooral langs de kust zonnig, voor de rest grijs. Er kan zelfs wat regen vallen her en der. Graad of 27 wordt het.
0: Nou, even tempo. We moeten wel
2: goed nieuws.
0: Voor de meiden even tijd maken.
2: De A16 Breda Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 16 minuten. De A29 Rotterdam Bergen op Zoom voor nummers 14 minuten. De A59 Den Bosch Zonnesteel voor Hoijpoelpodder 13 minuten.
0: Dank u.
8: Hey, ladies and gentlemen, zijn we een beetje wakker. Ik wel.

0: show op 3FM, Bart en Benner. 9 minuten over 6:30. En ik vind het leuk dat we de laatste tijd steeds vaker tussen 6:30 en 7 leuke mensen te gast hebben. Nou, dat moet nog maar blijken, maar de eerste seconde en de eerste kennismaking voelt nooit goed. Dus als dat er gaat, is het helemaal oké. Okay. Nel, ik geef me even van jou, want jij bent hartstikke enthousiast hierover. Al een paar dagen in de Barend en Benne groepsapp.
1: Ja,
0: en,
1: ik was echt op een vrijdag, dan zijn wij vrij. En dan was ik echt zo door de New Music Friday. En dat zet ik dan zo op. En dan af en toe denk ik, oh, wat een klote nummer. Soms dan, ja, toch, dat je opeens denkt, een oorworm, dat je even doorscrollen. Maar soms zijn er ook momenten dat je denkt, ah, jeetje, wat is dit harmonieus, wat leuk. Dus ik dacht, ik ga even kijken. En ik zie daar staan Sarah Julia. En ik denk, hey, daar heb ik volgens mij, heb ik daar wel eens over gehoord. Dus ik verder kijken. Ja hoor, twee Nederlandse meisjes. Nou, vrouwen moet ik zeggen. Twee Nederlandse vrouwen. En echt, nou, jullie moeten het zelf maar even vertellen. Want eigenlijk komen jullie helemaal niet net pas kijken. Hebben al in het voorprogramma van Mumford & Sons verteld. Maar vertel even, wie zijn jullie? En ja, dat in eerste instantie.
2: Nou, wat lief, wat fijn. Nee, we zijn dus Sarah, Julia. We zijn zussen, komen uit Amsterdam. Maken al best wel heel lang muziek samen. Hebben 2 jaar geleden onze eerste single uitgebracht.
1: En al best wel lang, want ik las ook dat jullie meegedaan hebben aan het Junior Songfestival.
3: Ja, als lukkies.
0: Het kan dus toch goed komen.
2: Het kan
0: dus uiteindelijk, weet je wel. Maar het is even geen grap, weet je wel. Ik bedoel, Jet van der Steen is bijvoorbeeld iemand die heeft aan de Voice meegedaan. Zou ik ook niet 1, 2, 3 zeggen, weet je wel. Als je kijkt hoe zij nu nomineert. Ja. Hey, maar ladies, even, ja, wat ik het leuk en het interessante. Ik bedoel, ja, een zusje hebben ze natuurlijk leuk.
1: Ja.
0: Maar met elkaar de wereld overgaan. En zoveel toeren en toestanden. Een beetje klassieke standaard vragen. Maar ik word er toch even nieuwsgierig van. Weet je? Hoe blijf je als zusjes elkaar triggeren en het beste in elkaar naar boven halen? Want jullie gaan nogal goed.
3: Ja, dat is natuurlijk, je wil geen Oasis-situatie krijgen.
0: Nou, nee. Wel de eerste fase van Oasis, hoor.
3: Dat
0: wil je wel, hoor.
3: Zeker, al die bangers.
2: Waar kan ik
0: inclusief de afterparties van 8 dagen.
3: Ja.
2: Nou, zo lang.
3: Ik weet niet of we dat aan kunnen, maar ik denk gewoon eigenlijk, ja, we wonen ook nog eens samen. Dus het is echt alles samen. Ja. Dus voor ons is het denk ik gewoon heel normaal. Ik bedoel, ja, het grootste deel van mijn leven leefde ik zeg maar sowieso natuurlijk al samen met je. Dus het is eigenlijk voor mij een soort van.
2: Voelt het echt gewoon, ja, supernatuurlijk. Dus als dit soort vragen komen, denk je ook ineens van, hoe doen we dat eigenlijk?
3: We kunnen heel erg
2: gewoon. Natuurlijk zijn we ook gewoon, we kunnen heel eerlijk tegen elkaar zijn, wat ook echt helpt.
1: Ja. Want wat zijn de slechtste eigenschappen?
3: Oef,
1: van de een of andere.
3: Ja, nou ja, Julia is echt heel chaotisch. Ja, dus die raakt echt constant haar spullen kwijt. Vooral haar telefoon.
1: Dat is bij jou, maar bij ons ook.
2: Ja, dus laatst toch altijd nog laten liggen in L.A. Toen moest hij, of in San Francisco laten liggen. Toen moest hij geshipped worden naar L.A.
3: En dat soort dingen gebeuren.
2: Dat soort dingen gebeuren bij mij. Ik ben gewoon echt chaotisch. Dus Saar is echt mijn brein daarin, als in qua agenda en alles.
0: Maar jullie droppen allerlei dingen. L.A., agenda, toestanden. Jullie zijn ook gewoon 2 zussen uit Amsterdam. Weet je wel, wat is zeg maar voor degene die het gemist hebben, de highlights van jullie carrière geweest van de afgelopen jaren? Als jullie al op dat soort plekken komen. Ik bedoel, er zijn ook muzikanten met een gitaar die gaan staan. Die komen niet boven Nimmixwoud uit, hè?
3: Zeker. Nee, ik denk in dat opzicht zijn we wel heel erg dankbaar dat we überhaupt zoveel plekken al hebben mogen zien. En dat heeft ook wel, denk ik, kwam ook wel doordat we heel veel voorprogramma's hebben mogen doen met hele vette artiesten.
0: Noem eens wat?
3: Paris Paloma. Door haar zijn we dus in Amerika geweest bijvoorbeeld, wat echt een hele bijzondere ervaring was.
0: Ja.
3: En
2: Faye Webster was heel vet, vond ik. En Neil Young in Hyde Park.
0: Zo.
3: Ja.
0: Cool. Vet man.
3: Yeah.
0: En wat triggerde jou, Nel, zo aan de muziek? Want die New Music Friday, ja, ik ken het gevoel. Je gaat gewoon door die...
1: Jij zei vandaag, ik had een drukke dag. Ik ging de fiets op.
0: Ja.
1: En het was heerlijk. Het weer was perfect.
0: Perfect.
1: Ja, en dat vind ik in jullie muziek. Vinden jullie heel harmonieus. Daarom dacht ik net van, weet je, we moeten ook namelijk, anders wordt het wel heel erg braaf allemaal onderling. We moeten ook even vertellen wat jullie vervelend vinden aan elkaar als zussen.
2: Ja.
0: Nou, maar hebben we nog geen 2% gehoord, hoor.
1: Nee.
0: Ja, je hoorde het zeggen.
1: Maar dan ben ik wel benieuwd.
0: Ja.
1: Hoe kom je dan bij het voorprogramma van Mumford & Sons? En zijn ze echt zo oerzaai?
0: Nou, vind ik leuk om het zo meteen over te hebben.
1: Okay.
0: Eerst even, ja, ik wilde even, omdat jij zo geraakt was door dat liedje.
1: Ja.
0: En dat wilde ik dan eerst even laten horen. Weet je, wat vond je zo cool aan Wishing Stone?
1: Ja, gewoon vet. Ja. Ja, gewoon
2: brandlief. Dank je.
0: Nou.
1: Ja, luister maar en oordeel zelf. Hè. Misschien ben je het helemaal niet mee eens, maar...
0: Lekker. Gaan we gooien. Ja. Mooi. Sarah Julia en Wishing Stone bij 3FM.

0: Hallo ladies. Dag eerst even aan het begin. Jeetje, mijn eentje in held. Terwijl zeg maar gewoon barbecue weer en 200 graden. En we zitten alleen maar ordinair te tetteren. En in één keer komt deze plaat er voorbij.
1: Dat is een beetje zwaar. Ja,
0: ik moest even een beetje op gang komen. Maar ik heb hem gewoon helemaal geluisterd. En weet je wat ik vooral heel erg denk? Is dat jullie hier heel erg rijk mee kunnen worden.
1: Oh, dat heeft nog nooit iemand tegen ons gezegd.
0: Nee, maar weet je waarom? Dit is gewoon de perfecte track voor gewoon een beetje zo'n mysterieuze grote Netflix-serie.
1: Oh, kan
0: dus voor
1: regelen?
0: The Chosen of zo. Ik zie eruit alsof ik het kan regelen.
1: Ja, dat is het.
0: Dat is inderdaad, maar dat is niet het geval.
2: Okay.
0: Nee, maar zo voelt hij toch? Het is toch gewoon dat je denkt, gewoon zo'n goede, grote, ja, noem eens zo'n sikke Netflix-hype.
1: Scandinavische crime.
0: Groter. Nee, Amerikaans.
1: Het
0: echte werk, weet je.
1: Dus, okay,
0: ik weet niet of er iemand is die dit gehoord heeft, maar ik heb het wel gehoord. Dat was het eerste wat ik
1: vet
0: dacht.
1: Ja, ik wil wel.
2: We moeten eerst even terugkomen op Mumford & Sons. Want iemand zegt inderdaad, ja, dat begrijp ik ook wel een beetje. Die zegt, ik vind het helemaal geweldig hoor. Ik snap alleen niet helemaal dat je Mumford & Sons saai noemt en dit helemaal geweldig vindt. Ja, dat is gewoon een kwestie van smaak.
0: Maar omdat jij maar van de Sons
2: kan. Ja, ik vind Mumford & Sons saai en Sarah Julia vind ik.
0: Ja, dat is het nadeel van radio. Je wordt op een gegeven moment, kijk, wij doen het al best wel vaak. En je wordt op een gegeven moment doodmoe van die banjo, weet je. En komen die gasten weer met die banjo.
1: Ja. Is het weer zo ver?
3: Ze doen het ook heel lang al.
0: Ja. Dat is het. Maar vertel, Mumford & Sons.
3: Ik vond het heel vet.
1: We hebben nog nooit zo'n grote productie gezien.
3: Nee.
1: Als vuurwerk. Vuurwerk en Mumford & Sons.
3: Vuurwerk. Als een backstage hadden ze ook een rehearsal room.
1: Dat vond ik geweldig om te zien. Vet.
0: Maar vertel, een rehearsal room voor de mensen die geen
3: zin hebben. Een PA opgezet en een drumkit opgezet daar.
1: Zodat ze kunnen repeteren nog van tevoren. Ja. Volgens mij hebben ze dat niks aangeraakt in die ruimte. Het was alles voor niks opgezet.
3: En nou, überhaupt die stage was gewoon heel vet. Als we hebben nog nooit zo'n grote crowd eigenlijk voor zo'n grote crowd gespeeld.
0: Ja.
3: Ik vond het ook echt heel leuk om hun show te zien. Het eerste keer dat ik hen live zag.
2: Was waarschijnlijk wel heel vet, want ik zit wel af te kijken. Maar ze zijn waarschijnlijk supergoed.
0: Maar lekker toch voorprogrammetje pakken van Mumford & Sons, altijd goed. Ja. En een rehearsal room is wel goed. Ik hoorde het ook van een vriend van mij die draaide in een hele grote discotheek in Londen. En die zei, ja, dat kregen we in één keer in de kleedkamer. Dus we kregen in één keer de DJ-set, kregen we alvast in de kleedkamer. In de opstelling, zoals we die onstage zouden hebben. Terwijl je als DJ, ik heb veel gedraaid. Je bent heel vaak heel nerveus dat je denkt, thuis werkt het allemaal wel.
2: Ja. Maar gaat het hier ook
0: is
2: lukken?
0: Is het hier, staat het er?
2: Dan ben ik wel benieuwd. Doen jullie dat? Oefenen jullie zeg maar, het moment net voordat je opgaat? Ga jullie even samen zingen? Of dan ga je dan alle liedjes al nog een keer doen?
0: Of snuiven jullie gewoon?
3: Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, kom op.
3: Veel meer oefenen, gewoon gaan.
0: Ja, toch.
3: Eigenlijk na de soundcheck doen we dat eigenlijk niet meer. Echt.
1: Wil er ook liever niet meer aan zitten?
3: Nee, ik ook niet. Dan wil ik zo na de soundcheck gewoon zo daar laten en dan het gewoon weer oppakken.
0: Lekker ladies, fantastisch dat jullie er waren. Het is eigenlijk heel erg snel gegaan en heel erg cool om jullie te zien, te mogen ontmoeten en jullie te draaien. Nel, haar vakanties aan het werken is al bekend. Ik zou zeggen, doe voorzichtig in de auto, zeker als je zelf gaat rijden. Maar toplaat en vergeet niet mij 10% te geven als die grote Netflix baas komt.
1: Ja.
0: Want alleen het deurtje openzetten heeft het werk al gedaan.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is wel zo.
0: Ja, leuk dat jullie er waren. Sarah Junior.
3: Nice.
0: En zometeen The Voice of a Generation. Niemand minder dan Andres Odijk.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Hey, jij daar.
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Kom naar Museum Batavialand.
17: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
16: Parkeren kan bij Bataviastad.
17: Dus kom naar Museum Batavialand.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
17: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
16: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Fix die ruit voor je vakantie.
21: Opgelost. Autotaalglas.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: 3FM. Alright, alright, het is avondshowtijd. Ik trap hem zo meteen af. Nothing but thieves. Overcome, ga je horen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspeeld door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dan 3FM verkeer van de ANWB. De files die lossen vlot op. Ik heb vertragingen langer dan een kwartier. Dat is op de A9, dat is Amstelveen naar Alkmaar. Bij Beverwijk Oost die staat daar een kwartier in de file. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. De weg is daar ook dicht. Gaat waarschijnlijk nog duren tot morgenochtend 5 uur. En dan de laatste vertraging voor nu is op de A76, Geleen naar Aken. Bij Simpelveld, daar is het een kwartier aanschuiven. 3FM.
6: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: 3FM. Andres Odijk.
4: Het duurt 3 minuten. Het is gemaakt in Noorwegen en het is the sound of the summer. Over wie ik het heb, dat hoor je na muziek van Nothing But Thieves. Zij maakte Overcome.

die de wereld aan het veroveren is met een zomertrack. Magnetic, je hoorde de Bauza. Als je nou zin hebt om €50 te verdienen binnen een minuut, dan ga ik je zo meteen uitleggen hoe het hoeft. En nee, je hoeft niet online met je kontje.

0: Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Toch, dat is een beetje het spreekwoord. Ik zou hem graag willen personaliseren en een beetje willen omdraaien. Naar een Odijk stoot zich in het algemeen ongeveer 15 keer aan dezelfde steen. Ach ja, jongens, ik vertel je gisteren dat ik iets mega essentials vergeten ben tijdens het sporten. Dat ging toen om mijn huissleutels. Ik ben vandaag weer iets mega essentials vergeten tijdens sporten. Kletsen we later over verder. Laten we eerst de belangrijke zaken van deze dinsdagavond samen doornemen. Ik wil namelijk je naam voorbij zien komen in de app van NPO Luister. Ik hou dat bij hoe vaak je luistert naar de avondshow. Vind ik namelijk leuk hoe vaker je er bent, hoe groter de streak is die jij en ik opbouwen.
1: Andres Avondstreak.
0: En ben je nou aan het eind van de maand het vaakst aanwezig geweest bij de avondshow, dan win je een pot zelfgemaakte sambal Odijk. Zal ik er zo meteen even een top 3'tje geven? Ik durf al wel te vertellen, als je nu voor de tweede, derde of vierde keer luistert, maak je ook gewoon nog kans.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw.
4: Nieuw on Free FM. Zef, de laatste zomer.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: Show met muziek van Imagine Dragons, On Top of the World. Die kan je helemaal meezingen, toch? Van voor tot achter, links naar rechts. Maar je luistert 3FM, dus ik ga ervan uit dat je ook van muziek ontdekken houdt, toch? En dan zit je hier goed.
1: 3FM Trending Talent.
0: Ik wil namelijk iemand aan je voorstellen. Het is 3FM Trending Talent. En ze zit in de top 10. Ik zal je eerst uitleggen, wat is dan 3FM Trending Talent? Dat is eigenlijk de online talentenjacht van Nederland. Via TikTok konden allemaal kandidaten zich aanmelden. Uiteindelijk wint een van de top 10 kandidaten die nu gekozen is een plekje hier in de livebox. Dus optreden op de landelijke radio in de avondshow. Het mooie is, jij kan uiteindelijk bepalen wie diegene moet worden. Stemmen doe je via 3fm.nl, daar zie je ook het artikel. Of gelijk via TikTok. En het zijn dus 10 kandidaten die nu geselecteerd zijn. En daarom wil ik de komende 10 dagen elke dag iemand aan je voorstellen. En vandaag stel ik aan je voor een vrouw met een visie. Haar naam is Marieke Schenk. En ze heeft een heel 10-jarenplan boven haar bed hangen met de stappen die ze allemaal wil bereiken. Zodat ze elke avond voordat ze gaat slapen daar naartoe kan kijken. En ik denk dat één van die mooie stappen hier optreden is in de livebox. Uiteindelijk bepaal jij dat. Maar ik moet je zeggen, als je houdt van een beetje pop met power, dan vind je haar liedje Adrenaline keihard.

Zo, maar ik zei het toch. Als je houdt van pop met power, dan vind je dit sowieso een goed liedje. Je kan stemmen, dat doe je via 3fm.nl of de TikTok, @NPO3FM. Op 3FM Trending Talent, de online talentenjacht van Nederland. En ik vind het leuk om elke dag een van die 10 artiesten aan je voor te stellen. Je hoorde Marieke Schenk met Adrenaline. Zometeen jouw kans op €50.

0: zorgen. Je kan ze nog makkelijk inhalen. De maand duurt nog heel lang. En ik zeg heel goedenavond tegen Wesley.
1: Hoi. Aangenaam, hoi.
0: Wesley, jij kan wel wat geld gebruiken, zeg jij. Want je hebt een tattoo laten zetten.
1: Ja, ik heb net een tattoo laten zetten, op mijn linkerarm.
0: En die tattoo ben je aan het afbetalen?
1: Ja.
0: Hé, maar wat heb jij voor kunstwerk laten zetten, joh? De nachtwacht.
1: Nee, ik heb een Boeddha, eigenlijk het onderste deel. In het midden wat je ziet is eigenlijk mijn tattoo die ik al had. Dus er is om me heen getekend, zeg maar. En daarboven staat een Indonesische tempel met de zon, met de horizon, zeg maar.
0: Yo, oké, allemaal best wel spiritueel lijkt wel ook. Hoe heb je ervoor gekozen om dit te laten zetten?
1: Nou, ik ben zelf kwart Indo, net als mijn moeder. En we gaan volgend jaar naar Indonesië.
0: Wat mooi, man.
1: Mijn moeder is heel erg fan van Boeddha's, dus daarvoor heb ik gestaan.
0: Wow.
1: En de Indonesische tempels vind ik heel vet.
0: Wat gaaf. Voel je je ook echt nog heel erg verbonden dan ook met Indonesië?
1: Op sommige delen wel.
0: Waar ligt dat aan?
1: Sorry?
0: Welke delen?
1: Nou, het voetbal eigenlijk afgelopen jaar. Ze konden het WK halen. Dat is dan niet gelukt. Daar heb ik alles van gevolgd.
0: Mm-hmm.
1: En mijn oma die heeft daar gewoond. En ik vind dat wel gewoon interessant om dat soort dingen na te checken.
0: Ja. Wat mooi, man. Dat vind ik ook wel echt cool. Want dan heeft het wel betekenis, weet je wel. Mijn tattoos...
1: Kijk, ik heb ook nog op de andere deel van mijn onderarm heb ik een Medusa staan. En op de linker bovenarm staat een stier.
0: Wat is een Medusa?
1: Een Medusa is de godin eigenlijk die je beschermt tegen aanranding en verkrachting.
0: Oké, zo. Nou, dat is wel... je hebt het wel overwogen allemaal.
1: Ja, nou, het is wel met een betekenis allemaal. Dus,
0: mijn tattoos hebben dat ook, maar ik zou je wel eerlijk zeggen dat ik bijna ook een broodrooster om mijn reet had laten zetten. Wesley, zullen we het volgende afspreken? Ik zet je sowieso vanavond op aanwezig. En laten we deze week nog even contact houden, want misschien kun je meedoen met het spelletje waarin je kans maakt op €50.
1: Ja, helemaal goed. Dat lijkt me leuk.
0: Lijkt me lekker als wij kunnen meebetalen aan die tattoo, toch?
1: Ja, tuurlijk. Hop. Dat zou ik ook waarderen. Dus,
0: lekker, man.
2: Andreas,
1: avondstreek.
0: Sorry. Nee, ik heb alle tijd. Ik ga er even voor zitten van mezelf. Ik wil het gesprek afronden.
1: Zijn jullie dit weekend
0: maar,
1: op Zwarte Cross of niet?
0: Oeh, dit weekend. Nee, we zijn niet op de Zwarte Cross. Ik zit wel te twijfelen om nog een dagje te gaan.
1: Ja, ik ga zaterdag dus.
0: Oké, nou, als ik dan een man zie met ongelooflijk veel tattoos. En als jij iemand ziet met een wepa op zijn bovenbeen, dan weten we wie we zijn, oké?
1: Helemaal goed.
0: En Wesley staat op aanwezig, jongen.
1: Top.

0: Ik leg je over 3 minuten uit hoe je kans maakt op €50 vanavond. Maar ik vind het eerst mooi om te kijken wie er aanwezig is en dat je de avondshow luistert. Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om elke avond even met je te connecten. Om samen een berichtje over en weer te sturen. En ik ga eigenlijk gewoon op zoek naar degene met de langste streak. Dat noem ik de avondstreak.
1: Andres avondstreak.
0: Ja, dus als je elke avond gewoon even een berichtje stuurt dat je erbij bent, dan schrijf ik je op aanwezig. De top 3, dat wil ik je wel even medegeven. Dat staat nu op een gedeelde plek met Amy, Monique en Barry. Maar als je nu voor de eerste keer luistert of de tweede keer, maak je geen

Zo'n track die je gewoon op elk goed feestje tegenwoordig hoort. Of het nou een festival is of een huisfeestje. Flair, de meegeheid van deze week door het oog van de nacht. Dan, het moment waar je misschien wel op zit te wachten. Ik heb hier namelijk 50 euro liggen, wat je kan besteden bij jouw lievelingsartiest. Ik weet namelijk hoe kapot uur het is om naar concerten te gaan, weet je wel. Als je Golden Circle wil, dan moet je nog twee nieren afstaan, ook met een beetje pech. En daarom elke avond rond 7:15 in de avondshow 50 euro concerten goed te winnen. Voor een artiest naar keuze. Wat moet je daarvoor doen? 5 vragen goed beantwoorden. En om je vast een cadeautje te geven, heb ik een inkomvraag voor je. Het goede antwoord ga ik je ook geven. App me dat zo snel mogelijk en wie weet doe je zo meteen mee. Die vraag luidt: wat is 134 min 76? Dat is 76, oftewel 67. Nou, ik spreek je zo!

0: Lucas, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat vind jij van de nieuwste van Ariana die je net hoorde? Hate That I Made You Love Me?
1: Een middel.
0: Middel, hè? Je zou niet je gewonnen geld inzetten om een concertkaartje voor haar te kopen?
1: Nee.
0: Nee. Stel, hè, jij wint zometeen 50 euro, Lucas, van Elf uit Capelle in Zeeland. Waar zou je dan naartoe willen?
1: Ja, het liefst de weekend, maar ik weet niet of dat nog kan.
0: De weekend is morgen, geloof ik, toch?
1: Nee, dat is vrijdag.
0: Vrijdag. Natuurlijk kan dat nog. Ticketswap is je allerbeste vriend, jongen.
1: Mm-hmm.
0: Lucas, ik heb 5 vragen voor je klaarstaan. Die gaan over jouw lievelingsartiesten, maar ook over algemene kennis. Als je die vragen allemaal goed beantwoordt binnen 1 minuut... dan win je vanavond 50 euro te besteden voor concertkaartjes... bij bijvoorbeeld The Weeknd. Je mag de vragen onbeperkt passen, maar er komen geen nieuwe vragen bij. En bij 1 fout antwoord lig je gelijk uit het spel. De laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? Dan mag je zeggen ja... Dan maak je kans op 100 euro, omdat je morgen weer meespeelt. Maar je hebt ook het risico alles kwijt te raken. Zeg je nee, dan cash je vanavond gelijk uit.
1: Ja.
0: Lucas, wat zijn jouw lievelingsartiesten?
1: Weeknd, Taylor Swift en Michael Jackson.
0: Oké, laten we dan beginnen met een vraag over een van jouw lievelingsartiesten. Michael Jackson, wat is zijn bijnaam?
1: King of Pop.
0: Hoppatee. Dan, wat is 134 min 67?
1: Succes.
0: Hey, lekker. Op welke dagen ben ik niet te horen op 3FM?
1: Zaterdag en zondag.
0: Lucas, hoe klink jij als je een weppa gooit?
1: Weppa!
0: Dan de artiest waar jij het liefst naartoe wil, dat is The Weeknd. Uit welk land komt de zanger?
1: Canada.
0: Canada, dat is goed. En dan de laatste vraag, Lucas. Kom jij morgen weer?
1: Nee.
0: Ja. Je pakt vanavond gewoon even 50 euro.
1: Wow.
0: Hey, maar hoe lekker is dat?
1: Heel lekker.
0: En ga je nu de ticketswap opzakjes voor je kijken? Zijn er nog kaartjes voor de weekend te halen? Aanstaande vrijdag. Ik hoor ook mama en papa op de achtergrond. Misschien kunnen ze een beetje sponsoren. Nou, Lucas, van harte gefeliciteerd, jongen. En laat me weten als je erheen bent geweest.
1: Ja. Dankjewel.
0: Lucas van Elf uit Capelle die pakt gewoon even 50 euro. Als jij denkt, hey, oh Dijk, dat wil ik ook, stuur me dan je naam. En wie weet spreek ik jou morgen.

Het is elektronisch, het is power, het is dansbaar. Het is het allerbeste wat deze gasten tot nu toe gemaakt hebben. Het is de nieuwe tune van Fat Dog, die heet Cancel Me. Zullen we maar even op dansen blijven dan? Hier

0: Een klein beetje drum and bass, dat heeft nog nooit iemand slecht gezet. Jullie Kenya Grace en Strangers. Zo, als mijn baas dit gezien had, ik zweer het je. Ik was echt gelijk ontslagen. Kijk, het ding is, ik sport hier altijd op kantoor. Er zit een supergym en daar maak ik elke dag echt gebruik van. Er zijn geen rijen, het is er gezellig. Je kan een muziekje aanzetten. En ik stap vandaag in de auto. Ik kom net niet vermoedend aan bij de sportschool. En wat er toen gebeurde, vertel ik je zo. 3FM.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Kom naar Museum Batavialand.
10: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
9: Parkeren kan bij Bataviastad.
10: Dus kom naar Museum Batavialand.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
9: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Youfone.

0: De avondshow met zometeen het allerbeste liedje voor in een cabriolet. Waarom en welke dat is, hoor je zo. Eerst krijg je dit nieuws. Het is 8:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: 3FM.
0: Andres Oudijk. Ja, ik zweer het je. Als mijn baas mij vanmiddag op deze manier gezien had, dan had ik denk ik morgen niet meer hoeven komen. Wat er gebeurd is, vertel ik je zo meteen na. Talk to

plaats voor in een cabriolet. Ik weet niet of je dat nog kan betalen tegenwoordig. Waarschijnlijk niet. Ben je blij dat je net als ik gewoon een fiets heb? Maar als je dit gewoon uit je speakers pompt en je rijdt door de stad en dan horen mensen die tekst, dan steken ze ook nog eens wat van op.

0: you.
1: Oké, ja, het is echt zo ongelooflijk stom. Maar ik ben een essential vergeten vandaag tijdens het sporten. Gisteren was ik mijn huissleutels vergeten tijdens het sporten. Vandaag een andere belangrijke essential. Je mag wel even gokken, ik ben benieuwd of je het kan raden. Ik zet er wel een pot sambal tegenover. Gebruik de luister-app.

0: Ik zag op TikTok dat allemaal mensen door het afval van New York aan het struinen waren. In de buurt van Madison Square Garden, waar Taylor Swift getrouwd is. Je hoorde haar met Love Story. Ze waren allemaal op zoek naar nog een aangeraakte sigarettenpeuk van Adam Sandler. Misschien zaten er nog wel goodies bij die per ongeluk zijn weggegooid. Dat bood wel kansen. Ik zal mijn adres straks even DM'en. Is mijn afval ook opgeruimd?
1: Andres Odijk.
0: Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Maar een Odijk stoot zich in het algemeen ongeveer 15 keer aan dezelfde steen. Ik vertelde je gisteren dat ik naar de gym ben gegaan en dat ik toen mijn huissleutels vergeten was. Iets wat zeg maar vrij essentieel is. Ik heb 2 uur op een bankje in de zon zitten wachten terwijl ik stonk en niet naar binnen durfde bij een restaurant. Vandaag was ik weer iets vergeten. Ik ben weer iets vergeten, iets super essentieels in de gym. Sterker nog, als mijn baas mij zo gezien had, ik sport op werk, dan was ik denk ontslagen. Margriet uit Steenwijk, goedenavond.
2: Hoi.
0: Jij bent wel eens oortjes kwijtgeraakt, hè? Die ben je vergeten.
2: Ja, die was vergeten mee te nemen. Ja, dat klopt. Ja, ik ben nu op vakantie en ik moet heel lang in de bus zitten. Ja. En dat is best heel vervelend. Ja, essentieel. Nou ja, goed. Nou,
0: dit zijn wel eventjes belangrijke first world problems die hier besproken worden. dus jij weet hoe het voelt om dingen te vergeten.
2: Ja, best wel. Ja.
0: Wat denk jij, het is een essentieel onderwerp. Wat denk jij dat ik ben vergeten vandaag in de gym?
2: Ja, ik denk dat jij je handdoek vergeten bent. Dat zou ik zelf ook kunnen. Dat zou mezelf ook kunnen gebeuren. Dus ja, het zou best kunnen.
0: Mijn handdoek. Weet je wat het is, Margriet?
2: Nou?
0: Ik neem überhaupt nooit een handdoek mee naar de sportschool. Moet dat?
2: Oh, echt?
0: Ja.
2: Ja.
0: Is dat verplicht?
2: Nee. Maar soms wel handig als je wil douchen.
0: Ja, dat is dus het andere gore. Ik douche nooit.
2: Nee.
0: Ja, ik douche altijd hier, of ik sport altijd hier op werk. En dan ga ik daarna gelijk door naar de show. Dus douchen doe ik vanavond thuis.
2: Oh ja, zo.
0: Ja.
2: Nee, kan.
0: Dus Margriet, ik vind het leuk dat je het hebt geprobeerd. Want ik zet er een pot sambal op als iemand het goed kan raden via de NPO-luister-app. Het is dus niet de handdoek. Ik durf eigenlijk wel te zeggen, het is nog veel essentiëler. Ik zal er zo meteen bij je op terugkomen. Je kan nog even raden. In de tussentijd wil ik je ook gewoon goede muziek voorschoten. Je luistert naar de avondshow. Je luistert naar een zender waar je muziek kan ontdekken. Wat dacht je van Ige en Ring My Bell?

0: belangrijkste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in...

Hij kakt het ook maar uit, hè, alsof je een ei legt. Allemaal hits gewoon. Nieuwe tune, Alex Warren heet Passenger. Zullen jij en ik nog heel even die zomerse vibe een beetje vasthouden? Het is op dit moment gemiddeld nog 27 graden in Nederland. En ik moest denken, ik moet je een zomerse track voorschotelen. Disclosure en Fatou met Dua.

Lekker Disclosure, dat zegt Koen Jorden. Mali Mali. Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Ah, ik ben zo'n ongelooflijk domme, vergeetachtige hond. Ik ben gisteren tijdens het sporten echt iets heel belangrijks vergeten. Namelijk mijn huissleutel. Maar vandaag gebeurt het me gewoon weer, 24 uur later... en ik vergeet weer een essential tijdens het sporten. Dus ik dacht, nou, ik gooi maar even bij jou op. Wat denk je dat ik vergeten ben? Richie, die zegt... je doucht niet na het sporten. Vind je het gek dat je dan geen sidekick hebt? Vieze stinkert. Merle zegt, je bent vast je motivatie vergeten. Ja, dat, maar die vergeet ik elke dag. Dat is wel essentieel. En Edwin die zegt nog, hey Andres, ben je misschien je onderbroek vergeten? Nee Edwin, en dat is maar goed ook, want laat ik het zo zeggen, die onderbroek, die had ik echt nodig. Kijk, het verhaal is als volgt. Ik sport altijd hier op werk. Dat vind ik altijd makkelijk. Er zit hier een gym, daar zijn we heel blessed mee. Maar het gevaar is ook dat je staat te sporten met je baas. Dat is het enige. En als mijn baas vandaag binnen was gelopen en hij had mij gezien... dan had hij me denk ik echt ontslagen. Ik heb namelijk afgelopen ochtend mijn tas helemaal ingepakt. Want ik wist, gisteren ben ik mijn sportspullen vergeten, dus ik doe het nu goed. Ik heb gecheckt voor mijn eiwitpoeder, mijn bidonwater, mijn sleutels. Ik had eigenlijk alles meegenomen wat ik nodig heb. Dus als een echte Rocky Balboa loop ik hier een uurtje geleden de sportschool in. Ik doe mijn schoenen uit. Ik trek mijn broek uit. En ik denk, ik ben toch blij dat ik nog eventjes in de auto zelfs gekeken had. Dan kwam ik er namelijk achter dat ik geen sportshirt mee had. Dus snel terug naar de Primark. Daar heb ik een nieuw sportshirt gekocht. Nou, weer terug naar de sportschool. Ik doe weer mijn broek uit. Ik doe weer mijn shirt uit. Ik doe weer mijn schoenen uit. Doe mijn nieuwe sportshirt aan. En ik denk, dat is onhandig. Sta daar in dat nieuwe sportshirt, wat ik dus had gekocht, omdat die vergeten was. En ik kijk naar beneden in mijn tas en ik denk, goh, waar is mijn broek? Primark.

ze zijn nog steeds bezig om de Amsterdam Arena droog te maken van al het gegeleid. Bij Bruno Mars, zijn concertenreeks, het zag er echt fantastisch uit als je bent geweest. Heel erg nice, die mooie herinneringen moet je voor eeuwig koesteren. Door de On My Soul in de avondshow van 3FM. Zometeen wil ik een heel warm welkom hebben voor iemand speciaals. Wie dat is, hoor je zo. 3.

0: vetste tracks die ze hebben gebouwd. Damon Albarn, de frontman, is zo'n creatief genie. De titel is namelijk There, D-A-R-E. En dat is hier opgekomen omdat ze in de studio een flesje water zochten. En je hoort ze ook aan het begin van de opname zeggen, it's there. Je hoorde de Gorilla's.
1: Andres Oudijk.
0: Ik ga even staan en ik ga een warm applaus geven. Een warm welkom aan een heel bijzonder persoon. En ik hoop dat jij ook met ons meeklapt. Het is namelijk een man die nu op dit moment aan het werk is. Maar hij heeft ondanks zijn drukke baan besloten om een inlog te maken van de NPO Luisterapp, zodat we met elkaar kunnen chatten. Mag ik een heel groot applaus voor niemand minder dan luisteraar Bram! Ja!
2: Hallo, hallo.
0: Bram, ja! Goed!
2: Hallo.
0: Ja! Hey, wat welkom!
2: Goedenavond.
0: Bram, jij stuurt mij namelijk net een appje. En wat zeg je in dat appje?
2: Dat ik normaal tijdens werk altijd radio luister. En dan heb ik nooit een account.
0: Ja.
2: Maar ik dacht, ik doe een keer een account aanmaken. Dan kan ik me ook aanmelden voor de avondshow Streak.
0: Ja, dit vind ik echt te gek, Bram. Je luistert al een jaar en nu denk je, ik maak dat account. Ik wil die pot sambal winnen.
2: Jazeker.
0: Ik ga je hoogst persoonlijk op aanwezig zetten voor vanavond. En omdat
2: dankjewel.
0: Je toch hebt besloten vandaag dat account aan te maken, zet ik er zelfs twee. Nee, fuck it. Drie vinkjes
2: wow.
0: achter je naam. Ja! Ja, bro!
2: Wauw, dankjewel! Ja.
0: Dus dan zou ik eigenlijk tegen je willen zeggen: je bent nu aan het werk, je bent aan het bezorgen, toch?
2: Jazeker.
0: Wat wordt er een beetje veel besteld nu?
2: Nou, we hadden toen tijdens de hitte waren het heel veel ijsjes en drank. En nu is het eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde.
0: Drank.
2: Dus het verschilt heel erg.
0: Nou, lekker man. Ik vind het mooi dat je aan het werk bent. Ik zou tegen je willen zeggen, ja, we kunnen nu met elkaar chatten. Tot morgen.
2: Ja, tot morgen.
0: Mag ik een groot applaus voor niemand minder dan Bram? Ja!
2: Dankjewel.

Ja, ik zie hier een bericht van Ruben. Die zegt, zo krijg ik maar elke avond zo'n onthaal. Nou, maar weet je wat het is, Ruben? Bram, die je net hoorde, een luisteraar, die luistert al een jaar naar de avondshow tijdens het bezorgen van Picnic. En hij heeft nu besloten om zo'n heel ingewikkeld NPO-account te maken. Ja, dat vind ik cool, weet je wel. Want dan kunnen we elke dag met elkaar chatten. Dus bij deze, shout-out naar Bram, leuk dat je erbij bent. Mocht je nou ook zo'n NPO-account willen maken, dan krijg jij ook zo'n onthaal. En als je zegt, nou, dat is me te veel moeite, dan weet je me altijd te vinden via Instagram. Een DM'tje, daar reageer ik ook elke dag op. Nieuwe muziek in de avondshow van Bonobo. Dit is Me and You.

avondshow van 3FM. Wat heerlijk dat jij en ik deze zwoele dinsdagavond samen doorbrengen. Daft Punk maakt samen met Pharrell Get Lucky. Nou, dat is wel ook iets wat je moet gaan doen, zeg, in deze tijden. Geluk hebben. Jongens, het is echt, het is een warzone. Ik kom niet terug uit Oekraïne. Het is nog veel erger. Ik probeer namelijk op de huizenmarkt te komen. Ik wil graag mijn huurhuis uit. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar wel omdat mijn portemonnee het niet meer leuk vindt. Elke keer zoveel huur betalen. Daarom dacht ik, ik bel met een aankoopmakelaar om te vragen, ja, wat zijn nou een beetje goede tips en tricks? En die man, die vertelt mij iets. Nou, als ik een TIA kon krijgen, dan

0: Het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Lekkere van Albert Heijn. Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.

0: Je spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 3FM. Oké, vraag aan jou. Heb jij ooit, toen je een huis ging kopen, iets extra's moeten doen? Het klinkt nu nog een beetje vaag. Laten we er zo meteen over verder kletsen. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 9.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: 3FM. BNN Vara. Andres Oudijk.
5: Met zometeen muziek van Zara Larsson. De absolute koningin van deze zomer. Die hoort Midnight Sun. Maar eerst even meefluiten met Dominic Fike en Three Nights.

De absolute koningin van de zomer. Zara Larsson maakt iets waar jij en ik elke dag van genieten. Namelijk de Midnight Sun. Ik wil gewoon even peilen of ik genaaid word of dat jij dit ook hebt moeten doen. Het gaat om een huis kopen. Ja, ik wil het proberen omdat ik mijn huur gewoon te duur vind worden. Maar het is volgens mij makkelijker om maffiabaas te worden in Italië dan om de woningmarkt te betreden. Het is namelijk zo, de aankoopmakelaar die ik vandaag sprak, die zei, ja, weet je wat je moet doen, Andres, als je echt graag een huis wil? Dan moet je een brief schrijven naar de eigenaar. Of in jouw geval misschien een podcast. Ik zei, een brief schrijven naar de eigenaar? Ga ik een brief schrijven naar iemand die ik niet ken? Ik heb al 10 jaar überhaupt geen brieven verstuurd. Waarom zou ik dat doen? En toen zei de aankoopmakelaar, ja, dan gaat het misschien op gunning. Dus dan heb je misschien niet zoveel geld, maar dan kunnen de eigenaars wel gunnen, omdat je een leuk persoon bent. Toen zei ik, dan wordt het lastig. Nee, maar heel eerlijk, heb jij ooit zoiets bizars moeten doen voordat je een huis hebt gekocht, een brief moeten maken? Het deed mij een beetje denken aan de knutselclub, weet je wel? Dat als het vaderdag is, dat je dan een schoenendoos maakt met allemaal dingetjes erin en dan zo je hand in de verf doet en die dan zo op het papier zet en zegt, ah, papa, I love you, dit is mijn hand. Ik vond het zo raar. Ik bedoel, ik ben toch geen fucking liefdadigheidsinstelling? Als je dit wel hebt gedaan, wil ik echt even met je in contact komen om te kijken waar moet je dan op letten. Want jij hebt misschien wat meer levenservaring dan ik. Ik bedoel, ik ben 29 en ik doe dit allemaal voor het eerst. Ik weet wel, en daar heb ik natuurlijk een beetje over nagedacht, want zo'n makelaar zegt dat niet voor niets. Ik weet wel hoe ik de podcast zou eindigen als ik dan een podcast maak voor een potentiële koper. Dat gaat ongeveer zo. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door GoFundMe.

0: Mino, een hele goede avond, jongen.
1: Hey, goede avond, Andres.
0: Je hebt wel eens geïnformeerd en toen dacht je, poeh, dat ga ik niet doen.
1: Nee.
0: We gaan het even hebben over het kopen van een huis. Kijk, ik woon nu op een zolder ergens in Utrecht. Het is daar 35 graden binnen. En toen dacht ik, goh, hier betaal ik elke maand een godsvermogen aan. Kan ik dat anders doen? En daarom ben ik bezig in een kleine zoektocht naar misschien een klein appartementje ergens. Dan sprak ik een aankoopmakelaar en die zei, ja, weet je wat je moet doen? Je moet een brief maken of een podcast. Nou, toen dacht ik, wat is dat nou voor iets raars? Maar jij zegt eigenlijk, Mino, je moet überhaupt geen huis willen kopen. Waarom niet?
2: Omdat ik ze feitelijk te duur vind. Een huis wordt meer waard naarmate je ouder en slechter wordt. En de rest van alle spullen op de wereld worden gekopen naarmate ze ouder en slechter worden.
0: Ja.
2: Dus ik vind dat raar. En als er iets overkomt in je inkomen, dan ben je de sjaak. Als je een keer iets verkeerd zegt op de radio, dan word je gecanceld. En dan, dan zit je.
0: Ja, als
2: zie
0: iemand...
2: je een appartementje. Ja, nou, ik denk dat je liever op je zoldertje zat dan met 40 graden.
0: Ja, ja. Nou, die kans is natuurlijk aanwezig hè, dat ik morgen in één keer een radioverbod krijg opgelegd. Maar het is ook zo dat, zeg maar, het is toch altijd de beste investering die je kan doen. Dat is toch wat mensen al tegen je zeggen.
2: Gouden munten.
0: Ja, gouden munten.
2: Gouden munten. Die blijven altijd wat waard en je zult er in de oorlogstijd altijd iets van een brood van kunnen krijgen.
0: Dus hoeveel gouden munten heb jij liggen dan?
2: Ik heb het op het moment trouwens omgewisseld in een klassieke auto. Dus dat is ook wel een investering. Maar ja, als daar een bom op valt, is ook geen donder waard.
0: Een klassieke auto?
2: Ja.
0: Mino, zou je dat adviseren?
2: Als je van auto's houdt en specifiek die auto's, ja, dan heb je er plezier aan en het houdt zijn waarde.
0: Ik heb min 6 schadevrije jaren.
2: Dan zou ik een hele oude auto kopen. Ja. Gewoon een oude, geen klassieke.
0: Maar, dus eigenlijk is jouw les, fok het huis, koop een auto.
2: In principe wel.
0: Nou ja, en een Fiat Multipla, dat is toch ongeveer groter dan het appartement wat in mijn budget zal vallen. Dus wat dat betreft, gewoon doorknallen.
2: En als je er eentje met airco koopt, dan vind je het ook nog voor elkaar.
0: Ja, Mino, jij bent echt een soort filosoof. Dankjewel, jongen.

0: Je hoorde 3FM Talent, Jet van der Steen, met Goed Genoeg. Ja, wat moet ik nou? Ik heb net Mino aan de telefoon. Die vertelt, hey, Oleg, je moet überhaupt geen huis willen kopen in deze tijd. Is echt een slechte investering. Je kan beter een klassieke auto kopen. Ik vertel je net dat de aankoopmakelaar zegt, ja, je moet het huis gegund krijgen. Dus je kan best een brief schrijven naar de eigenaren. En toen dacht ik, nou, een brief schrijven, kom op, gaat het? Ik ben hier geen auteur. Ja, wat is dat dan? Dan krijg ik een berichtje op WhatsApp van iemand die dit tegen mij vertelt. Het is nog een tip die ik aan jou ook even wil meegeven.
1: Ik zit in de auto en ik hoorde je net op de radio. Maar eerlijk te doen, knijtertje veel mensen doen dat. En helemaal hier op de Schelling heb je die gunfactor sowieso wel een beetje, ja, of niet. En dan schrijven mensen dus echt een hele persoonlijke brief. Dat hoorde ik laatst ook wel van vriendin dat had gedaan. Die heeft het huis toen gekregen. Terwijl iemand anders had overgeboden. Maar omdat de rest, omdat diegene die dat verkochten, daar toch meer wat in zagen in haar leven. En hoe zij erin stond en wat zij nog allemaal voor plannen heeft. Dat ze het toch aan haar hebben verkocht. Dus ja, het werkt wel.
0: Nou, ik ga mijn brief achter een betaalmuur zetten. Zeg ik, ja, hier kan je daar lezen als je echt geïnteresseerd bent. Kan ik daar ook nog een keertje van het eten. Of een nieuwe bank kopen of een keuken. Somber in de avondshow, nu met Homewrecker. Yeah.

Het werkt beter dan een blikje Red Bull, muziek van Joel Corry en Lionheart. Ik ben zo geïnspireerd door een voetballer. Terwijl je mag best van me weten, ik ben absoluut niet de grootste voetbalfan van Nederland. Ook niet van de Benelux, ook niet van Europa en ook niet van de wereld. Maar wat ik nu voorbij zag komen, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik vond het zo leuk. Het gaat om de Noorse voetballer Haaland. Dat is een beetje de sterspeler van dat team. Noorwegen is afgelopen weekend bruut geslacht. Verslagen door die vieze Engelsen met hun dikke konten. Dus ze liggen eruit. Maar het mooie is wel, het Noorse team heeft nog even kunnen shoppen. Ze hebben nog wat tijd gehad in Amerika waar ze wat souveniertjes mee naar huis konden nemen. En souveniertjes, daar ben ik mee opgegroeid. Ik denk jij ook, dat als je op vakantie bent geweest, dat je altijd wel daar op zoek gaat. Van een leuke magneet tot een sleutelhanger of iets wat je meeneemt voor je oma, je vrienden. Maar in ieder geval dat je kunt laten zien, nee, ik ben op reis geweest en ik heb aan je gedacht. De voetballer Haaland die is op reis geweest en die heeft gedacht aan een heel uniek souveniertje. Hij heeft namelijk een opgezette wasbeer die een fles drank vast heeft gekocht. Nou, en hij liep ermee dat vliegtuig uit. Ik zie die foto en ik denk alleen maar, we kunnen zeggen wat we willen, maar die voetballers maken souveniertjes wel weer cool. Dus bij deze man, pap, al mijn vrienden Peter, Bas, Jari, Jeroen, ik wens jullie een hele fijne zomer. Maar je kan echt niet meer terugkomen met een fucking koelkastmagneet. Dat is dat dan.

0: kreeg aan het begin van de uitzending om 7 uur 's avonds een bericht van Amy. En die zei, ik ga 21 Pilots gewoon manifesteren. Ik wil het horen. Ik ben benieuwd of je nog steeds de avondshow aan hebt. Maar bij deze, je hoorde Ride. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb zo'n zin in een soort bonte avond. Ik heb zin om naar de kroeg te gaan. Ik heb zin om met vrienden te hangen, voetbal te kijken, van het leven te genieten. En ik zou ook precies weten welk liedje daarbij past. Die zal ik je zo meteen laten horen. Na Juste, John en Jack Stijl. Maar het is ook aan jou. Zeg maar, wat is een beetje jouw vibe? Ik bedoel, ik zit hier nu 2 uur en 41 minuten een beetje te toeteren jouw kant op. Maar wat heb jij nou nodig? Waar heb jij zin in? Laat maar weten via de luisterapp.
1: Daily Discovery.
0: Een liedje wat je naar je vrienden zou sturen of hebt herontdekt, of misschien wel nieuw hebt ontdekt. Want muziek kun je tegenwoordig overal ontdekken. Je weet me te bereiken, Instagram DM of de luisterapp. Kan ik het namelijk zo meteen draaien, kunnen jij en ik onze Spotify-lijst verbreden. Mijn hoor je na muziek van Juste, John en Jack Stijl.

0: Ja, vette tracks. Maar Drake en dan die combinatie samen. Ik loef het! See, maatje! Ik werd ook helemaal druk van. Too Good hoorde je in de avondshow van 3FM. Kijk, ik vind het leuk om elke avond even in jouw brein te duiken. Om even te kijken wat jij hebt ontdekt, wat jij naar je vrienden stuurt, waar jij helemaal unstoppable van wordt, weet je wel?
1: Daily Discovery.
0: Dankjewel, Ivo. Ik ga naar Marit. Goedenavond.
2: Hey, hallo.
0: Waar heb jij deze band ontdekt, Marit?
2: Ja, ik denk dat hij een keer op Spotify in mijn lijstje verscheen.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Dus geen fan, dat heb je, is op jouw pad gekomen. Hoe zou je de muziek van deze band omschrijven?
2: Dat is lastig. Ik vind het heel relaxed, maar wel, ik weet niet, ik krijg er altijd wel positieve vibes van.
0: Positieve vibes?
2: Ik word er heel blij van.
0: Oké. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel lekker vinden, toch? Een beetje blijdschap, die toeter op.
2: Dus, altijd goed, toch? Ja.
0: Om welke band gaat het?
2: Maps.
0: En welk liedje?
2: Carry On.
0: Marit, ik ga hem voor je draaien.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.

0: Het is nieuw op 3FM. De band heet Maaps. En het liedje heet Carry On. Het is ontdekt door Marit. Het is haar Daily Discovery.
1: Daily Discovery.
0: A.k.a. liedjes die je ontdekt waarvan je zegt... yo, dit verbreedt echt je Spotify. Zometeen over nieuwe muziek ontdekken gesproken. Ga ik even inchecken bij Eva Kleven.
2: Ja. Ja, ik heb het allemaal weer voor je.
0: Lekker. 3 voor 12 radio. Op het punt van beginnen. Toch even kijken wat je dan hoort na 10. Maar eerst, ik wil nog even 1 dikke producer op je gooien. Dit was het eerste liedje dat ik aanzet op de oortjes toen ik de Rotterdam Marathon ging rennen.
2: Nice.
0: Dus ik word er ook weer een beetje agressief van. Maar ik kan hem ook goed hebben. Timbaland

0: denk ik.
1: Wel een lekker tempo om op te rennen ook.
0: Ja, zeker. Weet je wel. En het geeft je power.
1: Ja.
0: Nou, dat heeft precies 3 kilometer geduurd en toen was het janken.
1: Dat was niet kapot.
0: Timbaland en The Way I Are. Het is bijna 10 uur. Dat betekent bijna tijd voor 3 voor 12 radio.
1: Yay.
0: Met Eva Kleven.
1: Helemaal zin in.
0: 3 uur lang de allerbeste en de allernieuwste muziek.
1: Absoluut.
0: Wat heb je allemaal meegenomen vanavond?
1: Nieuwe muziek van Queens of the Stone Age.
0: Oh, huh? Maken zij weer muziek?
1: Ja!
0: Oké.
1: Oké, ja, dat wist ook niemand, maar we hebben hem.
0: Onder een steen?
1: En we gaan hem als trek van de dag zo meteen aan je laten horen. Ik breek nog steeds een lans voor het hele album van Baby Rose. Journalism, over yearnen, over verlangen naar iets.
0: Ja.
1: Oh, I love her voice. Zij heeft zo'n hele lage stem.
0: Ja, dat
1: waarmee
0: is echt...
1: ze dan zingt. Dat is ongelooflijk. Voor Tracy Chapman.
0: Ja.
1: Nieuwe muziek van, wat heb ik nou nog meer? Ik heb nog veel meer. Oh ja, Childish Gambino.
0: Oh!
1: Hallo, wow, is... gaat-ie?
0: Ja, nee, okay. Donald Glover is de guy achter Childish Gambino. Dat is een genie.
1: Ja.
0: Hij heeft denk ik al 7-8 jaar niet in Nederland opgetreden.
1: Nee.
0: En toen zou hij komen, toen heeft hij zijn concerten afgezegd.
1: Ja.
0: Ik weet niet, er hangt een soort mythe om deze man. Ja, weet je niet?
1: Ja, maar het grappige is dat als je zegt Childish Gambino, denk ik dat niet heel veel mensen denken, oh ja, leuk. Maar je kent sowieso 3 of 4 hits gewoon van hem, stiekem.
0: Ja, wacht.
1: Nou, oh, je gaat, je bent alweer. Mag ik dan in de tussentijd ook nog even zeggen dat we een interview gaan laten horen met Another?
0: Oh.
1: Wat ook echt heel vet is.
0: Kijk.
1: Gasten die spreken bijna niet.
0: Nee, dat klopt. Ze doen dat heel weinig.
1: Maar wel met 3 voor 12.
0: Lekker.
1: Hey, dus daar, nou, goed genoeg.
0: Nou, even heel kort. Ja, heel kort. Je kent hem sowieso van dit liedje. Oh.
1: Oh.
0: Weet je wel?
1: Ja.
0: Als je dit hoort.
1: Ja. Nou, nieuwe muziek van deze boy zo meteen in 3 voor 12 radio.
2: 3FM.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
6: iWish.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voorwie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
13: Lieslot, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrije vakanties.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap op.

0: snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining... en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Voor 12 radio op deze mooie dinsdag met zometeen Tame Impala en de nieuwste van The Opposites. Oh ja, en nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Eerst het nieuws van 10 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna €5 miljoen aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Ze klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor €43,8 miljoen. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000

0: countrydiscounter.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: Van de Opposites, Feestje op mijn graf, voor het eerst gedraaid wordt op een begrafenis. Is hij daarvoor geschikt, denk je, of niet? Ik weet het niet.
1: 3 voor 12, Radio Eva Kleven.
0: Misschien een beetje zo aan het einde, als mensen toch een beetje die emoties zat zijn en denken, ja, nu willen we gewoon ook een beetje dansen. Dan is dit wel een toepasselijke, eerlijk is eerlijk. Je luistert naar 3 voor 12 Radio. Ik ben Eva Kleven, je hoort mij op maandag en dinsdag. Op woensdag en donderdag mijn collega Jasper Leijders met onder andere de Indie Disco. En natuurlijk het soundchecken, het eerste begin van je vrijdag. Oh, en ik heb ook weer zo'n lekkere show voor je klaarstaan. Ik heb er echt zin in vandaag. Onder andere omdat ik zo meteen de nieuwste van Queens of the Stone Age aan je gaat horen. Een track die ze al een tijdje op de plank hadden liggen. Want ze voerden hem ergens in oktober voor het eerst uit. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen hier bij 3 voor 12 Radio. Ook nieuwe muziek checken we altijd lekker in die late avond. Met zometeen de nieuwste van Tovelo en Stromae. Nog een tijdje geleden de track van de dag. Baby Rose, waar ik echt een lans voor breek. Een zangeres met een ongelooflijk mooie lage stem. Die een heel soulful album heeft gemaakt. En het lijkt alsof ze decennia terug dat album heeft opgenomen. En het nu pas boven water komt. Het is very original. Ik heb de staat voor je klaarstaan. Ook nog personal trainer. Er is genoeg om lekker op te viben vanavond. En dat doe ik graag met je.

0: Spyro. Material Lover. Echt een fijne tune blijft dat, zeker voor die late avond. Sorry, ik liet er even uitpraten.
1: 3 voor 12 Radio, track van de dag.
0: Inmiddels stroomt de NPO Luister-app gezellig vol. Onder andere met Lee, die zei, oh, Fontaine's DC, geniaal. Starburster hoorde je ook nog. En dan is het alweer tijd om nieuwe muziek te ontdekken hier zo. Met vanavond, ja, wel een hele bijzondere. Vorig jaar nog de headliners van Lowlands. Ik heb het over Queen.

En mocht je dit verwachten, een beetje van die gruizige desert rock, dan ja, is het wel even wennen misschien voor je. Weet je, het is soms best spannend om iets nieuws te laten horen aan je publiek. Een nieuw liedje schrijven, dat is toch een beetje ja, je kindje. Dus soms laat je dat dan aan een paar mensen horen. Dan neem je hem weer mee, ga je er nog wat aan tweaken. Dan laat je hem even liggen, dan laat je hem nog een paar mensen horen. En blijkbaar, ja, went het nooit. Zelfs niet bij de grootte der aarde, zoals bij Queens of the Stone Age. Deze band die speelde de track van de dag van vandaag, namelijk al op 2 oktober vorig jaar voor het eerst live. In Nederland kwam hij ook al voorbij in een concert in Carré vorig najaar. En nu toch wel dik 7 maanden later is hij eindelijk uit. En heb ik hem natuurlijk voor jou meteen op de radio geslingerd. Want ik ben heel benieuwd wat je vindt van deze versie van Queens of the Stone Age. Ik zei net al, het is geen gruizige desert rock of zo. Het is meer een soort melancholieke Americana-achtige sound. De track heet Easy Street. Laat me even via die NPO Luister-app weten wat je ervan vindt.

Queens of the Stone Age. Easy Street, met ook daarop de zangeres Nikki Lane. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het even weten. Stem op de poll, die vind je in de NPO Luister-app. Die is gratis te downloaden. Jouw eerste reactie op Queens of the Stone Age.

De eerste reacties die druppelen binnen via de NPO Luister-app. Onder andere, wie is die zangeres die we horen? Nou, dat is dus Nicky Lane, Amerikaanse countryzangeres. Samenwerking met Queens of the Stone Age, die zich echt van een hele andere kant laten horen. Dat merkt ook Barry op, die zegt, ja, heel anders. Het lijkt wel een soort MTV Unplugged. Ja, inderdaad. Waar zijn die elektrische, schelle, harde gitaren weg? Gone. Cheert zegt, klinkt lekker hoor, rustige Queens of the Stone Age. En Bonnie die zegt, het moet nog even groeien bij me. Dirk zegt, het is prima. Ik hou er wel van iets meer harde gitaren, maar dit is ook prima. Weet je, het is te warm om je druk te maken, Dirk. Queens of the Stone Age dacht ook, het is zomer, we doen eens even rustig aan. Matthijs zegt, ik heb het al live gezien in Carré, dus ik was al lang fan. Volgens mij is dit gewoon een hele goede score. Rosalien die zegt nog, heel rustig nummer, maar ik vind het op zich wel mooi. Maar ik ben ook niet super bekend met de muziek van Queens of the Stone Age, moet ik toegeven. En dan hebben we natuurlijk nog Johan, de emojiman. Die meldt zich ook in de NPO Luister-app voor Queens of the Stone Age. Ja, er zullen mensen zijn die Queens of the Stone Age helemaal niks aanvinden. Nou, dat is in dit geval niet echt het geval. Van mij mogen ze dit vaker doen, zegt hij. En de emojiman die zegt... Ja, wat zegt hij? God, wat zijn die emojis klein. Een lachend gezichtje, een gezichtje met hele dikke wenkbrauwen... een verbaasd gezichtje, ja, dat heeft natuurlijk met die stijl te maken... die ze ineens kiezen, en een klein rockhandje de lucht in. Lekker hoor. Genoeg te ontdekken naast Queens of the Stone Age. Heb je de nieuwe van Tove Lo en Stromae al gehoord? Des Fleurs?

0: 3 voor 12 Radio. 3 FM. Je luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3 FM.
0: Teddy Swims. Break up the ugly in reverse. Met 3 FM ontdek je nog.

nieuwe favoriete nummers. Met net dus Queens of the Stone Age, maar ook deze nieuwste van Teddy Swims. Doet gewoon lekker mee in dat rijtje. Met nu een artiest, ja, een genre dat je niet heel veel hoort. Maar waar ik wel echt een enorm zwak voor heb, is gewoon keiharde soul. En ik heb een artiest ontdekt een tijdje geleden, Baby Rose. Ze heeft een samenwerking gehad met Liam Thomas op zijn album Mutt. Maar ook op haar album, wat nu net verschenen is, Journalism, haar derde studioalbum. Het is echt de moeite waard om even in te duiken. En vooral die titel, kijk, als je het dan hebt over soulmuziek en de muziek waar daarover gezongen wordt, Yearning, Journalism, snap je hem? Het gaat over verlangen, het gaat over spijt, het gaat over afscheid nemen, het gaat over allemaal dingen die, ja, je tot je diepste van je ziel kunnen raken. En daar zingt Baby Rose over op dat album met een stem. Ja, ik ken geen mensen die klinken zoals haar. Eigenlijk niemand. Ze is zo ongelooflijk uniek. Ik zou haar kunnen vergelijken met een Etta James, met een Nina Simone, omdat dat ook allemaal zangeressen zijn die dat unieke hebben dat zij ook bezit. Ik ben groot fan. Ik zou je willen aanraden dat hele album van voor tot achter een keer op te zetten. Nou, misschien meer een herfstige plaat, dat dan weer wel. Maar goed, in de zomer doet hij het ook prima. Ik heb het geprobeerd afgelopen weekend. Dat ging prima. Ik heb hem zelfs 2 keer geluisterd. Het is echt de moeite waard. Ik ben groot fan. Binnenkort een interview, want ik ben er gaan opzoeken toen ze in het voorprogramma stond van Givian. Dat hoor je hier zo in 3 voor 12 radio. Ik laat je heel graag kennis maken met een grootheid in wording als het aan mij ligt. Dit is Baby Rose bij 3 voor 12 radio en Better.

Battle iets liet zien dat ze nog nooit hadden gezien. Ik mocht hem even spreken. Ik heb het over Torre van de Staat. Dat hele interview vind je op het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. Dit is Kitty Kitty.

0: en Ira Star bij
1: 3 voor 12 Radio.
0: Waar morgen zanger Willem Smit van Personal Trainer de co-host van Jasper is in dit radioprogramma. En mocht je Personal Trainer niet kennen, het is een heel leuke band uit Amsterdam, als ik me niet vergis. En het leuke van zo'n co-host is dat iemand eigenlijk gewoon ook even DJ is van 3 voor 12 Radio. Dat betekent dat Willem in dit geval een zak vol goede muziek meeneemt. Alles wat hem inspireert, wat hij mooi vindt, wat hem doet denken aan zijn jeugd. En hij neemt ook een gloednieuwe Personal Trainer voor je mee. Maar ik dacht, weet je, wat te draaien om dat feestelijke feit te vieren? Nou, deze dan maar. Maak je alvast een beetje kennis met Willem, die dus morgen in 3 voor 12 Radio te gast is.

0: voor 12 Radio.
1: 3
0: FM. Over Young, Fresh en Nieuw gesproken. Radio Z. Vorige week nog de gast hier live. Dat hele optreden zie je op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Dit is Optima Forma.

0: Als de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ster. 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: 3FM. Een vrolijk door met 3 voor 12 radio. Met zometeen een oude mega-hit van Doechii en de nieuwste van Flair. Eerst het nieuws van 11 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en De Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
12: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

oud en nieuw bij 3 voor 12 Radio. Met zometeen een nieuwe mega-hit van Flair door het oog van de naald. Je hoort hem na de White Stripes. En ik heb ook nog een oude mega-hit voor je klaarstaan.

mee te kletsen en om zo meteen te genieten van, ja, ik mag wel zeggen, een vrij exclusief interview met Another. Dat heeft 3 voor 12 afgenomen. Een artikel vind je op onze website 3voor12.nl. En Another, die kun je kennen omdat ze in maart van dit jaar een mega-hit scoorde bij 3FM. En omdat ze je eigenlijk altijd wel doen denken aan de zomer. Het zijn hele, hele fijne producers. Draaien over de hele wereld. Ze gaan zo meteen zelf aan je vertellen hoe je nou eigenlijk een hit scoort. En wanneer je realiseert, oh my god, dit is een enorme wereldwijde hit. Je hoort het zo van de mannen zelf. Ik hou nog een andere ex-mega-hit voor je te goed. Die hoor je na deze nieuwe muziek van Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. En daarna...

Hit op 3FM. Ik voel me net Sofie Hielkema met haar mega hit Memories, joh. En die hoor je morgen gewoon weer in de middag. Ach, heerlijk. Doechii bij 3 voor 12 Radio. En als je dit hoort, dan denk je toch meteen aan de zomer.

0: duo Another. Je hebt ze al heel vaak op 3FM gehoord. Ik kan er ook eigenlijk gewoon geen genoeg van krijgen. En eerlijk, dit klinkt toch ook gewoon heerlijk? En als ik het heb over Another, dan heb ik het over Jesse van der Heijden en Oguzhan Güni. En als Another zijn ze kind aan huis op bijvoorbeeld clubs op Ibiza, clubs in Londen. Hun derde album Witness is net uit en daar kan je van gaan genieten op 25 juli op hun eigen No Art Festival in Amsterdam. Ja, deze gasten die stampen ook nog gewoon even een festival uit de grond. 3 voor 12 sprak met het duo over hun muziek, hun ambitie. Wanneer heb je nou goud in handen qua hits? En we vroegen ook, wat voor muziek luisteren jullie zelf eigenlijk? Ook alleen maar van die tropische swingende house of toch iets anders?
1: Ja, wij luisteren eigenlijk alleen maar bijna non-dance-related muziek gewoon. Misschien disco of even indie of gewoon een beetje wat wel een tempo heeft, maar niet iets wat we in de club snel zouden draaien. En dan denk ik dat we gewoon dat dan meenemen ook weer in onze inspiratie voor de sessies.
2: En ook niet te vergeten, dus heel veel van de artiesten waarmee we samenwerken hebben helemaal geen achtergrond in de dancemuziek. Dus die nemen eigenlijk hun hele hebben en houden van de afgelopen, 25, 30 jaar dat ze actief zijn in de muziekindustrie. Die nemen dat mee naar zo'n sessie en dan zijn wij zeg maar degene die de vertaalslag maken naar hoe het zou klinken in een dance track zeg maar.
0: Oké, dus de inspiratie wordt opgedaan uit alle andere hoeken van de muziek. Ook om mee samen te werken dus. Maar hoe gaat dat dan in de studio? Dat maakproces van bijvoorbeeld zo'n monsterhit als Talk To You.
2: Wat bands vaak doen is dat iedereen tegelijk speelt en dan dat het dan meteen een song is. Vaak dat wij met z'n allen luisteren naar één muzikant die op dat moment iets speelt. Dus je hoort aan het begin van de song hoor je niet hoe het allemaal gaat klinken. Dus het is eigenlijk alsof je een beetje bouwsteentje voor bouwsteentje de track opbouwt. Naarmate de track voordert hoor je opeens van, oh, dit is zijn gevaar en dit is wat het gaat worden en dit is wat het nog meer nodig heeft om het goed te laten maken. En ik denk dat ook iedereen in de sessie dan ook telkens maar gewoon wat extra dingen probeert totdat het gewoon echt niet meer kan en tot het gewoon echt vol zit. En dan gaan we pas terug om te kijken wat schrappen we, wat plaatsen we waar en dan hoe kunnen we het hele verhaal van A naar A tot Z helemaal kloppend maken. En daar nog wel wat sessies en wat soms wat trials voor audiences gaan er nog wel aan te pas komen, zeg maar.
0: Dus dan heb je uren, dagen, misschien wel weken geschaafd en getweekt aan zo'n track. Dan is hij eindelijk af, je kind is geboren. Maar wanneer merkte dit duo nou dat Talk To You van Another zo ongelooflijk groot zou worden?
2: Toen het echt een eigen leven begon te leiden op social media en dat mensen telkens dat stukje van de break wilden pakken en daar hun eigen video's mee wilden maken. Dat was toen voor mij wel een beetje een eye-opener. Dat ik dacht van, ook dit had niemand echt kunnen voorzien, zeg maar, dat dit zou gebeuren.
1: Toen in een maand daarna zag je dat die tractie veel meer werd en dat ook de anticipatie tijdens shows opeens zo was. Zo van, wow, mensen die willen hem heel graag horen, omdat ze het dus online hebben gehoord.
2: En het sikke is ook nog bij deze plaat, zeg maar, oké, je hebt dus op het moment dat hij gedropt is, dan heb je best wel wat lyrics die mensen dan iets minder goed kennen. Maar de break kennen de mensen heel erg goed. Dus op het moment als we die draaiden, en dit was echt maanden voordat die track uitkwam, toen hoorde je echt dat mensen de lyrics precies meezongen zoals wij hem ooit hadden geschreven, zeg maar.
0: Echt vet hoor, om even een kijkje in de studio te krijgen bij Another. Opeens had iedereen het dus over Talk To You. Het werd een hoogtepunt in hun DJ-sets, ging viral op de socials en wordt natuurlijk ook platgedraaid op 3FM. Ja, ik kan ook niet anders. Ik bedoel, dit is toch gewoon het geluid van de zomer. En laat het nu het hoogtepunt van je 3FM-zomer zijn. Ik draai hem heel graag nog een keer voor je. En inderdaad, zing die chorus maar gewoon lekker mee, hoor. Daar is hij dus voor gemaakt. Laten we hem erin gooien, laten we ervan genieten. Thanks Another dat

0: goed.
1: Bente en 321 met echt de schattigste moshpit die ik ooit heb gezien op Pinkpop. Ach, wat heerlijk. Net Another met een uitgebreid interview. Er is trouwens een heel interview te vinden ook op 3voor12.nl. Dat wilde ik nog even noemen, want Barry die komt er net in de NPO Luister-app, meldt hij zich achter dat Another, dat het gewoon Nederlands is. Hij zegt, wat zijn die Hollanders toch goed bezig weer, hè? Ja, absoluut. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ze zijn inderdaad lekker bezig. Eigen festival, lekker artikeltje, even een interviewtje, toertje, Ibizaatje, Londen. Deze gasten gaan helemaal lekker. Ken je deze nog?

Ja, lekker. Montel Jordan natuurlijk met Get It On. Ja, en daar dacht de UK garage producer Silva Bampa van, ja, ik weet wel wat ik daarmee moet doen. Ik pak gewoon een sampletje. Ik doe er mijn eigen dingetje mee. Echt een vrolijke, fijne track. Silva Bampa.

Mijn muzieksmaak gaat echt werkelijk waar alle kanten op. En in dit geval, ja, komen we terecht bij Dahi. Misschien zeg je dat niet, maar hij is een Grammy Award winnende producer die in eind augustus komt met zijn debuutalbum Black Boy Alternative, gaat dat heten. 28 augustus komt dat uit. En let even op deze guestlist, hè, die op dat album staat. Kendrick Lamar, Vince Staples, Channel Trash, Raven Lanet, Baby Rose, Amber Mark, Fushi, Obong Jair, Elmin. Dit zijn allemaal hele grote namen. Hij omschrijft het album als een soort project dat Black Identity

0: Die herdefinieert als iets dat je zelf bepaalt. Dat zegt hij. En ik heb nog één naam niet genoemd. Dat is namelijk Childish Gambino. Het is voor het eerst sinds een jaar dat er weer nieuwe muziek van hem uitkomt. Samen op deze track dus met Dahi. En het is een beetje abstract.
1: Run.
0: Het is een beetje veel drums. Maar ik kan hier wel echt van genieten. Omdat het een beetje raar is. Omdat het een beetje anders is dan je gewend bent. Ik ben heel benieuwd wat Jasper hiervan vindt. Maar ik kan het waarderen.

Feels Like Summer natuurlijk. Maar ook This Is America. Nou, gaat. Dat hele album staat vol met sterren. Ik kan niet wachten om het te horen. Maar eerst weer even terug naar een 3FM classic.

0: verviers op de radio. Ook dat is 3 voor 12 radio. Misschien ontdek je deze wel. Kan ook gewoon in de late avond. Want dat is wat we hier doen. We laten je heel graag nieuwe muziek horen.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: En deze week lijkt goud wel het thema van de Hollandse Nieuwe. Gisteren nog muziek van Eigen Bodem door Luna Morgenstern. Zij had de track Gold. En vandaag een nieuwe artiest waar ik je heel graag aan wil voorstellen. Een new star rising, om het zo maar te zeggen. En het Hollandse Nieuwe is een artiest van Eigen Bodem. Dus deze gast komt gewoon uit Nederland. Hij brengt hele eerlijke, mooie teksten op soulvolle producties. En om maar even in dat gouden thema te blijven, zijn nummer heet Van Goud. En dit is waar het over gaat. Hey Amel.
2: Yo 3FM, dit is Amel. Ik kom even iets vertellen over mijn nieuwe single Van Goud. Allereerst super hard dat jullie willen draaien als Hollandse Nieuwe vanavond. Dus heel erg bedankt daarvoor. Van Goud is voor mij denk ik het startschot van een nieuwe periode. Waarin ik nieuwe muziek ga releasen. Waar ik super veel zin in heb. De muziek klinkt denk ik nog vrijer en nog groter dan hiervoor. Dus ik heb ook super veel zin om alles live te gaan spelen. En de single zelf is een soort empowerment voor wie het ook maar wil horen. Om te geloven in wat je doet. Te vertrouwen op jezelf. En lekker te blijven gaan. Niet te veel achterom te kijken. Dus ik hoop dat jullie wat mee kunnen nemen van die energie. En dat jullie ervan genieten. En dan hoop ik jullie snel ergens te zien. Oké, later.

van Kelela en heet New Avatar. En daar staat een single op met een beetje een dubieuze naam. Link en dan een N en een B. Staat het voor Link in bio? Is het Link Up, maar dan die N als ondersteboven U en dan een B? Is het een crossover tussen Linkin Park en R&B? Nou, dat laatste dat zou nog wel eens kunnen kloppen. Met gitaar en R&B. Of staat NB voor non-binary, waarmee ze zich identificeert? We zullen er nooit achter komen, maar het is wel een hele fijne tune van het album van de week, New Avatar.

0: BPM's en de energie wat omhoog te gooien. Zometeen Club Kleven.
1: 3FM.
0: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
3: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: 1 minuut over 12. 3FM. Dat betekent dat Club Kleven op het punt staat om los te barsten. De BPM's gaan omhoog en de voetjes mogen van de vloer. En eerst het nieuws. Even kijken waar het is alleen. Zo, hier.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar.

0: Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. VPRO. Eva Kleven.
2: Club Kleven, het eerste uurtje van je woensdag. Alleen maar dansbare tunes. Met nu om te beginnen een tune uit 2002. Wat een plaat.
1: Club Kleven. 3 voor 12 Radio. 3.
2: 3FM.

0: Genesis Owusu's nieuwe tune, Human Again. We zijn echt los, we zijn afgetrapt, we gaan ervoor. Alleen maar dansbare tunes heb ik voor je, met nu wel een hele bijzondere. Die kreeg ik een tijdje geleden met een bijzondere voice note als Hollandse nieuwe. Het is een track van Kourosh, For You heet hij. Ongelooflijk dansbaar, maar ook met een prachtig verhaal wat hij zelf gewoon het allerbeste kan vertellen.
1: For You is mijn nieuwe single die over mijn moeder gaat. Ze vluchtte in de jaren 90 uit Iran naar Nederland op zoek naar een veilige toekomst. Toen mijn moeder mijn leeftijd had, was ze over grenzen aan het vluchten. En dat vind ik een gek idee. Op het nieuws gaat het vaak over migratie. Mensen zijn er helemaal klaar mee. Maar mijn familie heeft ook een ander Nederland leren kennen. Na het AZC stonden onze nieuwe buren voor ons klaar. Ze hielpen ons op weg en lieten ons voelen dat we welkom waren. Zonder deze lieve mensen had mijn leven er heel anders uitgezien. Daarom bestaat dit liedje. Niet om een politiek punt te maken, maar om te laten zien dat menselijkheid levens kan veranderen. De mensen die nu hard schreeuwen en schelden vertegenwoordigen niet heel Nederland. Voor mij is Nederland ook het gezin op de Korenbloemstraat in een dorp genaamd Moekapelle. Dat gezin dat een deur opende voor een familie die alles was kwijtgeraakt. For You is daarom een bedankje. Allereerst aan mijn moeder die het opgaf, maar ook aan onze lieve buren die ons als mens zag. For You is voor iedereen die ons het voordeel van de twijfel gaf. Voor iedereen die zijn menselijkheid niet is kwijtgeraakt, dit is voor

Welcome, Doctor. En Just to Be. Hij wordt een van de drijvende krachten achter de UK Garage Revival genoemd. En ook de Prince of UK Garage. Echt een toffe tune is dat. En Two Shell was nog te vinden op Down the Rabbit Hole. Dit is Dance in Club Kleven.

daarvoor Did It Again in de NPH remix. Zometeen komt er nog een keiharde nieuwe tune van Colin Benders aan. Tenene heet hij. Maar eerst deze van DJ Swisha en Say That. Hele fijne. We gaan het tempo wat opvoeren. Rij voorzichtig als je op de

vrijdag plaatsvond in het Yankee Stadium. Daar was Jay-Z aan het optreden. Het was een soort van bucketlist dingetje, denk ik, voor hem. Hij stond op het podium samen met een hele hoop gasten. Waaronder Beyoncé, natuurlijk, zijn vrouw. Maar ook Rihanna, Nas, Eminem, Jeezy, Pharrell, Slick Rick. Het is echt heel tof om daar gewoon te staan. Om daar gewoon in jouw stad die shit te doen. Het had alles te maken met een 30ste anniversary. Het werd één gek feestje. En ik dacht, ja, om weer even een beetje bij te komen van Colin, dan maar gewoon even een classic van Jay-Z met Rihanna samen en Kanye West. Dit is Run.

0: Ik moet het in Club Kleven vanavond even met je over een vogel hebben. Ja, je hoort het goed. Ik moet het even met je over een vogel hebben. Ja, what's up? Nou, dat gaat over de tremolo. Die klinkt zo. En wat is nou het geval met deze tremolo? Die call van die vogel, die is ineens in allemaal muziek terechtgekomen. Dat begon in 1984, toen daar een synthesizer was met een schijfje vol met natuurgeluiden, inclusief dus deze roep van de tremolo. Vervolgens is hij in allerlei soorten muziekstromingen en stijlen terechtgekomen. En ik hoorde een aantal tracks waarvan ik dacht, ja, daar zit hij gewoon in. Dus die wil ik even met je doornemen. Gewoon als een kleine fatsoen. Je hoort hem bijvoorbeeld in Michael Jackson, bij Nicki Minaj, in Anaconda, in Calvin Harris, Lady Gaga, Lana Del Rey. Hij duikt eigenlijk overal wel op. En ook bij de nieuwste van Nia Archives, die ze samen heeft gemaakt met Georgia Smith.
1: Dit is 3FM.

Ja, daar heb je hem weer. Die tremolo. In 808 State, Pacific State. Dit is Club Kleven op 3. Brengt je natuurgeluiden midden in de nacht.

tracks uit Club Kleven ooit zijn trouwens terug te vinden in een hele vette playlist. Die vind je gewoon onder het account van 3 voor 12 op Spotify. Hey, dat is een ander diertje. Een

zat die gekke bird verstopt. Ja, echt wel heel grappig, toch? Om even na te gaan waar die dan allemaal terugkomt. Dat weet die vogel helemaal niet. Hij klinkt wel heel leuk, eerlijk is eerlijk. In deze zit hij niet, maar dit is wel gloednieuwe muziek van Overmono, Night in Shining Prada.

0: 3FM.
1: Tijd om een beetje afscheid te nemen. Ook van de vogel. Ook van mij. Ik wens je nog een hele, hele lekkere nacht. Heel veel plezier met Jelle, die neemt je verder mee de nacht in. Ik laat je achter met deze van 4TED. Dit is Dreamer.
2: Nou, dan blijven we nog even kleven. Nou, dan blijven we nog even kleven.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikken Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
2: Het is de 3FM Nachtdienst met zometeen hele grote festivalroddels voor je.
3: Ja, daar ben je de radio voor aanhouden hoor. Dr. Dre is voor je onderweg, net als

Sta sorry op 3FM. American Girls. De grootste muzikale sensaties van de laatste maanden, die heeft dus zijn mond voorbij geluld. Op internet verscheen ineens een screenshot van een WhatsApp-gesprek met een persoon. En die persoon, dat zou dus Sam Fender moeten zijn. Daarin benoemde hij dat hij komend jaar headliner is van het legendarische festival Glastonbury in de UK. Die post die is dus echt meteen offline gehaald. Hè. Stond op Reddit en de moderators in dat Reddit, in die subreddit, dat woord zocht ik, hebben het gelijk verwijderd. Ik heb echt even voor je gezocht, mijn detective skills voor je ingezet. Het is nergens meer te vinden. Maar effe, hè. Een festivalzomertje met Sam Fender overal als headline.

goede woensdagnacht. Mijn naam is Jelle en je luistert naar 3FM. Heb de allermeeste muziek van Nederland voor je meegenomen voor die woensdagnacht. Zometeen Prosper en Clooney, Free Your Mind. Ook The Script is voor je onderweg. En de jeugd van tegenwoordig. Hoe is jouw nacht eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen, ik strompel me een partijtje. Als iemand een rollator langs kan brengen. Ik bied me graag aan. Het is... Oké, dit heeft wat uitleg nodig. Ik ga op vakantie naar Indonesië later dit jaar. En daar gaan we meerdere vulkanen beklimmen. En nou heb ik, als ik heel eerlijk moet zijn, niet de meest atletische bouw. En mijn conditie is daarom ook best ver te zoeken. Nou, dus ik dacht, ik moet even gaan trainen zodat ik die vulkanen opkom. En ik dacht, leuk, eerste training, 18,5 kilometer. Door het bos. Ik weet niet hoe jouw ervaring ermee is, maar dat is dus best een takkenend. Ja. Ja, ik weet niet. Het was best ver. Ik voel het nu aan alles. Het duurt nog een paar dagen voordat ik comfortabel kan wandelen.

wandelen, ben ik bang. Maar dat maakt niet uit. Ik ben wel benieuwd hoe jouw woensdagnacht is. Ik vind het altijd gezellig om te horen wat je aan het doen bent. En om te horen dat je erbij bent. Samen komen namelijk deze nacht door. Deze gekke tijden waarin we met z'n allen wakker zijn. Misschien wel aan het werk zijn. En als je een goed adresje kent voor een rollator, is die ook van harte welkom. Ik vind het altijd leuk als je van je laat horen. Kan via de NPO Luister op app of bel gezellig even 09 09 1336.

0: aankloen hier, de Free Your Mind bij de 3FM.
1: 3FM. Jelle Hofeng.
0: Het is woensdagnacht, je luistert naar 3FM. Mijn naam is Jelle en samen komen we deze nacht door. Of je nou aan het werk bent vannacht of lekker vrij bent. Ik vertelde je net dat ik 18,5 kilometer heb gewandeld vandaag. Misschien denk je nu, oké, ver af. En dat ik dus niet meer zo soepel loop. Want dat was mijn eerste wandeltraining ooit. En ik kan je vertellen, 18,5 kilometer is dan best ver. Dus ik strompel nu een beetje. En Barry, jij komt er met een aanbod.
2: Ja, inderdaad. Ik ben aan het werk. Ik ben mijn kringloop aan het verbouwen. En heel toevallig heb ik er twee staan.
0: Jij hebt toevallig twee rollators staan?
2: Jazeker.
0: En die heb je in jouw kringloop en je bent jouw

0: was mijn eerste wandeltraining ooit. En ik kan je vertellen, 18,5 kilometer is dan best ver. Dus ik strompel nu een beetje. En Barry, jij komt er met een aanbod.
1: Ja, inderdaad. Ik ben aan het werk. Ik ben mijn kringloop aan het verbouwen. En heel toevallig heb ik er twee staan.
0: Jij hebt toevallig twee rollators staan?
1: Jazeker.
0: En die heb je in jouw kringloop en je bent jouw kringloop dan aan het verbouwen nu?
1: Ja, ik ben de boel om het gooien. Ik heb een vijftal pakketdiensten. En ik heb volgende week, de vierdaagse week eigenlijk, ben ik lekker een weekje vrij. En dan kan ik even doorpakken. Dus alles zat op de kop. Veel spullen, te veel spullen. En nou ja, ik vind het prima als ik een van de twee rollators aan jou zou kunnen schenken. Helemaal goed.
0: Ik hoop eigenlijk een beetje dat ik het niet nodig heb, want dat zou eigenlijk wel heel terug zijn. Als ik één keer ga wandelen en gelijk een rollator nodig heb de dag erna.
1: Ja, ja. Dat zal wel meevallen.
0: Ja, gelukkig wel. Ik vind het wel heel lief. Maar waar ik dan even benieuwd naar ben, is, je hebt de kringloop. Hoeveel spullen heb jij in die kringloop dan?
1: Ja, ik heb een kleine 150 vierkante meter en pakketdiensten erbij. Dan ben ik op een gegeven moment beperkt aan het worden. Mensen komen natuurlijk in op en leveren. En moet je dagelijks naar de vuilstort om dingen weg te brengen. Maar ik zit inderdaad zo vol dat ik het allemaal wat rustiger wil opbouwen. En terug wil opbouwen. En zodat mensen ook fatsoenlijk door de paden heen zou kunnen lopen.
0: Ja, precies. Als je dan wel een rollator nodig hebt, dan kun je er ook tussendoor, zeg maar.
1: Ja, precies. En vooral er niet over struikelen.
0: Nee, precies. Ik wilde zeggen, als mensen nog dingen bij je kwijt moeten, waar kunnen ze dat doen? Maar ik denk dat ze je beter helpen er even niks in te leveren dan.
1: Op het moment neem ik inderdaad weinig spullen aan. Maar ja, ik zeg nooit nooit. Je weet nooit waar je tegenkomt. Er zijn altijd verrassingen. En ik hou er nou eenmaal van om een beetje met mensen om te gaan. En gewoon mensen te helpen. En veel voor weinig te verkopen.
0: Veel te weinig te verkopen. Wat zei je? Voor veel te weinig te verkopen?
1: Nee, veel voor weinig.
0: Oh, veel voor weinig. Ik dacht al, of je zegt nu dat het heel slecht gaat, of dat je veel te goedkoop verkoopt. Maar het valt mee. Veel voor weinig.
1: Ik ga hier in Ooi bij Nijmegen geen miljonair worden. Dat sowieso niet. Maar dat een theelippeltje hier en een glaasje daar, dat is niet altijd vet pot. Maar als ik rond kan komen, dan vind ik het eigenlijk wel geweldig.
0: Kijk, zo is het. En dus twee rollators in mijn aanbieding. Heel veel succes nog, Barry.
1: Ja, ja.

Chapel Row, Noordeer bij 3FM, Pink Pony Club. De jeugd van tegenwoordig kan heel veel. Daar zijn we het allemaal over eens, denk ik. Maar Spaans spreken, daar mogen ze nog wel even op oefenen. Ik ga het nummer Get Spanish voor je draaien. En op deze plaats zingen de mannen dus deels in het Spaans. Nou, ik heb een Spaanse vriend van mij er even naar laten luisteren. En hij komt van de songtekst vrij weinig maken. Hij zei dat ze klinken als een stel Nederlandse pensionado's in Benidorm die een paar woordjes Spaans hebben geleerd. Geen compliment. Willy Wartaal heeft dan ook wel toegegeven, hoor, dat het sommige stukken een nabootsing van de taal zijn en het vooral lekker moest rijmen.

0: Dus laten we even een spelletje doen.
1: Ik wil dansen, ik heb de hele dinsdagavond niks om te doen.
0: God is a DJ. En hoeveel herkende jij er?

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hoorde je in de nacht van 3FM. Zometeen muziek voor je van The Kid Laroi en Justin Bieber. Stay voor je onderweg ook de Vodan Boys. En jij kunt bij 3FM met één postzegel 100 euro winnen. Hoe je dat doet, vertel ik zo meteen naar Jax Jones en Ray. You Don't Know Me op 3FM.
1: 3FM.

Fitterboy en Justin Bieber, you're the stay op 3FM. Heb jij nog vakantieplannen deze zomer? Ga je naar Frankrijk met de caravan? Een verre vakantiebestemming waar je echt al jaren van droomt? Of blijf je gewoon lekker in Nederland? Tunesië misschien wel. Een aanzichtkaartje sturen van je vanaf je vakantieadres kon nog wel eens heel goed voor je gaan lonen. Als jij een kaartje stuurt naar de 3FM ochtendshow, ongeacht je vakantiebestemming, maak je namelijk kans op 100 euro concertengoed. Alle info check je op 3fm.nl/kaartje. Ik herhaal 3fm.nl/kaartje. Zorg in elk geval dat je telefoonnummer erop staat.

0: dan ook Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it na het laatste nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Jelle Hofvenk.
0: Ik ben bij je vannacht in deze ongelofelijke plaknacht. Het is nu nog 19 graden buiten en de hits van 3FM zijn ook lekker warm hoor. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran na MGMT. Dit is Kids.